Goedenacht. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat, maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Gran Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak daarvoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favoriete Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

Jesse J op Q Music Domino. Een hele goede morgen tussen Luc van de redactie hier. 5 voor 5, 5 voor Mattie en Marieke, de pre-party. Ik ben nog een beetje aan het opstarten. Nog geen slok koffie genomen, bakje yoghurt. Het wordt een lange dag vandaag voor mij trouwens. Ik eindig deze dag in een trein. Vertel ik je zo meteen meer over.

0: hele goede morgen. 5 uur, tijd voor het Q Music Nieuws.
1: Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jette noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jette betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En dan het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Mattia Marieke, de pre-party.
0: Ja, een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Ik weet nu al dat ik vanavond in een vreemd bed slaap. Hoe dat zit, vertel ik je na morgen.

Hey, hoe is het? Ik heb vandaag mijn laatste werkdag als schoonmaakster. Na 20 jaar voor dit bedrijf. Ik kan gelukkig afzwaaien. En ik heb de zorg in.

0: En ik ga je wel missen, 's morgens van 5 tot 6.
1: Ach.
0: Ik hoop toch dat je er vandaag veel vroeger was. Fijne dag nu.
1: Oh, sorry. Nu voel ik me ook een beetje schuldig dat ik er vandaag niet vroeger was, Monique. Ja, ach. We hadden hier al via de app kort contact over, Monique. Ik wens je het allerbeste toe. Leuk dat je erbij was. Dan gaan we nog 1 keer genieten van Matty en Monique de pre-part.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En wie er ook is Arnold. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Luc. Op de laatste woensdag van deze week. Prettig weekend straks.
1: Dankjewel, dankjewel. Jij ook een prettig weekend straks. Quinty, hallo.
4: Goedemorgen, Lucky. Zo, de week is weer door midden. Bam! Onderweg naar Zaandam. Jij een fijne uitzending. Joejoe!
1: Joejoe, dankjewel, dankjewel. Er komt er nog een appje binnen van Tim. Die zegt, hey, ga je weer lekker naar je broertje in Parijs? Nee, daar ga ik niet naartoe. Maar zojuist liet ik jou wel weten dat ik vannacht sowieso in een vreemd bed slaap. Ik lig vannacht in een trein te slapen die richting Praag zal rijden. Die trein die vertrekt vanuit Amersfoort. Volgens mij moet ik me daar melden. En dan ga ik met de gehele selectie van VV Voorwaarts zondag 3 uit Utrecht richting Praag voor onze teamweekend. Het is namelijk hemelvaartsweekend. En dan, dan gaan we altijd op teamweekend. Heb je wat een paar dagen langer de tijd om er een goed feestje van te maken. Volgens mij zijn er wel meer voetbalteams en andere sportteams die dat doen rond deze tijd. En toen ik gisteren ging slapen, toen had ik nog helemaal geen paklijst. Of helemaal niks eigenlijk. Volgens mij heb ik nu in de groep zet, maar ik moet even wat berichten doorspitten, wel de hele lijst en info die ik mee moet nemen. Kan ik zo meteen wel even met je doornemen.

0: when I spent the summer on you. Sonfeld, Lucas en Steve en Wolf met Summer on You op Q Music. Er komt een verontrustend bericht binnen van René. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Luc.
0: Morgen.
1: Wat hoor ik? Ga je weg? Of wat is er aan de hand?
0: Ja, dat is allemaal aan de hand. Ga je weg? Ja, ik ga weg. Ik ga weg. Ik kom nooit meer terug. Nee, geintje, ik kom wel gewoon terug. Nee, het is hemelvaartsweekend, René. Dus na vandaag zijn wij met de hele ochtendshow een lang weekend vrij. Misschien jij zelf ook wel. Een heerlijk gevoel is dat dan toch op woensdagochtend uit je bed te komen en te weten, oh, het is alweer de laatste dag van de week. En voor mij betekent dat ik vanavond een klein reisje ga maken met mijn voetbalteam. Met VV Voorwaarts, zondag 3. Het amateurclubje waar ik speel in Utrecht. Ik rond nu mijn, moet ik even goed nadenken, 8e seizoen al af met de jongens. 8 seizoenen gespeeld aan het einde van dit seizoen. Ja, inderdaad, 0 doelpunten gemaakt in die 8 seizoenen, ik hoor het je denken. En het team zelf bestaat al 10 jaar. Dat werd 2 jaar voordat ik erbij kwam, werd dat opgericht. En ieder jaar gaan wij tijdens Hemelvaart op teamweekend. En omdat we 10 jaar bestaan, is het dit keer wat groter aangepakt door het organisatiecomité dan normaal. Dus pakken wij deze nacht, dus over pak een beet 17, 18, 19 uur, 20 uur misschien, pakken wij de nachttrein richting Praag. En ik werd vanochtend wakker met het beloofde pakschema plus de info van alle reizen en alle dingen die we gaan doen. Wil ik toch even met je doornemen, vind je het leuk. Vannacht hebben wij 3 coupés waar 5 man elke keer in kan slapen. En er is 1 coupé waar dan 2 jongens in moeten gaan liggen met 3 wildvreemde andere reizigers. Dus we moeten nog even loten wie dat gaan worden. Zelf zit ik daar heel eerlijk gezegd niet zo op te wachten. Nee, het lijkt me leuk om gewoon een hele VV Voorwaarts coupé te bestieren. En ik heb nu ook al zeker medelijden met die 3 wildvreemden die bij die andere 2 jongens moeten gaan zitten. Dan komen we morgenochtend aan, redelijk vroeg, in Praag. Oh nee, ik zie pas rond een uurtje of 11. Oh, we komen nog een uurtje of 11 aan in Praag. En dan slapen we daar in een hostel waar we pas vanaf 2 uur in kunnen. Dus ja, dus dan komen we aan en dan kunnen we nog niet in ons hostel. En dat zorgt meteen voor een heel opmerkelijk moment in de programmering, in het programma. Aankomst 9:15 zie ik hier staan donderdag. Spullen droppen en vrije tijd bij het hostel. Dan vervolgens om 2 uur inchecken ook daadwerkelijk bij het hostel. En dit vind ik leuk. Vanaf 3 uur morgen staat er op het programma het volgende. We kijken daar wel even. Dat staat er echt. We kijken daar wel even. En dat we kijken daar wel even duurt dan vervolgens van 3 uur tot 10 uur. En daarna gaan we uit. Yes, dan gaan we uit in Praag. Dat wordt waanzinnig. Nou, zo staan er nog heel veel andere leuke dingen op de programmering. Misschien nog even een voetbalwedstrijdje bezoeken. Ik zie ook dat er nog een pubcrawl aankomt. 2 uur lang onbeperkt drinken. We gaan nog een grote 10 jaar VV Voorwaarts speurtocht houden. Dit wordt een fantastisch weekend. En als alles goed gaat, dan staan wij zondagavond weer gewoon met beide benen op het station waar we vertrokken zijn. Maar dat weet je nooit, sorry. Zometeen Pink op Q Music na nieuwe muziek van Bella Kay.

0: Pink en Family Portrait op Q-Music. Hele goede morgen, welkom. Het is precies 5:30. Luc van de redactie hier, Mattie en Marieke. De pre-party waar je naar luistert. Graag wil ik even met je terug naar gisteren. Gisteren rond 7:45 speelden wij zoals elke dag het radio-item, zou ik het maar even noemen. Ja of nee. Mattie en Marieke krijgen 3 topics. En per topic 3 seconden bedenktijd. Zeggen zij ja of nee op het topic. Een van de topics was op vakantie gaan naar Engeland.
1: Nee.
2: Ja, als een weekendje Londen meetelt, heb ik het wel eens gedaan. Maar ik hoef niet 2 weken in Engeland te zitten, volgens mij.
1: Het trekt mij niet. Nee.
2: Nee.
1: Nee, ja, ik weet niet.
2: Mooi land hoor, volgens mij.
1: Het is volgens mij prachtig. Het regent er toch altijd. Ik ga toch zeggen, iedereen denkt het. En het is ook gewoon zo. Ik heb toch het gevoel dat ik in Engeland echt verregen.
2: Ja, maar
1: daar heb ik geen zin in.
2: Is dat nou zo?
1: Dan ga ik denk ik liever naar Schotland.
0: Volgens mij het zuiden van Engeland is best wel mooi, toch? Met mooie stranden en zo.
1: Nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje, geloof ik, ter hoogte van Normandië en zo. Ja. Dan kun je helemaal prima weer hebben. Maar ik trek mij gewoon...
0: Lekker makkelijk Engels praten ook de hele vakantie.
2: Ja,
0: Italiaans met je handen en
2: inderdaad, ja, oké.
0: Nou, hierna de hele app boos. Boos, boos, boos. De Queen die draaide zich om in haar graf. Regen in Engeland, hoe durven wij het te beweren? Ook Daphne was daar.
3: Nou, ik was dus afgelopen 2 weken op vakantie in Schotland en Engeland. En wonder boven wonder hebben we gewoon 2 weken zon gehad.
0: Ja.
3: Prachtig mooi weer.
0: Prachtig mooi weer in Engeland en in Schotland en god weet wel allemaal. Oké, nou, ik dacht deze ochtend nog even een klein rondje ja of nee. Dus kom maar op, alle Engelandvaarders, unite zou ik willen zeggen. Op vakantie gaan naar Engeland. 3, 2, 1. En spreek vooral wat in via de app van Q-Music. Want ik wil zoveel mogelijk mensen kunnen laten horen. Ondertussen muziek van de Jonas Brothers. En eerst topic Fireboy DML.

0: Op Q Music, Only Human. Een hele goede morgen. Je valt met je deus in de boter, want we spelen even een extra rondje van ja of nee. Normaal hoor je dat altijd rond de 7:50, 7:15 bij Mattie en Marieke in de ochtendshow. Ze krijgen dan 3 topics en 3 seconden bedenktijd. Zeggen zij ja of nee op bijvoorbeeld op vakantie gaan naar Engeland. Gisteren een ontzettend harde nee van Marieke. Die zei het regent alleen maar de hele dag door, de hele week door, de hele maand door, het hele jaar door. Het regent alleen maar in Engeland. Dus van haar een dikke nee naar op vakantie gaan in Engeland. Nou, de hele app boos. Iedereen klom in de pen. Het regent niet alleen maar in Engeland. Het regent vaker in Nederland. Nou, dus ik dacht, weet je wat, we doen nog even rustig een rondje zo 's ochtends vroeg bij Mattie en Marieke, de pre-party. Stef, een hele goede morgen.
1: Ik zeg ja, we zijn nu onderweg naar Engeland. Dus yes, op vakantie naar Engeland, jongens.
0: Woehoe. Hey, veel plezier. Ali.
2: Naar Engeland op vakantie? Nee. Echt niet. Ik kom net uit Mallorca. Ik ben bijna thuis. Prima. Doe mij de Spaans, maar Ibiza, Mallorca. Beter weer. Heerlijk.
0: Ja, beter weer dan Engeland. Dat is wel waar. Koen.
3: Heerlijk. Genieten van de pubs. Van het Engelse voetbal.
0: Ja.
3: Van het Engelse eten wat minder. Maar ja. Engeland is top.
0: Oké, okay, Johan.
4: Engeland.
0: Ja, Engeland.
4: Nee.
0: Oh.
4: Niks. Nee. Nee, nee, nee. Nee.
0: Nee.
4: Nee. Dan blijf ik wel thuis.
0: Ja, is goed. Patrick?
5: Ja, zeker.
0: Oh, wel.
5: Op vakantie naar Engeland.
0: Ja.
5: We gaan dit jaar 10 dagen naar York.
0: Och.
5: De Vikingen bezoeken.
0: Zo.
5: Dus dikke ja.
0: In de regen. Bianca, tot slot.
6: Ja, waarom niet?
0: Weet ik niet.
6: Mooi land, toch?
0: Ja.
6: Maar Marieke spreekt zich wel heel erg tegen met altijd regen.
0: Oh.
6: Die is er vorig jaar ook een dagje Londen geweest.
0: Ja.
6: Had ze daar regen?
0: Zo.
6: Volgens mij niet, toch?
0: Nee, volgens mij ook niet.
6: Fijne uitzending, Luc.
0: Kijk, wordt hier Marieke even met de feiten om de oren gemapt gewoon. Dankjewel, Bianca. Straks de dieptepunten van afgelopen week. En nu eerst Harry Styles, American Girls.

0: Joeri uit Hardenberg. Joeri uit Hardenberg die heeft voor zijn beurt gesproken. Dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Ik ga je alleen even aan de schandpaal nagelen. Joeri die stuurt... Goedemorgen, Luc. De dieptepunten van Mattie en Marieke dan, die missen we nu. Nou, dacht het even niet, zeg. Hier zijn ze.
1: Mattie en Marieke.
2: De dieptepunten.
0: Het is een kort weekje. Eerlijk is eerlijk, na vandaag zijn we met de ochtendshow een lang weekend vrij vanwege hemelvaart. Misschien zit je in hetzelfde schuitje met ons en is dit alweer de laatste werkdag van de week. Zou lekker zijn. En natuurlijk, ja, ik zie de appjes ook binnenkomen. Er zijn ook genoeg mensen die of morgen en vrijdag en zaterdag en zondag wel moeten werken. Natuurlijk, ook jij mag er zijn, ook jij bent gehoord. Maar er zijn ook heel veel mensen wel gewoon even een paar dagen wat langer vrij deze week. En daarom zijn wij dus ook vrijdag niet. En op vrijdag hoor je eigenlijk iedere vrijdag om 17:15... de dieptepunten van de afgelopen week, Mattie en Marieke. Die hoor je hier in de pre-party. En omdat we vandaag toch aan het einde van de week zitten, dacht ik, weet je wat? Ik doe gewoon nu alvast even een rondje dieptepunten. Het is een kort weekje geweest. Ik had maar twee uitzendingen om uit te putten, namelijk die van maandag en dinsdag. Dus het zijn er maar twee geworden, twee dieptepunten. Maar wel de moeite waard om even aan te tikken. Annemarie, die kwam maandagochtend om 19:30, 's ochtends bijvoorbeeld wel, met een erg opmerkelijke situatieschets.
3: Nou, misschien heb je de kinderen net wel naar school gebracht met de auto. Nou, je bent zeker...
4: Oh, is op tijd, Annemarie, 19:30.
3: Oh ja, ja. Sorry. Dat is echt vroeg.
5: Zij is als eerst op het schoolplein.
3: Ja. Of naar de opvang. Nee.
4: Zo van, ik drop ze vast, dan zijn ze er maar. Ja, ja, je moet gewoon zelf vroeg naar werk.
3: Ik bedoel, ben je misschien van plan om...
0: Als je samenwerkt met Mattie, dan is een slechte grap nooit ver weg. En dan stelt hij natuurlijk ook niet teleur. Dat moet erbij gezegd worden. Marieke, die vertelt over haar stofzuigrobot die ze niet meer gebruikt omdat er meid in zit. Nou ja, je voelt de grap al aankomen.
4: Ja, onze robotstofzuiger die ook kan dweilen. Wij kwamen in de kerstvakantie achter dat er allemaal hele kleine beestjes in woonden.
5: Echt gadverdamme.
4: Echt, ja, meid of zo. Dus toen heb ik hem twee keer helemaal ontsmet. Echt met ook pure alcohol en zo. Dus niet een fles wodka er doorheen, maar echt gewoon van die schoonmaakalcohol. Maar bleef toch terugkomen. En nu hebben wij niet meer zo heel veel zin. Maar dat ding, dat dus ook kon dweilen, was echt onwaarschijnlijk duur. Ja, en dat staat dus nu in de schuur.
5: Ach, mij toch.
0: Dit waren met recht de dieptepunten van deze hele korte week met de hoofdletter D. Maar gelukkig vind je op onze Instagram genoeg hoogtepunten en mooie fragmenten. @MattieMarieke op Insta. En dit is Taylor Dane op Q.

I Just Might op Q Music. Zeg, er ligt hier een enorme berg met geld. Ja, dat is allemaal van Mathie en Marieke. Daarnaast ligt ook nog een klein stapeltje, paar centjes. Dat is van Annemarie. En dat geld, dat is voor de collecte, dat moet op. Dat moet vandaag op. Want hierna zijn we dus even een lang weekend vrij. Dus als je vandaag komt collecteren voor je eigen goede doel, nou, dan maak je kans op een enorme klapper van een bedrag. Maar dan moet je wel even met een hele goede pitch komen. Wat heb jij op dit moment nodig in je leven? Laat het nu alvast weten in de app van Q. En wie weet mag jij dan zometeen langskomen met je collectebus.

0: Goedemorgen, exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In Loosdrecht is het gisteravond weer helemaal misgegaan bij een anti-AZC-protest. Honderden mensen waren erbij en betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand waar de eerste asielzoekers zijn aangekomen. Op het terrein brak ook even brand uit. Toen brandweermensen de brand wilden blussen, werden ze bekogeld met vuurwerk. Deze man zag het gebeuren en heeft er een dubbel gevoel bij, zegt hij bij de NOS.
2: Dit vind ik niet leuk, als je dat bedoelt. Het gedoe.
3: Zouden die mensen binnen dat vinden?
2: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
1: Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Er zouden meerdere mensen zijn opgepakt. Ook landelijke politici zijn woest over de rellen in Loosdrecht. Premier Jetten noemt het onacceptabel en wil dat wordt onderzocht wie die AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. En volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. Er zijn op dit moment geen tekenen dat er een grote uitbraak van het Hantavirus komt. Dat zegt de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hij benadrukt ook dat het werk nog niet klaar is. Het Hantavirus heeft namelijk een langere incubatietijd. En daarom moeten reizigers van het cruiseschip Hondius ook 6 weken in quarantaine. Het kan zijn dat er de komende weken nog meer besmettingen volgen. En gisteravond was de eerste halve finale van het Songfestival. 15 landen traden op, 10 landen zijn door naar de finale. Ook Israël, het land waar veel te doen om is qua deelname vanwege de oorlog in Gaza. En tijdens het optreden van Israël was er ook boegeroep te horen. 4 mensen werden nog de zaal uitgezet omdat ze de boel verstoorden. Nou, ook favorieten Griekenland en Finland zijn door naar de finale, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Morgen is de tweede halve finale. Het weer dan van Weerplaza. Van alles wat vandaag. Overal kans op regen, ook kan het gaan hagelen en onweren. Tussendoor ook af en toe een zonnetje en het wordt 1 graad of 11.
4: Op de weg, daar is even traging. Dat is op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Een weggeval tussen Oud-Dijk en Duiven zorgt voor 5 kilometer en 17 minuten.

0: 13e van mei. Je luistert naar show 1636, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Even denken hoor, dan zijn we na Hemelvaartsdag zijn we door de gratis vrije dagen heen, denk ik hè?
1: Nee, Pinksteren komt nog.
0: Oh, Pinksteren komt nog. Oh, natuurlijk, ja. Het houdt maar niet op.
1: En dat is dan maandag gaan we natuurlijk Mattie versus Marieke spelen. En ja. De week erna is het Pinksteren. En dat is altijd een heel confronterend moment. Dat is dan de laatste vrije dag, officiële vrije dag, voor kerst.
0: In de kalender, joh. In de hele kalender.
1: Dus dan heb je Pinksteren gehad. Ja, dat is

0: beetje voor iedereen, zeg maar. Dus probeer nou zijn dag als morgen ook een beetje achterover te leunen. Ja. Kijk, tuurlijk, ja, ja, als je in de zorg werkt en ja, enzovoort. En er zijn heel veel sectoren die doorgaan.
1: Die mensen zijn nu aan het appen, hè?
0: Die zijn nu altijd aan het appen, want die voelen zich altijd heel erg... die zijn altijd snel op de teentje getrapt. Het gaat altijd door. We know. Maar even door de bank genomen is iedereen morgen vrij. Hm. Ja, ja, jij niet. Ik zie je.
1: Ja, maar en toch heel veel succes dan morgen.
0: Nee, is ook zo. Want bepaalde sectoren gaan altijd door.
1: Ja, maar waarom zit er zoveel irritatie?
0: Nou, omdat die mensen zich... Dus ik vind het, zeg maar... Het sfeertje dat je kan zeggen... Het weekend begint al, is ook een heel lekker sfeertje om op de radio natuurlijk uit te hangen. Dat is een lekker gevoel. Wij halen de nuance wel eens weg op de radio. Omdat als je altijd maar alle kleine lettertjes moet zeggen...
2: Weer disclaimeren.
0: De hele tijd disclaimeren. Het is vandaag moederdag, maar natuurlijk ook alle wensmoeders. En het is morgen hemelvaart, maar natuurlijk in de zorg gaat het gewoon door. Ook bij de brandweer.
1: En dan praten we nog meer dan dat we al doen.
0: Mijn hemel.
2: En wat doen we ook weer met hemelvaart? Waarom is het eigenlijk een vrije dag? Wat vieren wij?
1: Ja, dan ging Jezus naar de hemel toch?
2: Jezus is opgevaren naar de hemel. Ja, ja, eigenlijk is het eigenlijk een hele makkelijke, want Pinksteren weet ik nooit.
0: Ja, nee, maar uitstorting
1: Heilige
0: Geest.
1: Dat is een beetje het volgende. Wat zeg jij?
0: Uitstorting Heilige Geest.
1: Oké, de uitstorting van Heilige Geest.
2: Nou, amen. Nou,
1: amen.
0: Amen, maar juist. Maar natuurlijk alleen voor de christenen, als je weer iets anders... dan is het natuurlijk, kan het zijn dat je de feestdag op een ander moment zou willen inzetten. Natuurlijk, hè. Ik zie je.
1: Tony de Bruin die zegt, transport gaat ook gewoon door.
0: Dat zeg ik zie je, Tony.
1: Juist. Kan nog wel eens een hele lange ochtend worden. Please.

0: Kyle Smith en Niall Horan, Back Your Music, Drive Safe. Gaan verhalen dat onze technische dienst vandaag een extra dag vrij had om dan lekker hemelvaart erbij te nemen. En vrijdag ook. Echt een lang weekend weg. Nou, die moeten terugkomen naar de zaak. Roel, wat is er gebeurd net?
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, jongen.
1: Ik heb een scherm kapot geslagen.
0: Oh, met je boos?
2: Met je bottenvuist?
1: Nee, helemaal niet boos. Nee, gewoon in een soort slaperige haast pak ik de microfoonarm. En die wilde ik een slinger geven naar mijn mond. En ik mis hem. Dus hij glijdt door. Hij tikt zo tegen het scherm aan.
0: En wat is er nu te zien op het scherm?
1: Nou, het is een soort sterretje in de ruit met dan uitstralingen met kapotte pixels. Dus het is een hele zwarte band over het scherm heen.
2: Oh, dan is het
1: met alle kleuren van de regenboog daarnaast.
2: Best hard tegenaan gekomen, of niet?
1: Ja, het ging veel te lomp.
2: Oei,
1: ja.
2: wat kloten. En jij bent freelancer, dus hoe zit jij in jouw verzekeringen?
1: Nee, dit wordt een hele lange dag.
0: Ja, dit wordt echt een hele dag.
2: Ja. Hey, is de afdeling techniek daar al over gemaild? Want een tijdje geleden hebben we hier de kritiek gekregen dat de afdeling techniek dingen die bij ons in de show kapot gaan terug moeten zien op Instagram. In plaats van dat we ze netjes een mailtje sturen.
1: Ja, het sterretje zat er nog maar net in en ik heb gelijk een mailtje gestuurd. Ik ben heel diep door het stof gegaan.
0: Nou, bij iemand van de techniek gaat er nu een buzzer af. En die pakt meteen zijn broek en die stapt in de auto. En die komt meteen hier naartoe, denk ik.
2: Kan gebeuren.
1: Ja, is ook zo. Ja, wel excuus.
0: Kan gebeuren. Ik heb het nog nooit zien gebeuren. Maar goed, geef me die rol. Het is helemaal oké.
2: Nou, Mattie heeft wel zijn blikje Red Bull omgekeerd in de mengtafel.
1: Dat was ook duur.
2: Ja, dat was heel duur. Toen ging het helemaal roken. Ja, dat was nog voordat jij hier werkte, Roel. Maar kan ik dus misschien nog wel leuk om even te vertellen.
1: Oh ja, leuk.
2: Toen draaide die om. En een paar maanden later deed hij het weer. Was dat met koffie, schat?
0: Ja, dat klopt. Was met koffie, ja. De eerste keer die kostte 7.500 euro. Ik zeg het maar al zelf. Ja. Proactief.
1: Oh, dat valt het scherm wel mee.
0: Dat klopt inderdaad, ja. Hey, later deze ochtend gaan we het hebben over welke naam jij hebt gegeven aan je huishoudelijk apparaat. Gisteren was namelijk in het nieuws dat wij steeds meer robotstofzuigers kopen met z'n allen. Dat is allemaal aardslui. En die zijn hartstikke populair. Ook de robotstofzuiger waar steeds meer features op zitten.
2: Ja, er was er zelfs één die de trap op kon.
0: Niet te geloven, ze kunnen ook je hond uitlaten. Ja. Het loopt helemaal uit de klauwen. Nu zijn er heel veel mensen die geven hun huishoudelijke apparaten een naam. Straks na 8 uur horen wij een naam en moeten wij raden welk huishoudelijk apparaat erbij hoort.
2: Ja.
0: En dat is wel leuk, want Luc, jij hebt er heel veel verzameld. We hebben er alvast eentje, toch?
3: Ja, we kunnen die van Jura wel even behandelen. Van de luisteraar Jura. De naam van haar huishoudelijk apparaat is Samantha.
0: Samantha, wat zou dat kunnen
2: Samantha.
0: Zijn? Samantha, bij Roel heet ze Sam. Samantha.
2: Het zegt ook precies nog niks over apparaat.
0: Maar dit is het spel.
2: Juist, we gaan nu het spel testen.
0: Ja.
2: Samantha, zou dat een...
0: Ik zit in de schoonmaakhoek.
2: Ik zit meer een beetje... Ja, schoonmaak... Strijkijzer.
0: Het strijkijzer...
2: Stoom. Stoom, strijkijzer, Samantha.
0: Ja, we gaan voor een stoomstrijkijzer.
4: Nou, wij hadden dus een schoonmaakster die Samantha heette. Zij deed half werk, dus zij is er niet meer. En toen kochten wij een robotstofzuiger die ook zou kunnen dweilen. Dat lukte de stofzuigerslist wel niet. Dus vandaar dat wij onze stofzuiger Samantha hebben genoemd. Maar stofzuigen doet ze uitstekend.
2: Oh, maar ze levert dus half werk. Het dweilen gaat niet goed. Nee, half werk, dus ja, net als Samantha op de bus, half werk.
0: En ze is er ook niet meer.
2: Onder de bus?
0: Ach, hemel. Nou, ik hoop het niet, zeg. Dit doen we zo meteen na 8 uur. Dus heb je huishoudelijke apparaten die je een naam hebt gegeven? Stuur even de naam van dat huishoudelijk apparaat. Dan gaan wij raden over welk huishoudelijk apparaat dat gaat.
2: Ja.
0: Verder alles wat je van ons gewend bent. Nieuwe ronde, ja of nee. Ook 4 op rij spelen om 8:30. En dit is Cooley.

0: David Guetta en Jennifer Lopez bij Q-Music. Save me tonight.
1: Ik heb Luc iets voor 6 uur horen zeggen dat er extra veel geld beschikbaar is, omdat het natuurlijk een wat korter weekje is. Maar ik wilde dat toen niet nuanceren.
2: Oh. Er is heel veel geld beschikbaar deze dag.
1: Maar ik dacht, is dat zo? Moeten wij meer inleggen omdat er morgen en overmorgen niet wordt gecollecteerd en we daardoor geld in de zak houden? Ik weet het niet, hoor.
0: Ja, weet ik ook niet per se.
2: Ja, kom op nou, jongens. Jezus, het zit hier voor miljoenen en het gaat nu zitten knibbelen op 1 dag.
1: Nou ja, ik vind ook wel gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Of je nou gisteren of vandaag was. Ja, kom gewoon met een goede pitch en dan heb ik heus wel wat voor over.
3: Wat zeg jij nou?
2: Ja, jij niet. Het gaat om die twee. Daar zitten de twee.
1: Ja, ik weet niet.
2: Die van de billboard. Die twee voor miljoenen zitten ze hier.
1: Maar wanneer had het weer weggezet als de rijke stinkert. Ja. Maar ondertussen zit oom Dagobert gewoon op haar geld, hoor.
0: Ja, inderdaad. We zijn ondertussen gewoon, wat dat betreft zijn we niks veranderd,
1: nee,
0: jongens.
1: Het kan wel een pakhuis zijn, maar een euro is nog steeds een euro. Euro.
0: Zo is Dagobert Duk ook rijk geworden, hè?
1: Tuurlijk, je geeft hem maar 1 keer uit. Precies. Dus wij willen wel echt wat voor aan je geven als je zo meteen komt collecteren. Maar kom met een goede pitch.
0: Overigens wil ik toch even genoemd hebben. Morgen zit hier Joost Swinkels en de dag daarna ook. Het is niet zo dat je helemaal niks hoort op Q-Music. Hey. We hebben nu al 6 keer gezegd dat we er niet zijn de rest van de week. Ja, Joost Swinkels die zit hier gewoon. Ja. En die gaat een hele leuke show maken.
1: Nou, die had ik ook wel even kunnen noemen toen ik zei dat op Hemelvaart mensen wel degelijk werken.
0: Ja,
1: de zorg gaat door, Joost Swinkels gaat door.
0: Ja, Joost Swinkels zit hier voor appel en ei. Zo meteen dus. Mattie en Marieke's collecte. Wat heb je nodig in je leven? Hou een goede pitch.
1: Ja.
0: Overigens, volgende week zijn we er wel. En dan stappen we in een bus.
4: Oké, tank vol.
1: Check.
4: Navigatie aan.
5: Navigatie gestart.
1: Check.
4: Mooi, want wij gaan
1: dwars door heel Nederland.
4: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
4: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
4: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
6: Q-Music.
4: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
7: Shop bij designer outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer outlet Roermond.
4: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
17: Tango?
16: Huh?
17: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
22: Je wint 3000 euro!
21: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
23: Oh my god, ik kan het niet geloven.
21: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
24: In 1 minuut.
21: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
25: Q sounds better with you.
26: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
27: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
28: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
29: Hey, dat is Tom die net parkeert.
30: Hey, oh, sorry.
29: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
31: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
29: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
32: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
33: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
34: Mooi van Ethos.
1: 1 over half 7, Q-verkeer met 2 vertragingen langer dan een kwartier. Komt allebei door een ongeluk op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam kom je tussen Hoogmaden en Roelevarensveen in 4 kilometer met 40 minuten. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 8 kilometer en 21 minuten.
0: Ja, qua weer is het van alles wat vandaag. Er is overal kans op regen, ook kan het gaan hagelen en onweren. Tussendoor schijnt af en toe een zonnetje en het wordt een graad of 11. Annemarie, even het laatste nieuws.
35: Goedemorgen. In Loosdrecht is het gisteravond weer helemaal uit de hand gelopen bij een anti-AZC-protest. Honderden mensen waren erbij. En betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand waar de eerste asielzoekers aan zijn gekomen. Op het terrein brak ook even brand uit. En toen brandweermensen die brand wilden blussen, werden ze bekogeld met vuurwerk. Er zouden meerdere mensen zijn opgepakt. Politici zijn woedend over die rellen. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseert.
1: Zijn dit nou relschoppers die erop afkomen en erop uit zijn om gewoon te rellen? En het kan ze eigenlijk niet eens interesseren
35: ja,
1: wat het is.
0: Of... Zullen er ook bij zitten, denk ik. Ja,
1: ja, dus die haken aan op het, oké, ik heb wel zin om te rellen. Ik rij even naar Loosdrecht of ik woon er toevallig en ik haak wel even aan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zijn echt tegen de komst van zo'n AZC. Wat natuurlijk mag, daar mag je volledig tegen zijn. Maar dit is natuurlijk zo extreem.
35: Ja, je ziet heel duidelijk, vind ik, in de beelden ook... de scheidslijn tussen de betogers uit Loosdrecht... die daar herkenbaar soort van rustig staan te demonstreren... En de hooligans met hoodies op en in het zwart gekleed... die ook lopen te rellen.
1: Die dus meeliften op zo'n betoog.
35: Die ook van buiten Loosdrecht komen om daar de boel om de orde te verstoren.
0: Maar brandweermensen... bekogelen met vuurwerk, ben ik echt altijd, daar haak ik af.
1: Nou ja, dan moet je toch gewoon meteen de bak in.
0: Ja, dat zou ik ook vinden, maar ja.
35: Dan iets heel anders. Het gaat over kinderen met een simpele blinde darmontsteking. Die hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 kinderen komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. En de organisatie die bezig is met een massaclaim tegen Odido neemt geen genoegen met de reactie van de provider. En gisteren kwam er een officieel statement, een filmpje van de CEO van Odido, en die liet weten dat slachtoffers van het enorme datalek geen compensatie krijgen. Want volgens de topman is het niet vastgesteld dat zij nalatig zijn geweest, Odido dus. En de stichting die de massaclaim gaat doen is het daar niet mee eens. Ze zeggen veel bewijs te hebben dat de wet is overtreden. En bijna 500.000 mensen hebben zich inmiddels bij hen aangesloten. Nu is ook duidelijk geworden dat Odido er echt pas later achter kwam. Dat ze gehackt waren en dat er dus ook veel gegevens zijn meegenomen door die hackers. En gisteravond was de eerste halve finale van het Songfestival. 15 landen traden op, 10 landen zijn door. Ook Israël, het land waar veel om te doen is vanwege de oorlog in Gaza. Israël staat dus ook in de finale. En tijdens het optreden van Israël was een boegeroep te horen.
2: Gejuich, wat boegeroep hier en daar.
0: Okay.
35: De commentator Jeroen Kijk in de Vechten die dit zei. En ja, je hoorde ook heel duidelijk boe op een gegeven moment en stopte genocide. 4 mensen werden ook de zaal uitgezet omdat ze de boel verstoorden. Ook andere favorieten zijn favorieten moet ik zeggen. Finland en Griekenland en onze buren, de Belgen. Hey. Zij staan ook in de finale. Oh. Even een klein stukje van hun optreden.
0: Ik had toch Clouseau gestuurd als ik hem was.
35: Oh ja. Nou, morgen is de tweede halve finale, morgenavond.
1: Nou, we hebben gisteren al gezegd dat we er helemaal niet mee bezig zijn. Hè? Maar ik heb dan toch ergens ook altijd wel weer een beetje FOMO.
0: Oh ja?
1: Ja, misschien
0: ook echt nul. Echt nul. Het lag heerlijk te tukken gisteren.
1: Ja, nee, die halve finales interesseren me dan niet zoveel. Maar dan toch zo'n finale kijken en dan benieuwd zijn waar je eindigt en zo. Ja, ik vind dat...
0: Oh, zo.
1: Wel, ja, dat als je dan als Nederland meedoet, dat je dan wel... Ja. Dus nu het opeens zo bezig is, denk ik wel... Oh, het is ook jammer. Ik vind ook altijd wel een leuke landelijke happening... waar we allemaal een beetje zo lekker wat van kunnen vinden.
0: Ik zou het echt niet erg vinden als we nooit meer meedoen. Je mist toch helemaal niks?
1: Ja, nou ja.
0: Is er zoveel? Ja. Nou, wat een gedoe, man. Het is geen leuk spel meer. Al die politieke belangen en zo. Het is altijd gedoe.
1: Nee, dus dat vind ik ook allemaal jammer. Dat zouden van mij ook allemaal af mogen. Maar als ik toch even zo sec kijk, naar dat je dan lekker naar die liedjes gaat kijken, dat je dan toch wel zenuwachtig bent voor je eigen land.
0: Ja.
1: Uiteindelijk na een hele lange avond dat je dan hoort dat je de 16e bent geworden en zo. Ja, ik vind het toch ook allemaal wel gezellig.
0: Ja, oké. Okay. Ja, misschien moet je de Voice of Holland dan gewoon gaan kijken, zeg maar.
1: Oh, dat is net voorbij.
0: Ja, net jammer.
1: Ja.
35: Een bijzondere hereniging dan nog in Purmerend, Noord-Holland. Daar hebben de baasjes van een poes hun huisdier na 11 jaar weer teruggekregen. Het gaat om poes Gina, ging er in 2015 vandoor. De baasjes dachten al die tijd dat ze was overleden. Maar begin deze maand zagen mensen opeens een verwarde poes over de weg lopen. Ook liep ze overal tegenaan. Nou, na onderzoek bleek het dus om Gina te gaan. Ze is inmiddels blind. Waar ze al die tijd is geweest, is niet bekend. De baasjes dachten eerst dat het om een vergissing ging. Maar ja, ze zijn toch ook erg blij dat ze hun kat terug hebben.
0: Ja, Gina is gewoon op wereldreis geweest natuurlijk. Die komt met een heel fotoboek.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou ja, dan kan ze zelf niet meer bekijken. Dat is dan sneu. Ja.
0: Hallo Mitchell.
4: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Jij komt zo meteen collecteren bij ons. Waar kom jij voor?
4: Nou, ik hoorde net dat jullie miljonair waren, dus ik dacht ik kom voor een nieuwe wagen.
0: Lekker Mitchell! Zo meteen Mitchell voor een nieuwe wagen.

0: de deur staat Mitchell. En Mitchell, waar kom je voor?
1: Goedemorgen, ik kom voor een nieuwe auto.
2: Start je pitch.
1: Nou, ik ben zelf chauffeur, dus ik maak ontzettend veel kilometers elke week op de weg. Alleen mijn eigen autootje, ja, daar rijd ik eigenlijk maar ongeveer 30 kilometer per dag mee. En zeker met die brandstofprijzen die maar omhoog blijven vliegen, wou ik heel graag de stap maken naar een elektrische auto. Ja. En dan zat ik te denken aan een Renault 5. Dus eigenlijk de retro looks nog van de oude Renault 5. Alleen dan in een elektrische auto, om de brandstofkosten een heel stuk naar beneden te brengen.
2: Oké, want wat rij je nu, Mitchell?
1: Ik rijd nu een Citroën C1.
2: Citroën C1?
1: En die is ook al wel weer iets ouder. Die is nou volgens mij 12, 13 jaar oud. Dus ik vond het eigenlijk wel een mooi moment om over te stappen naar een elektrische auto.
2: Ja, precies. Ondanks dat je dus maar heel weinig rijdt eigenlijk in je eigen auto.
1: Ja, klopt inderdaad. En het is ongeveer één keer in de twee weken is het nou tanken. En zelfs met zo'n kleine auto en zo'n kleine tank die erin zit, is het toch elke keer weer schrikken als je moet betalen hoeveel het eigenlijk kost, vind ik.
2: Ja, precies. Ja.
0: En wil je een nieuwe? Want als ze knijterduur en tweedehands, heb je nog helemaal niet zoveel elektrische.
1: Nee, klopt. Je hebt inderdaad niet zo heel veel tweedehands. Dus mijn stiefvader die kent een verkoper bij de Renault.
2: Ja.
1: En dan is het natuurlijk al iets makkelijker om daar wat korting in te krijgen.
2: Oh, handig.
1: Alleen inderdaad, omdat er zo weinig zijn, wordt er wel aangeraden om echt een nieuwe te kopen. Omdat daar kunnen ze weer meer marge op geven.
2: Juist, ik begrijp het.
1: Die gebruikte, die kopen ze met weinig marge in. Dus dan kunnen ze ook weinig korting op geven, waardoor het uiteindelijk ongeveer even duur wordt.
2: Ja, en dat ding waar je nu in rijdt, kun je waarschijnlijk nog inleveren, denk ik, of niet?
1: Ja, die kan ik nog inleveren inderdaad. En ik verwacht er zo'n 6.000, 7.000 voor te krijgen.
2: Ja, precies. Er staan maar 90 kilometer op te tellen natuurlijk in totaal. Het is net nieuw, snap het wel.
0: Ik zit toch ook even te kijken. Het is een hartstikke leuk wagentje natuurlijk. Maar dat is net iets naar boven afgerond. Wel €24.000 consumentenadviesprijs. Wat verwacht je nou van ons, Mitchell? Want we leggen hier ook wel eens €2,50 in.
1: Nou ja, kijk, als jullie hem gewoon helemaal zouden afbetalen en ik doe er een Q-sticker op, dan vind ik het goed dan.
0: Ja, juist. Volgende week rijden wij natuurlijk met een bus door het land. Een Mattie versus Marieke bus met groot ook onze hoofden erop. Ja, stel dat we op jouw Renaultje onze hoofd heel groot zouden kunnen zetten, dan is hij misschien nog wel aftrekbaar hier voor Q-Music.
2: Ja.
0: Maar goed, ik weet niet of we dat redden, Mitchell, in hele korte tijd.
2: Het probleem is natuurlijk ook een beetje, Luc heeft net gedaan alsof wij bij de bovenste 100 van de quote 500 horen.
3: Ja, of de bovenste 50, zou ik misschien wel zeggen.
2: Bovenste 50, wil je zelf zeggen. Dat
0: onzin.
2: Niet zo, want Ivo die app nu ook. Deze jongen snapt het. Trekt die knipknierte. God, wat heb ik hiervoor over? Ik vind het namelijk wel een leuk verhaal. Je krijgt van mij €12,50.
1: Kijk, dankjewel.
0: Ja. Annemarie.
4: Ik vind jou een hele ongelofelijke lieverd. Je hebt ook best een goed verhaal. Maar dit is natuurlijk niet waar de collecte voor bedoeld is. Een auto. Oh. Ja, niemand staat ook te collecteren bij de supermarkt voor een auto natuurlijk. Het is megalomaan. Dit is echt een microdruppel op een gloeiende plaat. Ik bedoel, wat kun je nou met mijn €5? Ik wil hier toch even een statement maken.
2: Ja.
4: Ik ben ook... Ik geef even niks.
2: Oh, je geeft helemaal niks.
4: Het gaat mij boven de pet.
0: Ja, ik begrijp jouw punt. Hier is de collecte niet voor bedoeld. We hebben namelijk ook wel eens mensen die komen voor een pennenbakje. Die zijn dan docent, weet je wel. Ja, dat is behapbaar.
2: Maar mag ik toch heel even... We zeggen elke ochtend, kom voor iets wat je op dit moment nodig hebt in je leven. Dan komt een jongen voor iets wat hij nodig heeft in zijn leven. En dan zeggen we, hier is de collecte niet voor.
0: Nee, ik vind het te groot. Ik vind het eigenlijk, ik krijg mijn brein er niet omheen gevouwen. Ik ga wel wat inleggen. Want je hebt het echt leuk verteld. Ik leg ook wel wat in. Maar ja, natuurlijk die €6 voor mij doet natuurlijk ook precies niks.
2: €6, oké.
1: Ja, beter is dan niet, toch?
0: En zo is het. Dat maakt jou ook
1: super. Ik kan ook zeggen, als ik hem uiteindelijk heb, dan kan ik hem een keer op jullie kosten, kan ik hem weer volladen.
2: Ik denk dat zo moet je het zien, inderdaad. Één keer een volle auto hebben we nu gedoneerd.
0: Ja. Ik rij elektrisch. Voor €18,50 heb je hem ook niet vol. Maar keep on dreaming. En we zien het wel in de appbox als je hem gekocht hebt.
1: Komt helemaal goed.
2: Hartelijk gecollecteerd, Mitchell.
1: Super, dankjewel. Bye.

0: De Mary Morris Back Your Music en de Middel. Kijk, ik loop een beetje op de zaken vooruit. Aankomende maandag begint Mattie versus Marieke. Dan gaan we met een bus het land in. Die brengt ons op allerlei plekken waar we dan challenges gaan doen. Zouden we er daarna, dus na Mattie versus Marieke, een partybus van kunnen maken voor de foute party?
1: Oh, wat een goed idee.
0: Dat we zeg maar mensen gaan ophalen op verschillende plekjes in het land. En dat we echt een feestbus van maken.
1: Zo, hier gooi je wel wat op. Er zijn veel mensen die met een grote vriendengroep of met hun werk in zo'n feestbus stappen.
0: Ja, precies.
1: Die regelen een feestbus en die gaan dan al jaren getrouw naar de foute party. Let wel, de chauffeur moet dit keer niet naar de Brabant Hallen, maar naar het Philipsstadion.
0: Ja, hij moet niet verkeerd rijden. Nee. Ik heb misschien dan ook nog tijd om mijn rijbewijs te halen als buschauffeur.
1: Jouw groot buschauffeur rijbewijs. Ja. Dan kan je dus de grote vaart op. Inmiddels, want jij hebt een vaarbewijs, 1 en 2.
0: Exact.
1: Auto kan je natuurlijk goed, steppie. Inmiddels ook, je fietst soms zelfs.
0: Ik kan een heel wagenpark in principe aanleggen hier. Maar goed, eerst maar eens even op pad met die bus van Mattie versus Marieke. Ik weet ook niet wat de afspraken zijn. Misschien moeten we hem daarna weer inleveren. Maar mocht dat niet zo zijn, dan heeft de foute party dit jaar een eigen bus.
1: Wow!
0: Fantastisch, hè?
1: Ja, ik denk dat wij na een week ook al klaar zijn met die bus. Dus is het wel lekker om hem aan luisteraars te kunnen geven.
0: Hoe dan ook, zaterdag 20 juni in het Philipsstadion in Eindhoven. De foute party 2026. We gaan het Nederlands elftal kijken op grote schermen. En daarna begint echt een waanzinnige avond met een line-up om je vingers bij af te likken. Venga Boys, Melanie C, Criscos Amsterdam, Samuel Welte. En deze zijn er natuurlijk ook bij.
1: Ja, echt heel leuk. Ze gaan dan voor het eerst op het podium staan. Het is de allereerste samenwerking van K3 ooit. En ze staan op het podium met Donnie. Zij hebben het foute anthem.

0: Music en Rock Your Body. Zometeen moeten we het even hebben over een challenge die loopt.
1: Ja, die te maken heeft met de maand.
0: Ja, want Annemarie doet het thuis. 30 dagen zonder.
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Obelink, alles voor kampeergeluk.
18: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
17: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
19: Alles voor kampeergeluk.
20: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
24: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
0: Goedemorgen, 1 over 7, het Q-music nieuws van nu.nl. krijg je van Annemarie.
1: En goedemorgen. In Loosdrecht is het gisteravond weer helemaal uit de hand gelopen bij een anti-AZC-protest. Honderden mensen waren daarbij. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand waar de eerste asielzoekers zijn aangekomen. En ook werd er van alles geroepen. Op het terrein brak ook eventjes brand uit. En toen brandweermensen die brand wilden blussen, werden ze bekogeld met vuurwerk. Deze man zag het gebeuren en heeft er een dubbel gevoel bij, zegt hij bij de NOS.
2: Dit vind ik niet leuk, als je dat bedoelt. Het gedoe.
3: Zouden die mensen binnen dat vinden?
2: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
1: Er zijn ook meerdere mensen opgepakt bij de rellen. Politici zijn woedend. Onder meer premier Jetten noemt het schandalig wat er is gebeurd. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. En kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. En gisteravond was de eerste halve finale van het Songfestival.
6: Hallo weer!
1: 15 landen deden mee aan die halve finale. 10 landen zijn erdoor. Onder andere de favorieten Griekenland en Finland staan in de finale. België is er ook bij zaterdag. En ook Israël plaatste zich. Ja, over deelname van dat land is vanwege de oorlog in Gaza veel te doen. Daarom doet Nederland ook niet mee. En tijdens het optreden van Israël klonken leuzen en boegeroep uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. Het weer dan. Van Weerplaza op veel plekken regen vandaag. Ook kan het gaan hagelen en onweren. Tussendoor af en toe een zonnetje. Het wordt 1 graad of 11.
7: Vrij rustig op de weg. Er is eigenlijk maar 1 vertraging langer dan 10 minuten. En dat is op de A4 wel meteen lang hoor. Van Den Haag naar Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. Moet je nou richting Amsterdam, dan kun je het beste Den Haag-Wassenaar volgen. Over de A12, de N44 en de A44. Sta je erin, dan sta je 14 kilometer met 1 uur en 1 kwartier.
0: Dit is Q Music. Zometeen daar even over hebben. Ja, Annemarie.

0: 13e van mei. Je luistert naar show 1636, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waar doen ze het in het huishouden van Annemarie al 30 dagen zonder? Of tenminste, ze proberen het 30 dagen zonder te doen. Dat is op dit moment de grote vraag. Veel mensen vragen zich af, gaat het allemaal goed? Jazeker, het gaat allemaal hartstikke goed. Sterker nog, ik denk dat ze meer oog voor elkaar hebben dan ooit. Want Annemarie, jouw Laura doet het in de maand mei.
2: Socialvrij.
0: Socialvrij.
2: Ah, socialvrij.
0: Ja, dat is een movement.
1: Ja, ik vind het wel goed.
0: Ja.
1: Mij socialvrij. Dus helemaal geen social media.
2: Ja, geen social media. Dat is voor haar met name dan Instagram. Van de telefoon gehaald.
0: Maar dus niet beperken, maar helemaal niet.
2: Helemaal niet. En WhatsApp dan ook beperkt. Dus een paar momenten per dag maar echt naar de privé WhatsApp kijken. Het is toch wel fijn om dat in de gaten te kunnen houden. Gewoon als er ook dingen spelen natuurlijk.
0: Mm.
2: Maar het zat hem vooral in het eindeloos scrollen op Insta. Ze was er helemaal klaar mee. Ze dacht, ik doe gewoon mee met die maand mei socialvrij.
1: En die app is eraf.
2: Die app is eraf. Ja, die is gewoon van haar telefoon. Dus daar kan ze niet meer naartoe.
1: En okay. Wat merkt ze?
2: Nou, ik vind het dus wel grappig, want ik doe dus niet mee aan mijn socialvrij en zij wel. Maar ik ben ook een beetje jaloers, want je merkt gewoon heel erg, wat ze mij vertelt, die geeft een enorme verlichting. Dat kan je denk ik ook een beetje denken van wat triest, want je kunt toch ook gewoon jezelf inhouden en niet op Insta gaan. Heb je daar nou zo'n maand voor nodig? Maar het is toch een goede stok achter de deur, want zegt ze, onbewust heb je zoveel momentjes dat je even naar de social media gaat. Zij had er ook

0: Als ik even naar de winkel loop voor een boodschap. Als ik klaar ben met werken of een taakje. Dan ga ik weer eventjes kijken, weer even scrollen. Als ik de auto uitstap en richting de voordeur loop. Dan ga ik toch nog even op Insta kijken. Weet je? Dat zijn van die kleine momenten waarop je toch weer gevoed wordt met prikkels. Zij had het dan als voorbeeld. Want je krijgt natuurlijk ook altijd van die accounts voorgesteld. Heel veel moeders met kinderen, weet je wel. En dingen die je wel en niet moet doen. Nou, daar ben je even helemaal vrij van. Dat is heerlijk. Het scheelt ook enorm veel tijd. En voor je brein, zegt zij, geeft het gewoon meer rust. Ze zegt, ik kan me beter focussen. En dat levert gewoon heel veel tijdswinst op.
1: Ja, ik snap ook de mensen die zeggen van, ja, waarom ben je zelf niet bij machten om dat een beetje onder controle te houden? Maar ik denk dat we ons dan vergissen in hoe verslavings... Die dingen zijn natuurlijk gebouwd, en dat is geen nieuws, om je zo lang mogelijk daar te houden en benieuwd te maken. Het is echt een vorm van echte verslaving.
0: Ja, en dus een gewoonte in je dagelijks leven. Net als sommige mensen een sigaret opsteken, dat je ook even denkt, oh, toch weer even kijken.
1: Ja.
0: Automatisch.
2: Ik ben ook wel benieuwd hoe het is als je dus niet meer bezig bent met dat je misschien iets wil posten. Want afgelopen zaterdag vierde jij je verjaardag. Ja, ik kan me dan ook voorstellen dat je in het geval van Laura denkt, oh, ik wil toch even een leuk fotootje daarvan plaatsen. Of dat je zo gaandeweg die dag ook denkt, oh, moet ik dit mooie cocktailtje nog even op Insta zetten? Ja. Het lijkt me ook lekker dat dat wegvalt.
0: Want dat doet ze ook wel eens helemaal niet zo vaak. Maar ze zei, oh, dat is ook zo lekker. Ik had helemaal geen postdrang. Toen dacht ik, oh, helemaal geen postdrang. Toen zat ik ondertussen te denken, ja, zal ik nog iets voor mijn verjaardag erop zetten? Maar het klinkt dommig als ik mezelf ook zo hoor. Maar het is toch wel hoe het in de praktijk gaat.
1: Ja, maar zo gaat het ook natuurlijk.
0: Ja, dus het heeft mij ook wel geïnspireerd dat ik in ieder geval zo'n tijdslot op mijn Insta heb gezet. En ook weer even lekker mensen dempen, weet je wel.
1: Hey Bas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij bent al anderhalf jaar social vrij.
3: Ja, zo. Om en erbij.
1: Om en erbij.
2: Hoe bevalt het je?
3: Heerlijk.
1: Ja?
2: Wat vind jij er zo lekker aan?
3: Meer rust, minder prikkels, slaap beter.
2: Hoe?
1: En waarom ben je er ooit mee begonnen?
3: Ja, groepsdruk, denk ik.
1: Nee, maar ik bedoel, waarom ben je ermee gestopt?
3: Oh, ja, alles is nep wat erop staat. Al het negatieve wordt belicht. Hmm. Ja, het wordt er allemaal niet beter op.
1: Nee, en heb je het idee dat je dingen mist, Bas? Want daar zijn mensen natuurlijk ook bang voor.
3: Ja, ik had hem eerst een jaar, dan kon je hem uitzetten, zeg maar.
1: Ja.
3: En daarna had ik even, daar was ik helemaal vergeten. Ik dacht van, ik zal hem nog eens even verwijderen, maar dan moet je inloggen.
1: Ja.
3: Ja, dan zie je in één keer dat mensen kinderen hebben, getrouwd zijn, et cetera, et cetera.
1: Had wel even een kaartje kunnen sturen, Bas.
3: Ja, precies. Maar ja, gewoon verwijderd, want je mist het niet.
1: Nee. Hey, staat de Q-Music app er nog op je telefoon, of niet?
3: Nee, heb ik ook allemaal. Nee, die heb ik nog.
1: Ik wou net zeggen, nou, het zou te ver gaan.
2: Ik moet zeggen, ik zie veel mensen, hoor, Bas, die zeggen dat ze echt beter slapen. Heeft dat dan, ben ik dus ook benieuwd, was jij, Bas, ook echt een scroller vlak voordat je ging tukken?
3: Voor het slapen en wakker worden.
1: Ja, exact. Ja. Maar dat verandert toch wat aan je brein. Ik moet zeggen, wij doen het thuis al wat langer.
2: Nou, jullie hebben zelfs codes, tijdscodes erop gezet voor elkaar.
1: Wij hebben zo'n tijdslimiet ingesteld inderdaad op onze telefoon. Bij mij is dat een uur, bij Kiki 3 kwartier. Daarna sluiten die social media apps zich af. Kan je er ook niet meer op, tenzij je een code invoert. Maar Kiki heeft de code van mij en ik heb de code van Kiki.
2: En is de code al een keer gevraagd?
1: Nou, toevallig gisteravond, Kiki.
4: Voor de eerste keer.
2: Wie vroeg de code aan wie?
4: Ja, ik vroeg de code aan Mattie. En ik voelde me ook echt alsof ik bij mijn vader, zeg maar zo, naast hem stond met die telefoon. Zo van, papa, mag ik meer schermtijd? Maar Dat was ook een beetje.
2: En wat wilde je dan nog?
4: Ja, ik wilde gewoon nog heel even lekker scrollen. En even mezelf verliezen in social media. Even mijn kop uitzetten.
1: Maar het is wel leuk, want jij merkt natuurlijk wel een verschil. Vooral als je wel op social media zit.
4: Ja, klopt. Ik heb dus nu best wel veel mensen ontvolgd. Omdat ik denk, ja, ik mag er maar 3 kwartier op. Dus ik heb ook veel accounts dat ik denk, ja, ik wilde jouw verhalen helemaal niet zien en lezen. Ik wil gewoon mijn eigen vrienden zien en lezen, want ik heb maar 3 kwartier.
1: Ja, het grappige is dus, want ik heb er ook niet zo heel veel last van, maar ik zoek alternatieven in de vorm van YouTube. Ik ga naar Reddit, ik hang in één keer op fora. Ik zit in één keer heel lang in de AD-app. Ik heb dan toch een vervanging nodig, merk ik.
2: Maar dat lijkt me toch ook niet lekker. Want ook als ik dan dus mensen nu in de appbox hoor zeggen van, ik slaap beter nu ik geen social media meer gebruik, ligt dat echt aan de social media? Of ligt dat eraan dat je je telefoon niet meer bekijkt vlak voor het slapen gaan?
1: Ja, het heeft natuurlijk te maken met prikkels. Dus die prikkels die ik eerst via social media krijg, die krijg ik nu via nieuws in de AD-app.
0: Ja, maar ik vind het ook wel een verschil. Nieuws kijken en lekker scrollen, dat komt binnen in mijn brein. Maar bijvoorbeeld van Insta, wat ik daar dan allemaal zie, dat geeft mij toch op een of andere manier meer stress, omdat je veel meer gaat vergelijken. En nieuws staat verder van je
1: dat
0: af.
1: Klopt.
0: Met YouTube en Reddit natuurlijk ook zo.
1: Ja, precies.
2: Hey, wie ben je gaan ontvolgen, Kiki? Want zit ik er nog bij? Wil je mijn stories nog wel zien?
4: Nee, ik volg jou absoluut nog, Marieke.
2: Ja. Oh, gelukkig. Oh ja, gelukkig. Ja, ik zo, weet je wat? Poef, wat een oordeel. Je zou nu maar ontvolgd zijn door Kiki.
1: Oh, nee toch?
2: Ja, dat doe je er niet meer toe.
1: Nee, sorry. Dit is Q Music, 7:15. Samber, Homebreaker.

0: Bibi Rexha en Faithless Back Your Music, New Religion.
1: Is wat wij gaan horen eigenlijk het allereerste wat we echt gaan horen over Mattie versus Marieke?
2: Q-Music.
0: Mattie versus Marieke. Ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, wij tasten al een paar dagen in het duister over wat ons nu exact staat te wachten volgende week tijdens Mattie versus Marieke. Wat weten we wel? We gaan door Nederland met een bus. We gaan op verschillende plekken challenges doen, wedstrijdjes. Degene die wint, die hijst zijn vlag. Dat kan Marieke zijn, dat kan ik zijn. Degene die als eerste 10 vlaggen heeft gehesen, die wint die hele strijd. Verder liggen er in heel Nederland zoekvlaggen. Dus het zou zomaar kunnen dat je te horen krijgt: hey, bij jou in de buurt ligt een zoekvlag. Dan ga je daar naartoe en die mag je dan hijsen voor Marieke of voor mij.
1: Ja, die moet je wel zien te vinden. Hè. Er worden hints gegeven over waar die zoekvlaggen liggen. Dus je moet wel echt even je best doen.
0: Ja.
1: Ja, en ik hou er ook van, hoor, dat wij niet precies weten wat er volgende week gaat gebeuren. Hoe die challenges eruit zien, waar we je hulp bij nodig hebben en waar wij niet. We krijgen nog een paklijst mee, zodat we ook weten of er misschien, weet ik veel, zwemkleding ingepakt moet worden of snowboots.
0: Een duikbril.
1: Maar dit is toch wel het eerste puntje dat wordt opgelicht. We hebben namelijk een berichtje van Merlin.
3: Goedemorgen Mattie en Marieke. Ik ben Merlin en maandag krijgen jullie van mij de allereerste challenge.
0: Kijk.
3: Ik snap dat jullie nieuwsgierig zijn, dus hierbij alvast een kleine hint.
0: Okay.
3: Maandag zetten jullie koers richting het noorden.
0: Leuk.
3: Dan is het tijd om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Tot maandag.
0: Oh, ik ga niet bungee jumpen. Oh, ik ga niet bungee jumpen.
1: Oh, jij zegt al meteen wat je niet gaat doen.
0: Ander perspectief, dat wordt heel hoog. Dat is een ander perspectief. Dat wordt gewoon vanuit de lucht.
1: Leuk of een hele hoge toren?
0: Ja, jij zegt leuk, ik ga niet bungee jumpen.
1: Ja, maar lieverd, het hoeft toch geen bungee jumpen te zijn?
0: Nee, dat is ook zo. Maar een ander perspectief, wat zou dat kunnen zijn? Een hoge toren?
1: Stel, we gaan de Martini-toren op.
0: Oh, dat
1: toch? Is toch... We hebben het over het hoge noorden.
0: Degene die als eerste bovenaan de Martini-toren staat.
1: Ja, maar dat lijkt me niet zo moeilijk. En ik durf toch ook wel te zeggen dat de eerste challenge, dat we daar sowieso luisteraars bij nodig gaan hebben. Ik kan gewoon niet voorstellen dat de bedenkers van Mattie versus Marieke ons de allereerste challenge helemaal alleen laten doen. We gaan meteen mensen nodig hebben, voel ik aan alles.
0: Janette zegt, jullie gaan vierljeppen. Dat is ook een ander perspectief. Nou, inderdaad. Bas die zegt, ja, je gaat uit het vliegtuig springen. Skydive op Texel. Nee, jongens. Nee.
1: Ja, daar zie ik allemaal. Daar zie ik geen challenge in. Daar zie ik geen challenge in.
0: Nou, degene die als eerste aan de grond is.
1: Nee, maar daar hebben
0: je kan van alles een wedstrijdje maken, Elsika.
1: Ja, daar hebben wij gewoon niks over te zeggen. Zo, als je gaat parachute springen, dan heb je. Dat doe je toch altijd met iemand?
0: Nee, dat klopt ook. Maar goed, dat andere perspectief.
1: Ja, er wordt ook abseilen gezegd. En daar heb ik weinig zin in. ik vind het prima als we iets op hoogte doen. En ik laat me graag ook door veel luisteraars helpen. Maar abseilen, dat...

0: Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat over voetbal. Een zeer bijzondere wedstrijd. Kijk, eerder deze week moest bijvoorbeeld NAC nog een wedstrijd uitspelen. Nog een paar resterende minuten. Omdat het mis was gegaan in de Eredivisie. Nou, we hebben nu een amateurclub. Nou, echt, als je denkt dat 8 minuten kort zijn, kan nog korter.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
5: Kozijnen. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
10: Nu bij Leenbakker, 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
13: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Dag liefie, mama houdt van jou.
15: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
16: Zin in een koffietje?
15: Ja, lekker.
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
1: Het is 7:30. Q-verkeer, de vertraging van vanaf 10 minuten. Die zijn op de A4 richting Amsterdam. Kom je tussen Leidschendam en Roelevarensveen in 3 kwartier over 14 kilometer. En de A44 Wassenaar naar Amsterdam tussen Wassenaar en Voorhout 9 kilometer en 20 minuutjes.
0: Veel plekken regent het vandaag. Ook kan het gaan naar hagel en onweren. Tussendoor schijnt er af en toe de zon en het wordt een gaatje of 11. Annemarie heeft het laatste nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het komt maar weer eens uit Loosdrecht. Want daar hebben ze opnieuw een onrustige avond achter de rug. Een anti-AZC-protest is opnieuw uit de hand gelopen. Honderden mensen waren daarbij. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand waar de eerste asielzoekers zijn aangekomen. Op het terrein brak ook even brand uit. Deze man stond erbij. Hij snapt dat er wordt gedemonstreerd.
20: Ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Ja. Daarom sta ik hier. Ik ga ook emigreren. Dus.
21: Ja, waar gaat u naartoe?
20: Ik denk Hongarije of Polen. Eventueel.
1: Dat hoorde je bij de NOS. Er zouden meerdere mensen zijn opgepakt. Politici zijn woest over wat er is gebeurd. Onder meer premier Jetten noemt het schandalig wat er is gebeurd. En hij wil ook weten wie die AZC-protesten organiseren die er de afgelopen weken aan de hand zijn daar in Loosdrecht.
22: Het was zelfs zo dat de brandweer ook werd tegengehouden.
1: Klopt, brandweer werd tegengehouden. Daarna werden mensen, dus brandweermensen, ook bekogeld met vuurwerk. Dat zie je ook op de beelden. En die brand was relatief snel uit. Maar dat zag er best heftig uit, ja.
22: Allemaal zo extreem en... Kijk, ik heb er niet mee te maken. In mijn dorp wordt er geen AZC neergezet. Misschien heb ik weer bepaalde gevoelens als dat wel gebeurt... dat ik denk, hey, not in my backyard. Mm. Dus wat dat betreft heb ik makkelijk oordelen. Maar wat ik er toch altijd zo extreem aan vind... is dat de mensen die in zo'n AZC zitten zijn gevlucht uit een situatie waarin het onveilig voor ze is. Dan komen ze aan op een plek waar ze dus zo ontzettend niet welkom zijn door een bepaalde groep. Dat er zelfs ook met fakkels wordt gegooid. Dat is zo extreem.
0: Ja, maar wat deze man zegt, dat hij vreest voor het leven van zijn kinderen. Dat is natuurlijk wel heel extreem wat hij zegt. Maar die mensen hebben redenen voor zichzelf om aan te nemen dat de buurt onveilig wordt.
22: Ja, en zoals ik...
0: En daarom zijn ze er tegen.
22: Ja, precies. Dus, maar ik probeer me dan toch ook altijd even in het menselijke te verplaatsen... dat je zou maar die asielzoeker zijn...
0: Ja.
22: Die hier met dat betoog niks te maken heeft... maar wel op die plek komt...
0: Ja, vanuit menselijk oogpunt is dat... Ja,
22: precies, vanuit menselijk oogpunt.
1: Even met feiten te staven. Er is gisteren ook weer een onderzoek verschenen... naar overlast rondom AZC's en die wordt... Die is niet veel meer dan die wordt ervaren in een buurt... dan wanneer er wel een of geen AZC staat. Als je kijkt wel naar diefstallen misschien iets meer... maar verder daaromheen valt dat mee.
22: Er is dus wetenschappelijk gezien geen reden om je onveiliger te voelen. Maar dat gevoel is er wel. En ik denk dat het grootste onderdeel er ook van is... is dat Den Haag die mensen niet genoeg hoort en niet genoeg ziet...
0: De mensen dus dat, die er tegen zijn,
22: klopt,
0: bedoel je?
22: Ja, dus dat de mensen die tegen de AZC's zijn... zich te weinig gezien en gehoord voelen door Den Haag.
1: En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de invoer van die spreidingswet... waardoor gemeenten nu verplicht asielzoekers moeten opvangen... waardoor op meer plekken verspreid over het land natuurlijk ook gebeurt.
0: Maar dan, maar dan toch even de vraag, Mariek. Stel, het wordt naast jouw huis neergezet.
22: Nou, daarom geef ik aan, voor mij is het makkelijk praten... want in mijn dorp komt er nu geen AZC. Hoe zou ik me erbij voelen? Zou ik om staan te springen? Nee. Ben ik eerlijk in? Zou ik niet om staan te springen? Komen andere cultuurinmengingen waar je misschien mee botst of niet? Maar ik wil ook dat mensen die zich onveilig hebben gevoeld in een land... en daardoor dus huis en haard en alles hebben achtergelaten... daar kun je je geen voorstelling van maken. Die zijn via waarschijnlijk gigantische omwegen in Nederland terechtgekomen.
0: Mm-hmm.
22: Dat je die dan ook geen veilige plek kunt bieden hier, vind ik heel erg. Dat ze zich heel onwelkom zouden voelen in mijn dorp, zou ik heel erg vinden. Dat ik er ook aan me zou moeten wennen. Dat ik misschien ook zou moeten denken, oh ja, jeetje, oké. Dat staat bij mij in de buurt. Ja, dat zou ik ook ervaren. Maar ik hoop dat ik de menselijkheid heb om te kunnen denken... laat ze zich hier welkom voelen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze dat ze zich zo voelen.
0: Ja, dat begrijp ik helemaal van het menselijk oogpunt. Maar dat rijmt natuurlijk moeilijk met het idee van... ja, ik zit hier niet per se op te wachten.
22: Ja, dat ruimt heel moeilijk. Ja. En zo denkt de een er ook weer.
0: Het is ook ingewikkeld. Het is ingewikkeld.
22: En het is ook niet alsof heel Loosdrecht staat te demonstreren.
0: Nee,
22: of heel Nederland tegen asielzoekers gezegd, is. Hè? Laten we dat ook duidelijk
1: hebben. Dat wordt inderdaad ook gezegd. Het is ook een bepaalde groep. Dan nog iets heel anders. Het gaat over oud-studenten die zijn verhuisd naar het buitenland... maar daardoor hun studieschuld niet meer hoeven terug te betalen. Het AD schrijft erover. Omdat die mensen vaak onbereikbaar zijn voor Duo... vervalt volgens de huidige regels na 5 jaar hun studieschuld. En de staat loopt daardoor 170 miljoen euro mis. Het kabinet wil daarom een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het houdt in dat studenten verplicht worden hun contactgegevens... of die van een familielid door te geven... als ze voor langere tijd over de grens gaan... of als ze geen studie meer volgen. Maar dat je in ieder geval laat weten, ik zit daar. Ook moet de verjaringstermijn worden verlengd. Een studieschuld moet niet na 5 jaar, maar pas na 10 jaar komen te vervallen. Het kan vanmiddag druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Voor veel mensen begint een extra lang weekend. Morgen is het namelijk hemelvaart. En dus gaan mensen erop uit. Afgelopen jaren stond er op de dag voor hemelvaart dik 1000 kilometer file.
0: Annemarie, dankjewel.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Schuddebuikjes.
2: 3, 2, 1. Nee.
1: Och.
2: Nee.
0: Mijn vriendin vraagt wel eens, als je boodschappen gaat doen, wil je dan een verrassing voor me meenemen? Ja, het is af en toe net de kleuterschool bij ons thuis. Ja. Zeg maar gewoon iets lekkers.
1: Onverwacht. Een chihuahua.
0: Onverwacht gewoon een extra dingetje uit de supermarkt. Wat ik laatst lekker neem schuddebuikjes mee. Nou, er zijn 3 schuddebuikjes uit het pak. Verder staat het nu in een kast.
2: Nee,
0: wordt niet meer omgekeken.
1: Ach, die moeten mee naar werk. Neem die eens even mee naar werk dan.
2: Ja. Ja. Schuddebuikjes, het is natuurlijk speculaas op brood. Wij deden vroeger ook gewoon wel eens echt een fysiek speculaasje op een witte boterham. Maar schuddebuikjes, nee. Wij noemden het ook altijd scheurbuikjes thuis. Het kwam niet op dat pak.
0: Nee, ik ben ook niet per se fan.
2: Ja, Luc, je staat
0: ons aan te kijken alsof we iets heel controversieels zeggen.
1: Ja, ik ben helemaal... Annemarie?
3: Ik heb geen mening over schuddebuikjes.
1: Oh, jongens.
3: Nee, sorry.
2: Maar wat vind jij adres? Ja. Waarom ben jij zo enthousiast?
1: Het is toch heerlijk, schuddebuikjes. Met zo'n lekkere laag boter. En dan die schuddebuikjes gewoon royaal eroverheen gestrooid. Alsof je met speculaas op je brood hebt. Het knispert ook een beetje tussen je tanden. Lekker als je erin bijt, dan voel je het een beetje kraken.
0: Ja, ik hoor het al, ik neem het pak voor je mee morgen.
1: Dan neem je nog een handje los als een toetje na je boterham. Heerlijk.
2: Maar ik vind het vooral geen broodbeleg. Ik vind het gewoon een koekje. Je eet gewoon een koekje. Op brood.
1: Ja?
0: Ja, maar daar is toch niks mis mee.
2: Ergens denk ik dat ook wel eens bij chocola.
3: Tuurlijk.
2: Ik eet gewoon een chocoladereep op brood. Ook een beetje gek.
1: Ja.
2: Nee, ja, neem het mee alsjeblieft en dan zetten we het hier op de ontbijttafel.
0: Antje, Marieke, belegtips. Volgende, Luc.
1: Richard Groenendijk. 3, 2, 1.
2: Ja. Ja.
0: Wat een leuke vent is dat. Die woont bij mij om de hoek. Die kom ik vaak tegen in de stad. Ik ben ook wel eens per douche bij hem thuis beland.
2: Oh.
0: Ja, echt heel leuk.
2: Hoe woont hij?
0: Kom even binnen, zei hij. Ja, hij woont prachtig. Hij heeft een enorme... Hij wilde volgens mij ook, dat zei hij laatst in een interview, als hij geen cabaretier was geworden, was hij graag binnenhuisarchitect geworden. Nou, dat is te zien in zijn huis. Ja, ik vind zijn voorstelling ook heel leuk. En hij zit nu in Hairspray. Daar ben ik naartoe geweest voor mijn moeder haar verjaardag. Fantastische voorstelling. Hele leuke podcast met Fred van Leer heeft hij ook. Ik ben gek op Richard Groenendijk. Maakt me altijd aan het lachen. Maar dat komt ook een beetje omdat hij dat Rotterdamse accent heeft.
2: Ja.
0: Ja, dat werkt ook altijd goed.
3: Hoe heet dat typetje ook weer van hem? Parlewiep?
2: Jopie
0: Parlevliet.
3: Oh, Jopie Parlevliet. Ja, dat vind ik leuk.
2: Altijd in corona-tijd ook iets heel grappigs.
0: Ja, wat heb je nou op je mail?
2: Ja!
0: Wat heb je nou op je mail?
3: Ja.
0: Ja, wat liedje. Erg leuk. Dat was een heel leuk liedje, ja. Laatste, Luc.
1: Een buitendouche.
2: 3, 2, 1. Nee. Ja! Ik antwoord ja. Ik heb het niet. Maar het doet mij wel denken aan fijne vakanties. Een buitendouche is echt een vakantieding.
0: Ja.
2: Heerlijk, echt geweldig. Op de camping lekker een buitendouche. Of op een of ander strand, heerlijk.
0: Ja.
2: De buitendouche.
0: Ik had op Bali had ik ook een buitendouche. Wel lekker, want dan stond je meteen in de aroma van al die uitlaatgassen van die kleine scootertjes.
2: Oh, ja, de echte vakantieloeft is
0: echte
2: dat.
0: Vakantieloeft ja. Dat, ja. Nou goed, dus we zeggen ja tegen een buitendouche.
2: Zonder meer.
0: Absoluut.
4: We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Dit is Q Music, Sam Vende en Olivia Dean.

0: Becky Hill, David Guetta, Becky Music en Remember.
1: Onze eigen Luc van de sportredactie, die heeft een amateurclubje. Dat is VV Voorwaarts. Ga daar een keertje kijken. Het is altijd op de zondag. Spelen jullie deze zondag ook? Want jullie gaan ook op teamweekend naar Praag.
2: Wij spelen dit weekend niet. Nee,
1: okay.
2: Nee. Wij zitten dus in Praag. Dus tenzij Sparta-Praag tegen ons wil voetballen. Dan kan het misschien nog doorgaan, maar anders dan nee.
0: Hey, jij hebt een bliksemafleider gevonden. Want wij hebben natuurlijk inderdaad vaak over VV Voorwaarts. Gaat hij vaak over de tong. En we maken er ook vaak grappen over. Maar jij zegt, we moeten het even hebben over een ander clubje.
2: Ja, want het kan altijd erger. Er zijn twee amateurclubs en die hebben een wedstrijd moeten inhalen. Omdat die vanwege een arbitraire fout niet verder kon gaan. En die wedstrijd die ze in moesten halen, dat duurde nog ongeveer zo 42 seconden.
1: Maar waarom doe je dat toch niet?
2: Dat is dus gebeurd.
0: Ja, wat gespeeld moet worden gespeeld.
1: Ja, maar 42 seconden.
2: Er kan van alles gebeuren in 42 seconden.
1: Je warming up is 10 keer zo lang.
2: Nou, dat is bij ons niet altijd zo, hoor. Okay.
0: Ze rennen gewoon het veld op, Luc.
2: Ja. Daarom. Met misschien mogelijke spierscheuringen als gevolg.
0: Juist.
2: Die 42 seconden die zijn gespeeld. En we kunnen zo meteen even bellen met de teammanager van een van de twee teams.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Aldi. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Er waren 25.000 incidenten. Het gaat dan vaak om fysiek geweld. De politie legt bij de NOS uit waar de stijging door komt.
3: De verharding in de samenleving, de maatschappelijke onrust maakt wel dat ons werk complexer en ingewikkelder wordt. En dat gaat helaas ook soms gepaard met geweld.
2: Er werd onder meer vaker geweld gebruikt bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of een stroomstootwapen. Boze reacties in Politiek Den Haag nadat een AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond weer uit de hand is gelopen. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand waar de eerste asielzoekers zijn aangekomen. Op het terrein brak ook eventjes brand uit. Brandweermensen werden vervolgens bekogeld. Premier Jette noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. En ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en raketvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En gisteravond was de eerste halve finale van het Songfestival. 10 landen zijn erdoor naar de finale. Ook Israël, het land waar veel om te doen is vanwege de oorlog in Gaza, staat in de finale. Tijdens het optreden van Israël was wel boegeroep te horen. 4 mensen werden de zaal uitgezet omdat ze de boel verstoorden. Verder zijn favorieten Griekenland en Finland door. En ook België is toch vrij onverwacht door naar de finale met dit nummer. Morgen is dan de tweede halve finale. En weer nog van weerplaatsen. Op veel plekken nu wat zon. In het noorden is er kans op regen. Vanmiddag overal nat. Ook kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of 12.
4: Drie vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A1 is dat naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer, 20 minuten. De A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen het Liemers Aquaduct en Ringvaart Aquaduct. 10 kilometer, ook daar 20 minuten. A58, per geval richting Eindhoven. Daar 7 kilometer tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal met 39 minuten.
5: Wij gaan dwars door Nederland.
1: Wat zeg je nou?
5: Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music. Q Music.
6: Mattie en Marieke.
1: Ja, onze reis begint in het noorden volgende week maandag. En dan gaan wij afzakken door heel Nederland. Hier is Noah Kahan.

0: Noah Kahan. And Stick Season. Goedemorgen, 5 over 8, woensdag de 13e van mei. Je luistert naar show 1636, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren was nog in het nieuws dat in steeds meer huishoudens een robotstofzuiger rondrijdt. Het was vroeger natuurlijk gewoon een luxe gadget, maar nu is het echt... Het wordt gewoon een vertrouwd apparaat in heel veel huishoudens.
1: Hij kan ook dweilen, sommigen kunnen zelfs de trap oplopen.
0: Absoluut, ze worden steeds slimmer, sommigen doen mee met het avondeten. Het is echt helemaal een vriend van de familie. En überhaupt steeds meer apparaten in het huishouden, die kunnen steeds meer. Dus ze worden steeds slimmer, die nemen ons steeds meer werk uit handen. Nu hadden we het gisteren over die robotstofzuiger. En jouw robotstofzuiger heet?
1: Robojima.
0: Robojima.
1: Dat is een liefdevolle vernoeming naar onze voormalige werkster Najima. Die hebben wij helaas achter ons moeten laten. Omdat zij woont in Amsterdam en wij inmiddels niet meer.
0: Ik dacht al, ze niet gaan hemelen toch?
1: Nee. Zeker niet voor zijn werk WD. Zeker niet. Nee. Maar goed, wij missen haar nog steeds. En we hebben dus nu een robotstofzuiger die ook dwelt. Ja, het haalt het niet bij Najima, maar Robojima... Ja, die gaat dan door de keuken.
0: Er zijn heel veel mensen die geven hun huishoudelijke apparaat een naam. Zoals Robojima. Wij vroegen aan jullie, geef ons een naam. En wij raden welk apparaat erbij hoort. Hallo, Suzanne.
3: Goedemorgen.
0: Wat is de naam van het apparaat?
3: Columbus.
0: Columbus. Ik zie een groot ding voor me. Columbus.
1: Oh, Joekeloeris.
0: Echt een Joekeloeris. Groot apparaat. Misschien wel de wasmachine.
1: De Columbus.
0: Ga jij nog even langs Columbus, schat?
1: Ik vind het ook wel een beetje de naam voor een kliko. Gooi het maar in Columbus. Ik vind een kliko ook een huishoudelijk apparaat. Mik het maar in Columbus.
0: Of is het iets wat er al heel lang staat?
4: Het ei. Ei van Columbus. Weet het niet.
0: Jij denkt dat het een herkomst is.
1: Eierkoker.
4: Ontdekker.
1: Je zou ook nog kunnen denken, hij gaat op ontdekkingsreis. De Columbus gaat op ontdekkingsreis. Die gaat overal naartoe in huis.
0: En dus, zeggen wij een...
1: Dan toch is dat automatisch rond. Zou dit toch dan weer een robotstofzuiger zijn?
0: Nee, dat is toch te makkelijk.
1: Ik weet het
0: niet. Met een robotstofzuiger. Nee, dan ga ik toch voor de wasmachine.
1: Suzanne.
3: Ja?
1: Zeg het maar. Wat is jouw Columbus?
3: Jullie zaten heel dichtbij, want het is de robotstofzuiger.
0: Hij is de robotstofzuiger!
1: Ja, jongens. En waarom?
3: Omdat eerst hadden we hem eerlijk een andere naam gegeven. Hij heette eerst R2D2. Maar toen kregen we bij de eerste ronde een berichtje op onze telefoon. R2D2 heeft nieuw gebied ontdekt. En toen dachten we, dan moeten we zijn naam veranderen. Dus nu krijgen we, als we ergens weer een deur open laten staan waar die nog niet geweest is, krijgen we een bericht op onze telefoon. Columbus heeft nieuw gebied ontdekt. En dan heeft hij dus een nieuwe kamer gevonden.
0: Wat geestig.
1: Je gunt het Columbus ook. Wat heerlijk dat hij, als hij aan de slag kan, dat hij gewoon helemaal... Op nieuwe gebieden komt.
0: Dankjewel, Suzanne. We gaan naar Jacqueline. Hallo.
5: Goedemorgen.
0: Gaat het om een robotstofzuiger? Want we hebben alleen maar mensen met een robotstofzuiger.
5: Nee, okay. Zeker niet.
0: Hoe heet je apparaat?
5: Mattie?
1: Dat weet ik het.
0: Dan weet jij het al.
1: Mattie is jouw magnetron. Omdat Mattie natuurlijk gek is op de magnetronmaaltijd. Kijk, nu woon jij samen met Kiki en wordt er gewoon goed voor jou gezorgd en wordt er gekookt.
4: Ik vind dat te veel eer, hoor.
0: Ja. Zou het sleutelkastje kunnen zijn? Is dat toch een idee? Ik denk sowieso, het is niet iets dat schoonmaakt.
1: Of de broodrooster. Je hebt ook een keer een verhaal verteld dat jij een broodrooster bijna in de fik hebt gestoken toen je op vakantie was.
0: Ja, klopt, ja.
1: Ook nog.
0: Even denken, wat zou ik willen dat het is?
1: En is het naar jou vernoemd of is het toch een maatje? Zo van, dit is ons maatje.
0: Ik ga er onbescheiden vanuit dat het naar mij vernoemd is.
1: Mooi.
0: Dan gaan we toch voor het sleutelkastje. Klopt dat?
5: Nee, zeker niet.
1: Nee.
0: Wat is het dan? Wat ben ik?
5: Het gaat om de robotmaaier.
0: Om de robotmaaier?
1: En waarom?
5: Om het grasmattie is ons mattie.
1: Leuk!
0: Heel goed.
1: Dat hadden we wel kunnen weten.
0: Leuk, ja. Jacqueline, dankjewel. Madelief, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wat is de naam van het apparaat?
6: Bobje.
0: Verkleind echt. Het is geen Bob, maar Bobje.
6: Ja, klopt.
1: Hebben we hier te maken met iets kleins?
0: Ja.
1: De ventilator. Zet Bob even op.
6: Nee.
0: Wat zou het kunnen zijn? Annemarie, heb jij een idee?
4: Ik vind het zo random, jongens. Ik ga niet mijn hele huis op waar ik apparaat heb staan. Een parasol.
0: Een parasol, Bobje de parasol.
1: Mag ik nog een...
6: Buiten. Het is

0: Hey, oh, we krijgen een hint. We krijgen een hint. Tuinslang, Bobje de tuinslang.
1: Of Bob de barbecue.
2: Nee.
0: Dat is allemaal niet goed. Zeg het maar hoor, maar lief, wat is het?
2: Nou, wij hadden voorheen een zwembad. En Bobje is de robotstofzuiger die in het zwembad hoorde.
3: Oh,
2: en ja, hoe die aan de naam komt, dat komt doordat mijn moeder die heeft die naam gegeven. Omdat als ze hem in het water deden, maakte hij het geluid bob, bob, bob, bob, bob. Vandaar. Maakte hij dat geluid. En aan de hand daarvan heeft mijn moeder het Bobje genoemd. Dus dan zei ze, staat Bobje al aan? Hebben we Bobje al aangezet? Nou ja, zodoende.
0: Ik hoor aan als Bobje is het niet meer, of wel?
2: We wonen nu niet meer daar. Het huis staat te koop. Het huis in Berkum in Zwolle. Dus Bobje is... Je kan Bobje krijgen. Als je huis koopt, krijg je Bobje er gratis bij.
3: Kijk, wat een deal. Hier worden eventjes de deals gemaakt.
0: Fantastisch, zeg.
3: Ja. Hey, zullen we nog eentje doen?
0: Eentje nog.
3: Esther.
4: Goedemorgen.
0: Zeg het maar.
4: Esther.
3: Oh, sorry. Ik dacht dat jij Esther heet. Maar je apparaat heet Esther.
4: Ja, allebei. Ik heet ook Esther.
0: Oh, je hebt het vernoemd naar jezelf?
3: Oh,
4: ja.
0: Wat leuk. Oh, dat vind ik interessant. Even denken. Esther. Dus Esther vernoemt het naar zichzelf? Esther.
3: Satisfier. Esther, ik even jullie heel stilletjes.
0: Satisfier.
3: Of misschien wel het strijkijzer. Dat jij zo goed bent in strijken dat je op een gegeven moment hebt gedacht...
0: Is het niet gewoon een staafmixer of zo?
3: Waarom?
4: Nee.
0: Ja, omdat... Ja, waarom is het Satisfier?
3: Ja, ik dacht misschien gewoon iets dat Esther goed kan. Heeft ze nu uitbesteed aan een apparaat. Ja,
1: wasmachine, ja. Gewoon de wasmachine.
0: Gewoon de wasmachine, Esther de wasmachine. Kun je ons een hint geven? Waar staat hij in het huis?
4: Nou, in de woonkamer.
0: Ja.
4: En ik heb het niet deze naam gegeven. Dat is mijn man.
3: Oh. Is het iets dat veel geluid maakt?
4: Nee, hij maakt niet zoveel geluid.
0: Oké, daar staat het in
3: dus
0: de woonkamer.
3: Heeft het een overeenkomst met jouw karaktereigenschap? Of jouw uiterlijk?
0: Nee.
1: Okay.
3: Geen
1: airco.
0: Schot voor de boeg. Een airco. Is het niet gewoon de televisie?
3: Zeg het maar.
0: Ja.
4: Het is de robotstofzuiger.
0: Toch weer de robotstofzuiger.
3: Ja. Maar wat, waarom?
4: Nou, ik ben niet zo van de gadgets. En op een gegeven moment kreeg ik een appje van Jos gehad. Je moet even de app downloaden voor de robotstofzuiger.
0: Ja.
4: En ik zat in een meeting. En op een gegeven moment krijg ik een melding op mijn telefoon. Esther is klaar om te zuigen.
0: Wat een goed verhaal. Esther, dankjewel hè.

0: Shaggy. Bij Q-Music en It Wasn't Me. Luc gaat aankomend weekend lekker naar Praag. Toch, Luc?
1: Ja.
0: Oh, sorry. Waarom hoor ik jou niet? Dat is merkwaardig. Even kijken.
2: Wij zien Luc hier wel staan. Hij is er echt, hoor.
0: Hij is er echt wel. Luc gaat dus naar Praag. Dan gaan we het maar gewoon voor hem vertellen.
2: Met zijn clubpie, VV Voorwaard. Met de amateurclub zondagvoetbal.
1: Ja, klopt. Hallo.
2: Jullie gaan toch ook in de nachttrein, Luc?
1: Ja, vanavond vertrekken wij. Dus we gaan met de nachttrein. Met de hele selectie naar Praag. Wij hebben 3 coupés. Daarin kan 5 man gewoon. Maar er is ook 1 coupé. Daarin moeten nog 2 jongens met 3 totaal willekeurige reizigers.
2: Hoe wordt dat eigenlijk bepaald? Wordt er getost?
1: Dat weet ik nog niet. Ik denk degene die als laatste aankomt, die heeft pech.
0: Ja. Hey, Luc, het gaat hier over VV Voorwaarts. Dat is jouw amateurclubje. Dat gaat hier vaak over de tong. Worden vaak grappen over gemaakt. En daar is ook reden toe.
1: Ja. Helaas wel, ja.
0: Jij zegt van ja, maar kijk ook eens even verder dan alleen VV Voorwaarts. Want je hebt weer een prachtige bliksemafleider hier gevonden.
1: Zeker. En daarvoor moeten we eerst eigenlijk even 3 weken terug in de tijd. Toen speelde WVF uit Hengelo tegen ATC uit Zwolle. Stand is 3-3 en er wordt een overtreding gemaakt. En een speler krijgt zijn
0: ATC 2. Uit Hengelo, sorry. ATC uit Hengelo.
1: Ja.
0: Ja. Dat, ja, je zei Zwolle.
1: Excuses, heb ik het verkeerd?
2: Hengelo gaat, dat voelen we aan.
0: Ja, dat weet ik, maar supporters zijn zo puur dat ik dacht van, ik moet dit rectificeren.
1: Ja, nee, heel goed.
0: Anders zat je auto op kratjes, dat zou ik niet willen.
1: Nee,
0: Hengelo. Ja, ga verder.
1: Ja, nou goed. Er wordt een 2 keer gele kaart uitgereikt en de scheidsrechter die vergeet daarna de rode kaart te geven en de speler weg te sturen. Dus de wedstrijd gaat door, duurt nog 42 seconden en wordt afgespeeld. Nou, toen komt men er dus achter, dit is een verkeerde beslissing geweest. Die 42 seconden moeten over. Oh. Want eigenlijk zou er aan de ene kant van wel 10 man moeten staan, aan de andere kant 11 man.
2: 42 seconden hebben we.
1: 42 seconden bij een tussenstand van 3-3. Die wedstrijd werd gisteren avond weer hervat. En heeft dus het team 3 weken de tijd gehad om te trainen op die ene allesbeslissende vrije trap.
0: Wauw.
1: Ja, er kan van alles gebeuren in 42 seconden. Aan de lijn. Teammanager van WVF, Danny, die was bij die 42 seconden.
0: Danny, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Daar was ik zeker bij.
0: Wij willen je voorstellen om dit gesprek in 42 seconden te houden. Vind je dat goed?
3: Ik vind het helemaal prima.
2: Okay. Een klokje dan, dat echt 42 seconden duurt?
0: Nee, we zoeken even een klokje van 42 seconden. Dat is bij deze.
2: Oké. Okay. Hey, Danny, wat was jullie strategie?
3: Nou, wij hadden 1 strategie en dat is de bal tegenhouden.
0: Ja.
3: Stel de keeper vangt hem, dan wellicht nog een uitbraakje richting het doel van ATC.
0: Ja.
3: Maar dat is ook niet gelukt.
0: Wie nam die vrije trap?
3: Een speler van ATC, de nummer 10.
0: Ja, exact. Hey, had je zenuwen een beetje onder controle, of niet?
3: De hele dag door wel, tot het moment zover was.
0: Oké.
2: Okay. En wat heb je eraan gedaan om dat dan een beetje gewoon goed bij je te houden? En ook het team natuurlijk goed in de spirit te houden.
3: Ja, daar kun je vrij weinig aan doen. We zijn met z'n allen die kant op gegaan, althans, maar met 9 man.
0: Ja.
3: En een korte warming-up en toen waren we zover.
2: Zo.
0: Het waren 42 seconden.
2: En heb je ook meer nodig, vraag ik me af. Ja, kijk, weet je, Danny is nu weg, dus we kunnen ook eigenlijk niks meer aan hem vragen.
0: Nee,
2: 42 seconden is 42 seconden. Maar ik vraag me ook wel eens af, heb je eigenlijk meer nodig?

0: Dark Before the Dawn. Nou, als je dit hoort, dan weet je wel hoe laat het is. Bijna 8:30.
1: 0909-9596. Dat is het telefoonnummer dat je kan bellen vanaf nu. En dat je wil bellen als je mee wil spelen met 4 op een rij.
0: Jouw kans op 2.500 euro komt eraan. Oké, tankvol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
8: Mama.
7: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Renma, speelma, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen-specialist. Neem die stap. Scapino.
18: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
18: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: 2:30. Goedemorgen. Q-verkeer met de vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Rijsenhout 14 kilometer file, 23 minuten. Op de A10 is een ongeluk gebeurd van knooppunt Koenplein naar Watergraafsmeer. Je komt in 6 kilometer tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en Durgerdam met 21 minuten. En op de A20 ook een ongeluk van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht kom je in 5 kilometer met daar een uur.
21: Op veel plekken schijnt nu de zon. In het noorden is er kans op regen. Vanmiddag overal nat, ook kans op onweer en hagel. Het wordt een graadje of 12. Annemarie, even het laatste nieuws.
22: Goedemorgen. Meerdere aanhoudingen na de brandstichting gisteravond bij een AZC in Loosdrecht. Een paar honderd mensen protesteerden weer tegen de komst van asielzoekers. En brandweermensen die werden daarbij ook bekogeld toen zij het brandje bij de opvang wilden blussen. Premier Jette heeft gereageerd. Hij zegt het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd en wil hoge straffen voor de relschoppers. Er waren ook al asielzoekers in het pand. Die raakten niet gewond bij die brand. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was gisteravond een anti-AZC-protest. In Apeldoorn voor de vijfde dag op rij zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag verliep het protest overwegend rustig. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Het kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en zogenoemde spuugmaskers worden ingezet. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. En een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem. Geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is. Dat meldt de regionale omroep. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een telefoon krijgen. De oproep komt onder meer van schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties in Arnhem. En volgens hen komen kinderen soms zwaar vermoeid op school omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Ook zou er bijna geen grip te krijgen zijn op cyberpesten. Het is de eerste keer dat er in één stad zoveel partijen tegelijk met zo'n statement komen. En met de eindexamens die bezig zijn, zien supermarkten ineens een piek in de verkoop van één product. Dextro, dat is het druivensuikersnoepje. Het AD schrijft erover. Duizenden examenleerlingen die slaan het nu in en hebben het op hun tafeltje liggen tijdens het maken van de eindexamens. Ja, om een beetje energie te krijgen van die fruitsuikers. Zorg voor een snelle energie. Het druivensuiker kan snel worden opgenomen in je bloed. Toch zeggen experts dat het geen magisch middel is om een voldoende te halen. Dextro zorgt wel even voor een piek, maar daarna ook weer voor een dip. Je kan net zo goed een banaan eten.
21: Heb jij ook gehoord dat wij hier een Dextro-dealer schijnen te hebben onder ons?
1: Ja, ik heb ook het nummer van die Dextro-dealer. Die schijn je dus dan ook te kunnen appen.
21: Komt hij meteen,
1: op de redactie dus, ja, iemand die heeft eigenlijk altijd Dextro in de zak.
21: Ja, klopt.
1: Wil de Dextro, de dealer, zich bekendmaken?
23: Ja, zeker.
21: Hey, Karel.
23: Ja, de Dextro. Ja, je kan mij vinden op zaterdag, Rijk. Vanaf 's ochtends tot een uurtje, 4 's middags, rond op mijn fatbike. Met een zwarte capuchontrui, een rugtas vol met Dextro. Nee, ja, ik zeg dit natuurlijk. Maar die kinderen, die zijn er, die love it. En het werkt. Ook, ik gebruik het ook in de rust van de wedstrijden.
21: Ja, want het gaat over de hockeyclub, voor de duidelijkheid.
23: Ja.
21: Daar is de Dextro-dealer vooral actief, hè?
23: Daar ben ik zeer actief. Ik doe zelfs meerdere clubs aan als het moet.
1: Hey, maar die Dextro, die pop je dan gewoon zo uit je zak. En op verzoek krijgt iedereen een dekstrootje. Houden ze het bij één of nemen ze soms een halfje bij? Want inkakken is bijpakken.
23: Nee, je moet het wel een beetje in de gaten houden. Dus de dosering moet je vrij strak houden. Ze willen het liefst 2, 3. Maar ja, dan gaan ze echt stuiterend het veld over. Ja? Soms worden ze dan ook nog wel een beetje agressief. Dus ik zeg altijd 1,5, 2 in de rust. Dat is het maximale wat je mag geven.
1: Weet je dat het dekstrootje een populair ding is om mee te smokkelen naar Expeditie Robinson-eilanden?
21: Is dat zo?
1: Ja, er worden echt wel. Ik heb dat zelf nooit gedaan. Maar er zijn wel kandidaten die hebben een paar dekstroottabletten in de naad van hun. In de zoom van hun kleding genaaid.
21: Oh?
1: Zodat je op een goed moment, zeg maar, het dekstrootje eruit kunt halen.
21: Ja.
1: En dan, want alles wordt gecheckt bij Expeditie Robinson. Maar ja, soms lukt het dus om iets in je kleding te naaien en het dan ergens op het eiland te verstoppen.
21: Oh.
1: Alleen wat bij ons jammer was, onze allereerste proef toen ik 9 jaar geleden meedeed, was een heel end zwemmen.
21: Dus ja, dan vergaat natuurlijk.
1: Ja, dan vergaat je dekstrootje. Ja, dan heb je hem nog niet kunnen verstoppen.
21: Sier, goedemorgen.
0: Goedemorgen,
21: Mattie. Hi, hallo allemaal. Hi, je hebt een zoon van 18, die zit in de examens.
0: Ja, dat klopt.
21: Neemt hij dextro ook, of niet?
0: Nee, hij heeft lekker flesje water en een zakje snoep. Hij neemt geen dextro mee.
21: Zakje snoep.
1: Ja, wel even die suikers. En dat mag allemaal ook dan op je bureautje liggen tijdens het eindexamen.
0: Ja, dat mag er allemaal liggen, ja. Want er mag geen briefje onder liggen met antwoorden.
21: Nee, precies. Er moet geen briefje onder liggen met antwoorden. Wat voor gevoel heb jij, Sier? Gaat die zoon van jou slagen, of niet?
0: Ja, ik heb goed gevoel. Ja? Zeker. Ja.
1: En dan gaat de vlag uit. Maar in die tussentijd gaat hij misschien nog eventjes op examenreis. Dat is natuurlijk ook helemaal hip.
0: Hij gaat naar Portugal met zijn vrienden. Dus hij gaat inderdaad examenreis. Ja.
21: Zo, en dat op zijn 18e, Sier.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan kan het wel een keer.
21: Wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik ben zelf ook jong geweest.
21: Ja,
1: heel goed.
21: En wat voor type zoon heb je? Zet hij echt heel Portugal op zijn kop? Of?
0: Ja.
1: Super.
0: Ja, super. Hij lijkt op zijn vader. Hij lijkt het helemaal. Ja, hij gaat helemaal uit zijn dak. Hij geniet gewoon.
21: Hij gaat jou trots maken, hoor. Ja. Ik kan alles.
0: Ja, hij gaat mij trots maken.
21: Wat doe jij dan binnen de familie? Ja, heel goed.
1: Oké, we gaan 4 op een rij met jou spelen. Met wie wil je dat doen?
0: Ja. Als Rotterdammer wil ik graag met Mattie spelen.
21: Ja, fantastisch, jongen.
0: Ja,
21: dan ga ik de studio uit.
0: Kom op, hè.
1: Nog even bemoedigende woorden richting Mattie. Kom op nou.
0: Ja, tuurlijk. Ja, kom op.
1: De deur die zwaait hier open en dicht. En dat betekent dat het moment is aangebroken voor jou. 4 woorden. Sier.
0: Ja, ja.
1: Je eerste is oud.
0: Jong.
1: Kibbeling.
0: Vis.
1: Glas.
0: Beken.
1: En camper.
0: Camping.
1: Camping. Is dit genoeg voor 2.500 euro? Dat hoor je na Shakira.

0: Time van Shakira op Q-Music Zoo, waar wij vier op rij spelen met Sier. En ja, prachtig, die komt alweer uit dieren. Oud.
1: Jong.
0: Kibbeling.
1: Vis.
0: Glas.
1: Beken.
0: En camper.
1: Camping.
0: Oud, jong, kibbeling, vis, glas, beker, camper, camping. Hey, yes. Sier, er komt vooral het een en ander binnen bij glas. Daar zeggen, mensen ook nog lood. Of Suzanne zegt scherf. Zelf dacht ik trouwens aan raam. En toen zei hij beker, toen dacht ik, oh ja, jij ziet dat glas voor je.
1: Ja.
0: Ook wel logisch. Ja. Verder gaat het eigenlijk wel redelijk goed. Behalve dat mensen bij oud ook nog nieuw dachten.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk ook nog een tegenstelling. Ik vind jouw oud-jong heel logisch, maar wie weet. Nou, laten we hopen dat we in elk geval dat eerste woord doorkomen. En dan gaan we verder wel eens even zien wat het wordt. Ik ga Mattie naar binnen roepen.
1: Yes.
0: Als hij nou zo meteen vier dezelfde associaties heeft als jij, Sier, dan krijg jij van ons een straatstaatsloten en 2.500 euro.
1: Nou, dat zou lekker zijn.
0: Eerste woord, Mattie, is oud.
2: Nieuw.
3: Dat zal het jong geweest zijn.
0: Ja.
3: Ja, shit zeg.
1: Ja.
0: Oh,
3: ja, shit.
1: Ja, helaas. Ja, had gekund, ja. Jong, oud.
0: Ja, zo één keer in de zoveel tijd hebben we een woord waarbij je alle kanten op kan met tegenstellingen.
3: Ja, bank zitten, bankgeld.
0: Ja.
3: Och. Ja.
0: Zullen we het rijtje wel nog even afmaken, gewoon eens om te kijken hier wat erin had gezeten. Kibbeling, Matty.
3: Kibbeling?
0: Kibbeling.
3: Vis.
0: Ja. Glas.
3: Drinken.
1: Ja, gelukkig.
0: Sier, daar zei hij.
1: Ik zei dat beker.
0: En dan...
3: Beker.
0: Beker.
3: Ah.
1: Ja.
0: Camper.
3: Vakantie.
0: Nee. Nee, het zat er echt niet in. Het is niet anders, Sier.
1: Nee, de dames gaan niet lekker op dit moment. Nee, helaas.
3: Wat heb je camper gezegd dan?
0: Camping.
3: Oh,
0: camping. Camping.
3: Oh, okay.
0: Hey, maak er een mooie lang weekend van. Heb je een lang weekend?
1: Nee, ik moet vrijdag gewoon werken.
0: Ach,
1: nee, ik heb geen lang weekend, helaas.
0: Nou, morgen een dagje vrij en dan werk ze vrijdag. Goed je gesproken te hebben, Sier.
1: Dank jullie wel.
3: Hoi.
1: Goedjes.
3: Hoi.
0: Hey, gisteren hebben wij een experiment hier gedaan op de radio. En dat heeft veel losgemaakt. Dat was eigenlijk gisteren al het geval. Maar we merken ook dat we dat fragment dat we ook op Instagram hebben gedeeld... echt wel veel losmaakt.
3: Ja.
0: Mocht je het nog niet gezien hebben, we geven je even een paar minuutjes de tijd... tijdens Swedish House Mafia. Neem zo meteen een paar van die reacties met je door.
3: Oh, huiswerk.

0: Music en Save the World. Gisteren deden wij een experiment. Heel bijzonder experiment. Ik had echt totaal niet verwacht dat dit de uitslag zou zijn van dat experiment.
1: Nee, daar waren jullie ook, en terecht wel, best wel even flabbergasted van. Ik heb jullie namelijk een ballon in de hand gegeven. Een opgeblazen ballon, jou en Annemarie en de rest van de redactie. En gezegd, sluit je ogen. Ik ga ergens in de komende minuten een van deze ballonnen kapot prikken.
0: Nou moet je weten, zeg maar, binnen deze vier muren eindigt vaak iets in een lollig experiment.
1: Ja.
0: Vaak in een lachbui.
1: Zeker als je ogen dicht moet doen en ik zeg, er gaat iets gebeuren, dan heb ik daarna iets raars op mijn hoofd, of dan ga ik in een
0: exact.
1: Weet ik veel, zen-achtige setting warm chocolademelk drinken. Er is vaak wat geks.
0: We hebben veel gekke dingen gedaan, maar dit stond er eigenlijk lijnrecht tegenover.
1: Ja, ik heb uiteindelijk geen één ballon laten klappen, maar het gevoel dat jullie hebben gehad, dat hebben jullie daarna heel goed beschreven.
2: Ik voelde mijn hart kloppen in mijn keel. Ik begon een beetje te trillen of zo. Dacht van, nou, ze zal misschien wel die van Mattie lek gaan prikken, maar ook daarop moet ik voorbereid zijn.
3: Maar ik dacht, wanneer gaat het nou gebeuren? Doe nou maar, dan zijn we er vanaf.
4: Hoe langer het duurt, hoe zenuwachtiger je wordt.
0: Nou, heel onprettig gevoel om daar te staan met die ballon.
1: Ik heb jullie daarna verteld, dit is hoe mensen zich voelen die verkeren in een situatie van huiselijk geweld. Natuurlijk maar een fractie, maar de spanning die je voelt in je lijf, en niet weten of het gaat gebeuren, of dat het misschien bij iemand naast je gaat gebeuren. Bij een naaste van je, een geliefde, je broertje, zusje, vader, moeder. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. En ik had over dit fragment of dit experiment gehoord van een vriendin die pleegmoeder wordt en die heeft dit ondergaan om dus te ervaren van jeetje, hier hebben kinderen en ook heel veel volwassenen mee te maken. 1,3 miljoen Nederlanders.
0: Weet je wat ik gisteren zei? Ik zei van, ik ken dit niet uit mijn omgeving. Ik heb hier geen ervaring mee. Toen stuurde mij nog iemand, ik had een DM van iemand die zei, ja, Mattie, dat is nou precies het hele punt. Soms zie je het niet. Misschien heb jij er wel mee te maken, maar weet jij het gewoon niet. Toen dacht ik, potverdikkie, dat is waar inderdaad.
1: We hebben het helemaal gedeeld, het experiment, mocht je het willen zien, op ons Instagram-account. En daar zijn ook veel reacties op binnengekomen. En ja, de een raakt nog meer dan de ander. Zo wil ik er eentje van Maroes voorlezen. Hoofdelijk kan ik heel goed plaatsen dat ik nu veilig ben en gewoon een filmpje aan het kijken ben. Lichamelijk verraadt het me. Mijn ogen lopen vol. Ik span aan, begin te trillen. Mijn hartslag stijgt en ik hou mijn adem vast. Ik weet zeker dat niemand op de basisschool ooit door heeft gehad dat het meisje dat zo braaf was en goed luisterde altijd doodsbang was en na school de grootste angst had om naar huis te gaan.
0: Ja, dit is een levenslang trauma, wat je hier hoort.
1: Ja.
0: Ik zie ook Marloes, ik hoorde het vanmorgen op de radio onderweg naar school. En ik was er echt even helemaal stil van. Mijn dochter naast mij vroeg aan mij, mama, voelde dat voor jou ook zo met papa? En helaas moest ik met ja antwoorden.
1: Zo.
0: Holy moly.
1: Ja, dat gesprek dan hebbende met je kind ook, ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ik wil ook hier nog weer even zeggen, gisteren ook een aantal keren benadrukt, mocht je in een situatie zitten, of mocht je denken, ik heb het idee dat dit bij mijn buren is. Of bij iemand die bij mij in de klas zit, of de kinderen die bij mijn zoon of dochter in de klas zitten, neem contact op met Veilig Thuis. En dat kan ook anoniem, dat is 0800 2000. En praat erover.
0: Je vindt het filmpje van het experiment op @MattieMrieke, dat is op Instagram. Als je daar toch bent, en ik kan me voorstellen dat je het heel even van je af moet schudden, het filmpje daarvoor worden wij getest op onze topografie in Nederland.
1: Ja, dat is op een hele andere manier een verschrikkelijk filmpje. We bakken daar echt helemaal niks van.
0: Maar dat eindigt dan wel met lachen.
1: Ja, dat heeft te maken met Mattie versus Marieke.
0: Dit is

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij...
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel...
6: 4 op 1.
5: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
7: Het laatste woord is zakdoek.
8: Snuiten.
9: Oh!
10: Oh, niet?
11: Nee, dat is niet goed.
5: Lukt het jou wel

0: Q-Music. Speelbewust 18 plus.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18 plus.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
18: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Goedemorgen, 1 over 9, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
24: Ja, goedemorgen. In Loosdrecht zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt bij weer een AZC-protest. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand waar de eerste asielzoekers zijn aangekomen. Er was ook korte tijd brand. Brandweermensen werden toen ze wilden blussen bekogeld. Ja, in politiek Den Haag zijn ze woedend. Dit Kamerlid van de VVD heeft geen goed woord over voor het geweld.
25: Je mag je best uiten erover. Maar geweld tegen hulpverleners, de brandweer tegenhouden, brandstichten, dat is buiten alle perken.
24: Hoorde je bij WNL. In totaal waren er honderden mensen bij het anti-AZC-protest. Ook premier Jette heeft van zich laten horen. Hij is boos. Hij noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd en wil hoge straffen. Er zijn vorig jaar meer mensen verdronken. 250 in totaal. En het zijn er iets meer dan het jaar ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De slachtoffers kwamen vooral om het leven doordat ze per ongeluk in het water terechtkwamen, of door een ongeluk met hun auto of fiets. De meeste slachtoffers waren ouder dan 60 jaar. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder telefoon, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. En het kan vanmiddag druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Voor veel mensen begint een extra lang weekend. Morgen is het namelijk hemelvaart. En dat zorgt, zoals ieder jaar, voor files, zegt de ANWB.
0: En regelmatig staat er op die vooravond voor hemelvaart ruim 1000 kilometer file in Nederland. Dus daar houden we vandaag ook wel rekening mee. Door buien kan het nog wat drukker worden dan normaal.
24: En de komende dagen kan het druk op de weg blijven door dagjes mensen die op pad gaan. Ja, het weer, je hoort het al, buien vandaag, vooral vanmiddag. Nu op veel plekken nog wel wat zon. Vanmiddag ook kans op onweer en hagel, graadje of 12 vandaag. Morgen hemelvaart ook weer veel regen.
1: Vertragingen van 25 minuten of langer, die zijn op de A1. Er is daar een ongeluk gebeurd richting Amsterdam, tussen restaurant de Witte Bergen en Naarden, 5 kilometer, 49 minuten. De A4, Den Haag naar Amsterdam, 14 kilometer tussen Hoogmade en Rijsenhout, 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd van Gouda richting Rotterdam, ter hoogte van Rotterdam. En er is ook geadviseerd, moet je nou richting Gouda, dan volg je Den Haag. Dan ga je onder andere over de A16. De andere kant op, van Hoek van Holland naar Gouda, is er een file ontstaan tussen Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. 9 kilometer en daar 38 minuten.
2: Wij gaan dwars door Nederland.
3: En
2: vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
4: Music. Mattie en Marieke.
23: Ja, goedemorgen. De nummer 1 uit de Nederlandse top 40 hoor je zo meteen. Alex Warren, Fever Dream. Naar Jugal. Dit is Think of Me.

0: Music. En Koortsdroom.
1: Mattie versus Marieke.
0: Here for Dream. Nummer 1 uit de Nederlandse top 40. Volgende week, rond dit tijdstip, zitten wij zo'n beetje heen en weer te bewegen, denk ik. Zo'n beetje naar voren en achter.
2: Beetje dat deinen.
0: Dat deinen. Het gevoel van het deinen.
2: Het is een grote bus, dus we zitten wel stabiel. Ik wil wel een beetje uit het raam kunnen kijken, anders word ik gaandeweg misselijk.
0: Hey, even goed om te weten, je hoort ons de hele dag volgende week op Q-Music. We gaan natuurlijk de hele dag en de hele week. Tenminste, ja, het gaat op zijn minst een paar dagen duren voordat er 10 vlaggen gerezen zijn.
2: Ik denk dat wij echt wel dagenlang bezig zullen zijn, ja.
0: Dus je hoort ons bij Menno, je hoort ons bij Wim, je hoort ons smiddags bij Domien. Allemaal live vanuit die bus. Mattie versus Marieke begint de aanstaande maandag. Wij weten dus helemaal niks. Wij tasten volledig in het duister. Het enige wat we weten is dat wij spellen, challenges tegen elkaar gaan spelen.
2: Ja, nu is er vanmorgen een klein tipje van de sluier opgelicht. Luister nog even mee wat luisteraar Merlin ons vertelde.
3: Goedemorgen, Mattie. Marieke, ik ben Marilyn en maandag krijgen jullie van mij de allereerste challenge.
0: Ja.
3: Ik snap dat jullie nieuwsgierig zijn, dus hierbij alvast een kleine hint. Maandag zetten jullie koers richting het noorden. Dan is het tijd om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Tot maandag!
0: Sowieso leuk om naar het noorden te gaan, vind ik hartstikke leuk.
4: Ik denk een booreiland.
0: Een booreiland?
4: In de Waddenzee.
2: Nou, we hebben hier een beetje op zitten kouwen. En natuurlijk kwamen wij vanwege dat andere perspectief vooral op dingen in de hoogte. Dan ga je Nederland vanuit een ander perspectief zien. Maar ik heb het toch nog even door ChatGPT gegooid.
0: Oh, maar dat goed idee.
2: Ik heb gewoon letterlijk deze hinten als prompt gegeven.
0: Ja.
2: En natuurlijk komt eerst chat ook met allemaal dingen in de lucht. Dus een luchtballon, een zweefvliegtuig, parachute springen, ga een kraan of een windmolen in.
0: Ja.
2: Maar het kan ook, en daar hadden wij nog helemaal niet aan gedacht, een ondergronds perspectief zijn. Dus
0: perspectief van beneden.
2: Het noorden heeft best wat grotten, tunnels en bunkers. Maar ook riolen en defensieterreinen en mijnachtige locaties. Ja, ik wist het niet, maar ChatGPT weet wel vaker meer dan ik.
0: Oh, ik vind het dus, wel goede opties, hoor.
2: Chat denkt ook nog dat het iets met nachtkijkers of infrarood zou kunnen zijn. Ik heb in de prompt niet ingegeven dat Mattie versus Marieke niet

0: in de nacht doorgaat.
1: Nee, dat gaat niet in de nacht door. Goh, straks worden we met een kandelaar zo'n mijn ingestuurd, weet je wel. Veel succes, we zien je aan de andere kant. Daar moet je er niet aan denken.
0: Dingen waarbij luisteraars dan zouden kunnen helpen, want ook dat heb ik eventjes in de prompt geflikkerd.
1: Ja.
0: GPS-coördinaten ontcijferen, navigeren zonder kaart. Nou, ik denk dat Chat denkt dat wij meedoen aan Kamp van Koningsbrugge.
1: Maar Chat is ook bij vlagen zo dom als de kachelen.
0: Objecten spotten vanuit de lucht of vanaf het water. En dan stuurt je ons met name richting Friesland en de Wadden.
1: Oké. Ik denk wel dat het goede antwoord hier al bij zit, hoor. Je hebt zoveel opties gegeven. Ik denk dat hij hier wel tussen zit. Nou goed, we gaan het maandag zien. Maandag begint Mattie versus Marieke. Begint dus in het noorden van Nederland. Patrick die vraagt zich nog af, waar slapen jullie tijdens Mattie versus Marieke? Dat is niet in de bus. We doen geen nieuws. Ik ben geen Job, zeg maar. Dus wij liggen gewoon in hotelletjes op de plek waar wij stoppen. Waar dat is, dat weten we niet. En dan 's ochtends om 6 uur stappen wij weer in de bus en gaat onze reis verder.
0: Ja, zeker. En 's middags komt Domien bij ons ook, hè, in de bus.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is misschien nog wel, is misschien nog wel vrolijk om te vertellen. Domien die haakt dan aan voor de middagshow. Dus die komt naar de plek waar de bus op dat moment is. En dan stapt Domien in.
1: Nou, ik zou willen zeggen, let the battle begin vanaf aanstaande maandag. Mattie versus Marieke. Dit is Key Music, Last Frequency.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Hey, ja, ik ga er dus vanuit dat we die bus gewoon mogen houden. Naar Mattie versus Marieke. Even kijken wat we er dan allemaal mee kunnen.
1: Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Vanmorgen is al geopperd door jou om er dan een foute partybus van te maken.
0: Ja, ik denk gewoon dat we hem opnieuw moeten bekleden dan. Dan wordt het gewoon een foute partybus. Ik neem aan dat wij als souvenir zeg maar de bus krijgen. Misschien kunnen we meteen koers zetten naar Happy Harry's Ribfest.
1: Klinkt heerlijk, ik ben erbij.
0: Dat is over 3 weken. Dat zit ook precies na Mattie versus Marieke, dus supermooi.
1: En wat is het?
0: Ja, het is in Amerika. Dat is dan wel, moeten we heel even kijken. Oh, dat dan, even kijken. De bus denk ik op de boot.
1: Oh,
0: of zo.
1: Oh ja. Misschien dat we meteen voor het WK dan die bus daar kunnen laten.
0: Precies.
1: Dat kan handig zijn.
0: Nou, hier komen twee dingen mooi samen. Happy Harry's Ribfest. Dat kost dan $5 om daar binnen te komen.
1: Geen geld.
0: Dan kan je 2 dingen doen. Je kan naar muziek luisteren. Veel rockmuziek. Maar ook lekker sperrips eten.
1: Oh, lekker. Lekker sausje erbij. Ja, daarna altijd vieze handen.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. We hebben doekjes in de bus.
1: Happy Harry's Ribfest.
0: Precies, Happy Harry's Ribfest, gaan we dan naartoe.
1: Ik dacht misschien dat het rib van dat Harry misschien rest in peace was. Maar
0: nee,
1: het is rib.
0: Absoluut rib. En als klap op de vuurpijl treden daar op de band die ik nu ga draaien. De Spin Doctors.
1: Hou op, treden die nog steeds op?
0: Die treden nog steeds op.
1: En die kun je voor €5 zien bij Happy Harry's Ribfest.
0: Ja. En je kan ook dan langs foodtrucks. Bijvoorbeeld langs de Chicago Barbecue Company, de Blazing Bronco Barbecue, de Carolina Rib King. Oh.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop.
19: Aldi.
20: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
21: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Kim Music, goedemorgen. Het is 9:55. Op de weg maar 2 vertragingen langer dan 20 minuten. En dat is op de A1 richting Amsterdam. Tussen Soest en Naarden, daar staat 7 kilometer met 56 minuten. Er is daar ook een ongeluk gebeurd. Moet je nou richting Amsterdam, dan volg je Almere over de A27 en de A6. En op de A10 van Koenplein naar Amstel kom je in 5 kilometer tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam-Oud-Zuid met 23 minuten.
7: Nu op veel plekken alleen nog een zonnetje. Nu op veel plekken nog de zon. Alleen in het noorden regent het. Vanmiddag is het overal nat. En dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt een gaatje op 12. Morgen opnieuw veel regen. Annemarie, even het laatste nieuws.
8: Nou, goedemorgen. Komt ook deze ochtend weer uit Loosdrecht. Want de asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw. Dat meldt regionale omroep. Bewoners gooiden gisteravond vuurwerk en fakkels naar het pand waar de eerste asielzoekers zijn aangekomen. Er was ook korte tijd brand. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Loosdrecht vindt dat er een grens is overschreden. Ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. Er wordt straks een extra drukke avondspits verwacht die eerder op gang komt dan normaal. Komt onder andere door hemelvaart. En ook de grenscontroles richting Duitsland en werkzaamheden zorgen voor extra drukte op de weg. Het kabinet gaat iets doen tegen oud-studenten die naar het buitenland verhuizen en hun studieschuld niet terugbetalen. Het AD schrijft erover. Omdat die mensen vaak onbereikbaar zijn voor Duo, vervalt volgens de huidige regels na 5 jaar hun studieschuld. Het kabinet wil dat studenten daarom verplicht worden contactgegevens door te geven als ze voor langere tijd de grens overgaan. Ook moet een studieschuld niet meer na 5 jaar, maar pas na 10 jaar komen te vervallen. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland, ja, die lijkt bijna op een schuimparty uit te lopen. Rijnmond meldt dat. De resten van algen die door de wind en golven zijn opgeklopt, die zorgen nu voor een dikke laag schuim op het strand van Hoek van Holland. En morgen staan er allerlei festiviteiten op het programma. Het ziet ernaar uit dat het schuim het feest niet per se zal bederven. En hij is aangekomen, de iconische Oranjebus. Na een wekenlange reis is hij gearriveerd in Amerika voor het WK-voetbal. Telegraaf schrijft erover. Het is die enorme bus die altijd voor de Oranjemars uitrijdt. Een maandje geleden ging hij de boot op en nu is hij samen met de eerste Oranje fans aangekomen in Texas. Hij gaat nu naar Dallas. Daar speelt Oranje over een maand de eerste groepswedstrijd tegenstander Japan.
7: Die bus is er al.
6: Nou, dat geeft al te denken. Wanneer was dat Harry's Rip Festival? Want als deze bus er een maand over heeft gedaan op die boot, dan halen we het misschien niet.
7: Ja. Nee, Harry's Rip Festival is over 3 weken.
6: Ja, daar redden we niet, schat. Daar redden we gewoon niet. Daar heb jij net heel enthousiast over gedaan. Maar daar gaan we natuurlijk nooit met Timothy versus Marieke bus gaan we nooit de oversteek kunnen maken.
7: Maar nu zie je het, hè. Bij een bus, opeens iedereen een bus.
6: Ja, dat klopt. Ja, deze is er wel echt al heel, heel, heel lang.
7: Moet je niet zeggen.
9: Mattie en Marieke.
7: Just Stay hoor je zo meteen na Cameron Whitcomb.

0: Just Stay Back Music and Turn the Lights Off.
1: Morgen is het Hemelvaart.
0: Ja.
1: Het kan vanmiddag echt druk worden op de weg. Daar waarschuwt ook de ANWB voor. Dat is eigenlijk elk jaar het geval. Iedereen die gaat dan lekker op lang weekend.
0: Spits from hell.
1: Nu is natuurlijk lang niet iedereen vrij. De zorg, transport, hulpdiensten, Joost Winkels werken allemaal gewoon door.
0: Joost Winkels morgen op ons plekje en vrijdag.
1: Maar de redactie van de Truierader is vrij. De eenkoppige redactie is vrij.
0: Ja.
1: En er is iemand die daarvan baalt. Dat is onze luisteraar Jo.
2: Goedemorgen, Matsie. Ik heb even een vraagje.
0: Ja.
2: Ik ben altijd heel blij met jouw Truierader. Want dat luister ik altijd, zat in bed. Mm-hmm. En dan ga ik even later wanneer ik goed wakker geworden ben eruit.
0: Heerlijk, Jo.
2: Maar ik gebruik jouw Truierader voor wat ik mijn kind aandoen. Maar goed, nu hebben wij dus de komende dagen Hemelvaartweekend. Ja, jij ook. Ja. Ja. Kun jij ook een Truierader geven voor de komende dagen? Alvast bedankt.
0: Gaat Jo niet uit bed voordat ik een advies heb uitgevaardigd?
1: Nou, ik heb het idee. Ja, het is nu 9:30 en het klonk allemaal nog vrij slaperig.
0: Oh ja,
1: dus Okay. Ja, wat is het advies? Welk advies wordt uitgevaardigd door de redactie van de Truierader voor de komende dagen?
0: Ja, we gaan even vooruitwerken, jongens. Inderdaad, want de hele redactie van de Truierader heeft vrij. Vandaag tot en met zaterdag, het is redelijk overzichtelijk, is allemaal een 4. Dat is een normale trui.
1: Okay.
0: Want het wordt hooguit 13 graden. Nou, stel dat je ergens toch nog uit de wind misschien een straaltje zon meepakt, wordt het hooguit 14, 15. Rechtvaardig nog allemaal een 4. Dat is gewoon een normale trui. Voor zondag leg je klaar een 3.
1: Oh.
0: Ja, want dan wordt het eigenlijk wel, zoals de verwachting nu uitziet, een prima dagje. Kan het 16 graden worden. Nou, dan uit de wind in het zonnetje kan het zomaar tussen de gevoelstemperatuur, ja, 18, 19 graden kan het allemaal worden. Dus
1: oh,
0: dan heb je aan de 3, heb je aan de longsleeve, heb je genoeg.
1: Okay.
0: Dus Jo, uit bed ermee. Hup.
1: Ja, en ik zou wel altijd, als je het advies ook gebruikt om je kind aan te kleden, denk wel ook nog zelf na. Want de eenkoppige redactie is natuurlijk niet echt heel veel buiten geweest. Moet je altijd realiseren als wij dit programma om 6 uur beginnen.
0: Ja, maar
1: inpandige garage bij zijn huis en ook een inpandige garage bij Q-Music.
0: Ja.
1: Zelf nadenken is ook hier devies.
0: Dezelfde temperatuur is het in Praag ongeveer. Ook zo'n gaatje of 14, 15. En daar gaat Luc van genieten. Hey Luc.
3: Hoi.
0: Jij gaat met jouw team van VV Voorwaarts, jouw amateurclubje, richting Praag. Hoe ziet het eruit eigenlijk vandaag de dag? Wat is het plan?
3: Het plan is dat wij om 10:30 vanavond ons allemaal verzamelen op het station. Dan pakken we daar de nachttrein naar Praag.
0: Ja.
3: Dan komen we daar morgenochtend rond een uurtje of 10:50 aan.
0: Oh, poef.
1: Dan ben je helemaal krokant. Hè?
0: Ja,
1: kom je uit zo'n trein, ben je helemaal krokant.
0: Ja.
3: Dan gaan we naar ons hostel.
0: Ja, oh, een hostel.
3: Maar dan kunnen we niet inchecken tot aan een uurtje of 2.
0: Ach, vreselijk. Dan loop je daar door
1: Praag.
3: Dus bent u ook in Praag? Dan ziet u waarschijnlijk een hele horde voorwaarts zwervers verdwaald om zich heen dwarrelen door de stad.
1: Stinkend naar bier en nachttrein.
3: Ja, stinkend naar bier en nachttrein. En ik heb de planning ook nu dus in mijn mailbox gekregen gisteravond.
0: Ja, leuk.
3: Dat is dus om 2 uur inchekken. Daarna staat op de planning om 3 uur de volgende woorden vanuit het organisatiecomité van dus aan mijn voetbalteam.
0: Ja.
3: We kijken wel even. En om 10 uur daarna de eerstvolgende activiteit. Uitgaan.
1: We kijken wel even.
0: Dus van 2 tot 10 kijken we wel even.
3: We kijken even en daarna lekker uit.
0: Ja, maar dan ben je toch ook al bier aan het drinken, toch?
3: Nou, dat begint denk ik in de trein al. Gewoon als je die stad binnenrijdt.
1: Hey, en is er verder iets van een paklijst of zo? Waar moet je rekening mee houden?
3: Onder andere op de paklijst. Even kijken, zwemkleding en een jas en zo. Oordopjes om te kunnen slapen.
0: Ja.
3: Slotje voor de kluis van het hostel. €5 cash, de borg voor het hostel.
1: Is de borg €5?
3: Dat is inderdaad wel zorgwekkend weinig.
1: Oei.
3: En heel veel eten, dus ontbijt voor in de trein, bier voor in de trein, snacks voor in de trein.
1: Wel een heerlijk weekend, hè? Want het is niet alsof jullie daar een voetbaltoernooi hebben. Jullie gaan echt voor de fun, hè?
3: Wij gaan echt voor de fun. Het team bestaat dit jaar 10 jaar, dus het wordt een fantastische editie.
0: Hey, echt heel erg leuk. Ja, weet je waar ik jaloers op ben? Of zeg maar op zo'n clubman die even lekker naar Praag gaat. Ik heb vroeger nooit echt heel lang op een sportvereniging gezeten, maar wat is dit leuk, man. Kijk, dat hostel is verschrikkelijk, sterkte daarmee. Maar ik vind verder naar Praag met die gasten fantastisch.
3: Nou, 10:30 vanavond station, Mattie, misschien. Ja.
0: Nee, dat denk ik niet, lieve vriend. Heel veel plezier.
1: En wij krijgen vast ook nog wel een paklijst voor Mattie versus Marieke. Er zitten denk ik ook oordoppen in, hoor.
0: Dit is Q Music en Adele.

0: CNCO, een little mix, back your music, Reggaeton Lento.
1: Hey Menno, heel even bijpraten, want wij doen nu battles in het Foute Uur elke dag in aanloop naar Mattie versus Marieke.
2: Ja.
1: Ik heb gisteren de uitslag helemaal niet gehoord. Ik liep de studio uit, was naar het toilet. Ik heb niet gehoord wie er gewonnen
2: heeft.
1: Ik heb niet gehoord wie er gewonnen heeft.
2: Nou, jij niet.
3: Ja.
2: Oh,
3: ja,
2: Marco Schuitma heeft gewonnen. Marieke heeft gewonnen. Ja, het is 1-1 in Mattie versus Marieke in het Foute Uur.
1: Van Marco Schuitma.
3: Ja.
2: Hè? Ja, en ook best wel flink eigenlijk.
1: Nee.
3: Ja. Ja, mensen vinden gewoon heerlijk. Gewoon dromen zijn bedrog. Die had ik dan als Nederlandstalige. Ja, dit is gewoon lekker. En mensen vinden het lekker. En mensen vinden het ook lekker om weer Marco veel te horen. Borsato.
1: Ik dacht, dat onderschat ik niet. Dus ik dacht, ik zet er echt een kanon tegenover. Engelbewaarder.
3: Ja.
1: Maar dat mocht niet baten, joh.
2: Mocht niet baten, man.
1: Zo, oké.
3: Dus, als we nu het vertalen naar Martie versus Marieke dat maandag gaat beginnen, zou er nu 1 vlag voor Mattie gehezen. Ja. Want maandag had jij gewonnen met je battle en dan 1 vlag voor mij. Ja. En dan is er vandaag nog een mogelijkheid tot een battle.
2: Ja, precies. Vandaag, wat Chris zei, ik wil graag jullie favoriete haknummers.
3: Ja, woensdag hakdag natuurlijk.
1: Ja, oké. Ja.
3: Ga ik
2: dus
3: over
2: denk
3: nadenken.
2: Denk daarover na, dan zie ik jullie straks in het Foute Uur.
1: Leuk, leuk, leuk. En wat zijn de opties om mee te beginnen, Menno?
2: Elton John, Circle of Life.
1: Hey. Leuk.
2: Ja, of Mariah Carey met Hero.
3: Ja. Daar zou ik voor gaan.
1: Oh nee, ik zou voor Elton John gaan.
3: Oh, hij is hem alweer onze eigen vlag.
2: Nou, mensen, alweer een battle. Weten, hè?
1: Ja. Via de Q Music app, veel plezier in het Foute Uur. Oké, tankvol.
3: Check.
1: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
6: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's.

0: kilo voor 1,99. En een pak Saanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
8: Goedemorgen. Vluchtelingenwerk zegt dat we nooit moeten zwichten voor geweld. Dat zegt de organisatie na de brandstichting gisteravond bij de asiel- en noodopvang in Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand waar gisteren de eerste asielzoekers zijn aangekomen. Bij de brand die ontstond raakte niemand gewond. Deze omwonenden schamen zich voor wat er in hun plaats gebeurt.
9: Ik vind het schandalig eigenlijk. Het is echt niet normaal wat hier allemaal gebeurt. Ik woon hier vlakbij.
10: Nou, je schaamt je voor je eigen volk, vind ik in ieder geval. Ik vind niet dat je trots hoeft te zijn op dat je hier woont.
8: Dat zeiden ze bij Hart van Nederland. Meerdere mensen zijn opgepakt. Nederlandse kinderen van 5 jaar scoren al onder de maat bij rekenen. 5-jarigen in andere landen scoren beter, blijkt uit internationaal onderzoek. Ook bij lezen scoren Nederlandse kleuters slechter dan gemiddeld. Op 1 vak doen onze kleuters het wel goed, empathie. Ze scoren boven gemiddeld op het herkennen en handelen naar emoties. Voedselfabrikanten vragen de overheid om hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen, onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. En na de boycott door Nederland zijn de kijkcijfers van het Eurovisie Songfestival ingestort. Slechts 500.000 mensen keken gisteravond naar de eerste halve finale. Vorig jaar waren dat er nog ruim 2 miljoen. We doen dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, meer vanwege de oorlog in Gaza. Israël zelf deed wel mee en plaatste zich voor de finale aanstaande zaterdag. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag en vanavond worden de buien afgewisseld door een beetje zon. Het wordt maximaal 13 graden.
7: 18 files op dit moment, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp tussen IJmuiden en Raasdorp 3 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A10 van het Koenplein naar Amstel tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam-Oud-Zuid 5 kilometer, vertraging is daar 17 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 61,1. De A50 Os richting Eindhoven bij 101,7. En de A73 echt richting Venlo, controle bij 11,1. Woensdagochtend, het is misschien wel je laatste werkdag van deze week in verband met hemel. Of zitten er stressvlekken in je nek omdat je je werkdame op tijd niet afkrijgt? Kan natuurlijk ook. Waar luister je het foutuur en hoe? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup.
11: Welcome to the one and only. The original.
7: Dit is
12: het foutuur.
7: Accent met Kylie tegenover Ingrid Tu et Foutu. Welke vind je het leukst? Laat het weten. Stem op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl.
11: Q-Music is proud to be fout.
7: Eerst Elton John, Circle of Life.

0: ingeklokt. Die moet nog 2 uurtjes werken, dan lang weekend. En de ouders hebben een buurtsuper, die bestaat 100 jaar. Dus groot feest dit weekend. Janine Trost, die is puppyrennen aan het schoonmaken. Met een foto erbij. Het lijkt wel echt alsof die foto uit 101 Dalmatiërs komt. Ik zie allemaal kleine Dalmatiërs, super cute. Daisy, die is officieel begonnen met zwangerschapsverlof. Dus nu, die is nu aan het afwachten tot de baby zich gaat melden met Q-Music aan. Piotr zegt hier mijn inklok, even een paar uurtjes thuiswerken met het foutuur. En vanmiddag naar de camping. Lekker, geniet daar vast van. En Bianca Meester, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurt dat je de keuken aan het leeghalen bent, want je krijgt een nieuwe keuken.
1: Ja, dat klopt.
0: En jij komt tot een conclusie, zie ik in je bericht.
1: Ja, dat we veel meer troep hebben dan gedacht. Het hele huis staat vol en de keuken is nog niet leeg.
0: Ja, heftig is dat, hè?
1: Oh, vreselijk.
0: Je komt ook allemaal dingen tegen natuurlijk, waarvan je denkt van, hé, heb ik dit?
1: Ja, ik vond nog babyflesjes, terwijl mijn meiden al bijna 20 zijn. Ja. Kruiden uit het jaar 2000. Echt allemaal verstopt achter in de kastjes en laadjes.
0: Ja, bizar hoeveel rommel er in de keuken staat.
1: Ja, dat is echt niet normaal.
0: Heb je ook nog een van de handige keukenapparaat gevonden wat je 1 keer gebruikt? Waarvan je denkt van, huh, wat moet ik hier dan mee? Waarom heb ik dit ooit gekocht?
1: Ja, een ijsmachine.
0: Een ijsmachine?
1: Ja.
0: Oké, ja, daar ga je vandaag weinig aan hebben.
1: Nee, niet nodig.
0: Nee, precies. Nou ja, succes. Wanneer, hoe laat komt die keuken of komt die niet vandaag, maar later?
1: Nee, die komt later. Maar de stucadoor en de elektricien komen volgende week. Dus dan moet het af zijn.
0: Het moet af, hè. Het moet af. Nou, succes, Bianca. Ja.
1: Dankjewel.
0: Dank voor je inklok. Ja, het is misschien een beetje dat je denkt van ja, nog meer rommel. Ik ga je mijn koffiecup opsturen.
1: Nou, het is een mooie herinnering dan toch?
0: Oh, dat is goed, ja. Geef me een mooie plek in de nieuwe keuken. En voordat we ophangen nog 1 ding.
1: Een fijne dag vandaag.

0: in het foutuur.
1: De hele week doen we al Mattie versus Marieke met foute battles.
2: Dit is het foute uur.
1: Nou, en dat gaan we straks ook doen. Er valt niks te winnen. Volgende week natuurlijk wel. Dan gaan ze echt strijden om vlaggen, Mattie en Marieke. Maar als Mattie en Marieke nu vlaggen zouden krijgen bij het winnen van hun favoriete foute hits, dan zou Mattie afgelopen maandag een vlag gewonnen hebben. Marieke gisteren. Ja, en dan staat het dus 1-1. Ben ik benieuwd hoe dat vandaag gaat. Ze komen zo meteen langs in de studio. Gaan ze strijden voor hun favoriete foute hakkenhit. Ja, en bepaal jij welke er gaat winnen. Maar eerst wil ik van je weten, wil je zo in het foutuur Nick en Simon? Met kijk omhoog.

0: Klik op je favoriet in de Q-app of op Q-music.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ja, Guus Meeuwis ligt een beetje voor, zie je.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu!
14: Big deals bij Keukenconcurrent!
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
23: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
25: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
27: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Vanmiddag overal buien, kans op onweer en hagel. Vandaag een graad of 12. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files, 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus, tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer vertraging 16 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Lexmond en Gorkum. 9 kilometer vertraging 36 minuten.

0: Santa en Olivia Newton-John en de Grease Megamix.
1: Het Foute Uur.
0: Ja, de hele week doen we in het Foute Uur Mattie versus Marieke. Als opwarmertje voor Mattie versus Marieke, wat je volgende week hoort op de radio. Dan gaan Mattie en Marieke in een knalrode bus het hele land door. Er valt nu nog niks te winnen, maar ik wil wel met jullie, want Mattie en Marieke zijn erbij. Ik wil wel de strijd aangaan.
2: Nou, die voelen we allemaal wel hoor. Het is elke ochtend voelen we hem steeds meer. Nu we richting die maandag gaan, voel ik hem wel.
0: Helpt het ook ter voorbereiding?
3: Zeker, zeker. Je moet natuurlijk toch je woordje paraat hebben, hè?
0: Ja.
3: En dat moeten we volgende week ook.
2: De messen zijn geslepen.
3: Juist.
0: Ja, nou, het is woensdag hakkerdag vandaag, dus ik wil even jullie favoriete haknummers tegenover elkaar zetten.
3: Menno, ik ga voor een liedje waarvan ik denk. Nou, sterker nog, ik denk dat als je de artiest wetenschappelijk onderzoekt en je test het echt op mensen, dat ik denk dat er dopamine vrijkomt als je dit liedje luistert. Dat denk ik echt. Ja, absoluut. Ik denk echt dat dat hierbij gebeurt. Ja, het gaat te ver om het echt in een laboratorium te testen op mensen. Maar ga maar gewoon op mij af. Ik weet namelijk zeker, Charlie Lono is een mental trio met Stars.
0: Oh. Oké. Okay.
2: Ja. Oh, ja. Ja. Nou, ja, het is wel goed. Ja, dan moet ik gewoon toegeven. Je moet af en toe ook je meerdere erkennen in je tegenstander. Maar ik ga dan, wellicht als underdog, mijn favoriet hier nog eventjes promoten.
0: Ja, ook iets wetenschappelijks achter.
2: Niks wetenschappelijk. Het is gewoon een gevoel. Het is June, Are You Ready to Fly? En het is ook, ja, ook omdat de herinnering van de basisschool eraan zit en ik met een vriendinnetje en twee klasgenootjes, jongens, dit heb geplaybacked. En dan deden wij als meiden met onze armen wijd, Are you ready to fly? En dan deden de jongens het hakwerk.
3: Deed je weer tweede stem nu of niet?
2: Nee, ik pak vaak de tweede stem inderdaad bij liedjes. Maar dit was spot on de
3: melodie. Oh, oké.
2: Leuk dat je het hoort.
0: Ja. Okay, dus. Charlie Lono's en Mental Tio met Stars.
3: Dopamine.
0: Of June met Are You Ready to Fly?
2: Toch voel ik ook hier heel erg veel dopamine hoor.
0: Ja, misschien is bij allebei wel zo, maar ja, het kan niet bewezen worden. Er is geen onderzoek naar gedaan.
3: Nee, maar dan moet je gewoon uitgaan van mij.
0: Nou ja, het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.

0: We gaan zo in de Top 40 Classic terug naar 13 mei 2008. Wat waren de hits? Wie dronken de bloed? Wat? Dat hoor je zo meteen. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Gehackt laboratorium had de beveiliging niet op orde.
0: En Directo. Ja, bengertje dit.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren.
7: Aldi. Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
12: Q-Music The Party.
13: Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Pickers in Beek met Lars Boelen en Edwin Orlander en op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei tijdens de Kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boelen.
12: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q-Music. Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
16: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
19: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
20: Kruidvat.
6: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
26: Goedemorgen. Het laboratorium waar vorig jaar medische gegevens van honderdduizenden mensen werden gestolen door hackers, had zijn data niet goed beveiligd. Dat constateert de inspectie. Clinical Diagnostics verwerkte onder meer gegevens van vrouwen die hadden meegedaan aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. En dat voldeed niet aan de wettelijke regels. Er zijn 3 mensen aangehouden voor de rellen van gisteravond bij asielopvang in Loosdrecht. 2 van hen zijn minderjarig. 1 zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en de politie. De andere minderjarige zou stenen en fakkels hebben gegooid. Politici reageerden woedend op de aanhoudende rellen. Vluchtelingenwerk zegt dat we nooit moeten zwichten voor geweld. In Arnhem roepen scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente op om kinderen zo laat mogelijk een smartphone te geven. Ze adviseren om kinderen tot hun 16e weg te houden bij sociale media. Het zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school, omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. En 2 uur heen en weer in de bus om een voetbalwedstrijd uit te spelen die nog 42 seconden duurt. Het gebeurde amateurclub WVF uit Zwolle gisteravond. Die moest naar voetbalclub ATC 65 in Hengelo. De scheidsrechter had tijdens de wedstrijd 3 weken geleden een foutje gemaakt. Iemand die 2 keer geel had gehad, werd niet van het veld gestuurd. En de voorzitter van ATC had wel vertrouwen in die 42 seconden.
27: Nou hebben wij geen Messi's en Ronaldo's in het team, maar het is wel, denk ik, de manier. Jas die bal erin en fluit af en klaar.
26: Maar helaas, de vrije trap ging naast. Een paar seconden later werd er afgefloten en het bleef 3-3. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag en vanavond worden buien afgewisseld door een beetje zon. Het wordt maximaal 13 graden.
0: 11 files op dit moment. 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging is daar een kwartier. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos 8 kilometer vertraging is daar 20 minuten. En de A59 Zonzeel richting Oost tussen Drunen-West en Nieuwkuik. Daar is de oprit afgesloten. En daar staat 5 kilometer file vertraging is daar 20 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 61,1. De A9 van Haarlem naar Alkmaar bij 46,6. De A50 van Os naar Eindhoven bij 101,7. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 11,1.
28: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
29: Q Music.
30: Menno Barreveld.
0: Zometeen terug in de tijd. We gaan terug naar 2008 in de Top 40 Classic. Weer is Armin van Buuren en Sam Gray. Dream a little.

0: direct op Q-Music. En Woonval. Het is vandaag de verjaardag van Robert Pattinson. Hij is 40 jaar geworden. En daarom gaan we terug naar 2008. Nou, toen was er iets bijzonders aan de hand met zijn leeftijd.
1: How old are you?
2: 17.
1: How long have you been 17?
2: A while.
0: A while. Hij was echt al heel lang 17. Sinds 1918 was hij 17, was hij geen dag ouder meer geworden. Want hij was...
1: Vampire.
2: Are you afraid?
1: No.
2: Then ask me the most basic question. What do we eat?
0: Ja, what do they eat? Wat eten vampires? Bloed natuurlijk. De film Twilight kwam uit in 2008 over Bella Swan en Edward Cullen. Gespeeld door Robert Pattinson. En zij worden dus verliefd. Maar je voelt natuurlijk aan alles dat ze onmogelijk verliefd worden op een vampier. Weet je, het was spannend, maar ook wel heel romantisch. Weet je wel, veel meiden zwijmelend voor de tv of in de bioscoop. Voor Robert Pattinson. Kan nog steeds, staat op Netflix trouwens. Dikke hit die film, volgens mij zijn er 5 delen van inmiddels. En van die dikke hit naar andere dikke hits. De dikke hits uit de top 40. Ik heb er 3 uitgehaald. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die zit. Maar ja, welke liedjes waren het dan? Nou, op 5 stond Sarah Bareilles met Love Song. Is keuze 1 vandaag. Op 19 in de top 40 Colby Calais met Bubbly. Keuze 2.
3: Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always...
0: En op 23 Mika. En dat is keuze 3. Nou, het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Bruno Mars komt eraan. Eerst Ed Sheeran. Dit is perfect.

0: tijd op Q Music.
1: Oké, de keuze uit deze drie zijn wel heel moeilijk gemaakt. Alle drie. Mogen ze alle drie alsjeblieft?
0: Ja, nee, zo werkte niet. De top 40 classic terug naar de top 40 van 13 mei 2008. Toen stond Sarah Bareilles in de top 40 met Love Song. Colby Calais met Bubbly en Mika met Lollipop. Nou, deze drie had ik voor je uitgekozen. En ik heb gezegd, joh, welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je helemaal horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in. Klik op je favoriet in de poll. Nou, dat is gedaan. Hedy, die zegt wel, ja, ik vind ze alle drie leuk. Moeilijk, doe maar Mika. Esther zegt, onmogelijke keuze. Dit is mijn jeugd, met een uitroepteken. Maar ik kies dan toch voor Colby Calais met Bubbly. Arie, die stuurt in hoofdletters, Mika.
2: Weer onmogelijk dit, hoor. Ik ga toch voor Colby Calais met Bubbly.
3: Ja, goedemorgen, Menno. Wij gaan voor Mika met Lollipop.
4: Mika met Lollipop.
0: Nou, het was wel spannend. Ja, op zich niet voor Sarah Bareilles. Love Song heeft 8% van de stemmen gekregen. 43% van de stemmen voor Mika met Lollipop. En 49% voor Colby Calais. Dus Bubbly is vandaag de top 40 classic. Dus dank je wel weer voor je stem.

0: Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Even eerlijk antwoord. Wie heeft er eigenlijk nooit echt goed geluisterd naar Drive Safe? En wie denkt dat het over autorijden gaat? Gaat het daarover of niet? Daar moeten we het zo even over hebben. En ook Joel Corey en M&AK komen eraan. Head and Heart, hoor je zo.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Obeling, alles voor kampeergeluk.
6: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
5: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
13: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
14: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
15: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
16: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
15: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
11: Vanmiddag kans op regen, onweer en hagel. Het is ongeveer 12, 13 graden vandaag. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 13 files. 3 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer. Vertraging staat 13 minuten. Op de A37 van Knooppunt Holsloot naar Meppen in Duitsland. Tussen Zwarte Meer en Duitsland 2 kilometer. Ook 13 minuten vertraging. En de A59 Zonzeel richting Oosterse Drunenwest en Nieuw-Kuik. Daar is de oprit afgesloten. Duurt naar verwachting tot 3 uur vanmiddag. Daar 5 kilometer file. Vertraging 20 minuten.
12: Menno Barreveld.

0: Q music.
1: Q sounds better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

zo een jarige Nederlandse country zangeres die ik ga draaien. Maar eerst Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En ik vroeg je net, wie denkt dat dit over autorijden gaat? Nou, dat denkt dus 53% van de mensen, zie ik in de Q-app. Nou is het natuurlijk een klein onderzoekje, dus niet echt representatief. Maar ik zat dus ook bij die 53% van de mensen. Weet je, dan luister je alleen maar naar de titel van een liedje, hoor je flarden. Hoor je alleen maar een beetje Drive Safe en denk je, gaat over autorijden. Tot ik. Voor mij was zondag, zat ik in de auto, onderweg was. En toen ging ik eens goed luisteren naar de tekst. En toen hoorde ik natuurlijk, dit gaat niet over autorijden. Het is een metafoor voor het leven. Ja, het leven is net een weg. En je weet nooit wat je onderweg tegenkomt. Dus rij voorzichtig onderweg over de weg des levens. What?

0: Tietje is weer op zijn plek, want ze is jarig vandaag. Ilse de Lange, so incredible. Ilse de Lange is vandaag 49 geworden, gefeliciteerd. En dan denk je misschien, die gaat in de lamp hangen vanavond. Morgen helemaal vaart, lekker vrij, helemaal los. Nou, dat zal niet gebeuren. Ik hoor daar in de podcast van Wiwa en Freddy.
1: Je bent ook helemaal niet van drank en zo. Je doet helemaal niks.
2: Nou, ik bedoel, ik drink wel eens een wijntje of iets. Maar niet, nee, niet van... Ik kan het ook helemaal niet.
3: Niet van wat?
0: Niet van... Calvin Harris die ik nu ga draaien, die is nog strenger voor zichzelf. Die doet niet ook af en toe een wijntje. Die drinkt gewoon echt helemaal nooit meer. Daar is hij mee gestopt. Ja, die had altijd heel veel last als hij veel te veel gezopen had.

0: Bastille en Pompeii. Zometeen All Right Stop, lunchtime. So wake me up met onder andere Avicii erin, Wake Me Up. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, zelfs via de rechter krijg je niet zomaar inzage in de script van een nieuwe serie. Zelfs niet als die over jou gaat.
0: Oh. En het is woensdagmiddag. Daarom spelen we straks
2: de kinderquiz.
0: Rond 12:15.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
11: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
17: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Mennex.

0: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Schuren, afplakken, lakken.
4: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
7: Goedemiddag. Asielminister Van den Brink vindt dat politici eraan moeten bijdragen dat de rust terugkeert in Loosdrecht. Gisteravond werd brand gesticht bij een asielopvang waar de eerste mensen zijn aangekomen.
8: Dit heeft helemaal niks meer met demonstreren te maken. Dit is gewoon geweld, intimidatie, bedreiging. En daar zullen we met z'n allen vol afstand van moeten nemen. Onze afschuw over moeten uitspreken. Moeten normeren.
7: Dat zei Van den Brink voor de ministerraad. Afgelopen weken gingen verschillende rechtse politici, zoals Lodewijk de Vos, Gidi Markesower en Mona Keizer naar Loosdrecht om de bewoners te steunen in hun protest. Ambtenaren geloofden niet in hun eigen onderbouwing die ze voor Faber moesten schrijven om het inschakelen van het asielnoodrecht te rechtvaardigen. Dat blijkt nu uit documenten die het ANP opvroeg. De ambtenaren haalden op verzoek van de minister gevolgen van migratie erbij, van volkshuisvesting tot onderwijs. Met het noodrecht zou toenmalig minister Faber strenge asielmaatregelen kunnen doorvoeren zonder dat hij door de Eerste en Tweede Kamer hoefde. Maar daar stak de coalitie na veel gedoe een stokje voor. En speurhonden hebben in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten gevonden. De meeste zaten in containers in de haven van Rotterdam. De Nederlandse overheid zou miljoenen aan accijns zijn misgelopen als deze sigaretten op de markt zouden zijn gekomen. Er zijn meerdere verdachten voor aangehouden. En Edwin de Roy van Zuidewijn krijgt geen inzage in het script van Videoland-serie Mabel en Margarita. Dat heeft de rechter besloten. Mabel en Margarita is een spin-off van de serie Maxima. De Roy van Zuidewijn was tot 2006 getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. De rechter begrijpt dat hij wil voorkomen dat onjuiste informatie over hem verschijnt. Maar dat weegt hier niet op tegen de vrijheid van meningsuiting van RTL en Videoland. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag en vanavond worden de buien nog een beetje afgewisseld door zon. Het wordt maximaal 13 graden.
6: 21 files op dit moment, meldt Flitsmeister. En ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3 op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 7 kilometer, vertraging 19 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file, vertraging is daar 19 minuten. En de A59 Zonzeel richting Oost tussen Waalwijk Oost en Nieuw-Kuik. 7 kilometer, vertraging is daar een half uur. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 61,1. De A9 van Haarlem naar Alkmaar bij 46,4. De A50 van Os naar Eindhoven bij 101,7. En de A73 Venlo richting Echt. Controle bij hectometerpaal 10,8.
9: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! All right. Stop.
6: Lunchtime! Zometeen hoor je Sars met Ecuador. Thomas Gray komt eraan met Rumors. Maar eerst Avicii en LO Black. Wake me up. All right, stop. Lunchtime!

0: Davina Michel. En Still Champagne.
1: Ja!
0: Is de kinderquiz. Want ja, het is woensdagmiddag. Je hoort Nathan, Floor, Boele, Nief en Eda uit groep 6 van de Kleine Reus in Amsterdam. Ze hebben het ergens over, alleen waar hebben ze het over? Stuur je antwoord in de Q-Music app.
2: Het is een rechthoek.
3: Elke land heeft er een.
4: Dat hij een school heeft afgemaakt.
5: Heb het ook wel eens op mijn wangen.
6: Als het niet waait, zie je het niet goed.
7: Ik vind al de dingen mooi, behalve die van, hoe heet die nou?
8: Van touw gemaakt. Van stof.
9: Het hangt meestal aan een stok.
10: Ja, Zweden vind ik niet heel mooi.
0: Oké. Okay. Nou, waar hadden ze het over? Stuur je antwoord in de Q-app. Y'all know what it is. You know what it is.

0: lekker. Het is woensdagmiddag. Dit is Q-Music. Ik ben nog steeds de dag een beetje kwijt. Ik wil namelijk zeggen, het is dinsdagmiddag. Maar nee, het is woensdag. En morgen is donderdag voor heel veel mensen vrije dag. Morgen hemelvaart. Lekker, lekker, lekker. Dylan Schoester, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jouw gevoel, welke dag is het vandaag?
1: Voor mij is het een vrije dag, dat sowieso.
0: Vandaag ook een vrije dag?
1: Vandaag een vrije dag, morgen een vrije dag.
0: Oké, en wat doe je dan normaal gesproken?
1: Ik werk in het ziekenhuis Rijnstaten.
0: Ah, oké. En je hebt gewoon, heb je iedere woensdag vrij of gewoon toevallig?
1: Zoveel mogelijk.
0: Zoveel mogelijk woensdagen vrij,
1: ja,
0: oké.
1: Breek de week.
0: Breek de week, lekker. Hey, Dylan, ik liet je net Nathan, Floor, Boelen, Nief en Eda horen uit groep 6 van de Kleine Reus in Amsterdam. En die hadden het ergens over. Alleen, waar denk je dat ze het over hadden?
1: Ik denk over een vlag.
0: Over een vlag. En waarom denk je dat?
1: De hints die wezen eigenlijk wel naar een vlag. Je had elk land heeft er één en het hing aan een stok. Ja. En vanaf de stok werd het me wel redelijk duidelijk.
0: Toen werd het jou wel duidelijk.
2: Het hangt meestal aan een stok.
0: Het hangt meestal aan een stok. Nou, je hoort nu of je gelijk hebt.
2: We hadden het over een vlag.
0: Ja. Dylan, gefeliciteerd.
1: Top, dankjewel.
0: Je krijgt het Q-prijspakket en mijn koffiecup.
1: Superleuk.
0: Ja, en hier is niks mee te winnen. Maar waarom denk je dat het een vlag is vandaag in de kinderquiz?
1: Dat durf ik je zo niet te zeggen.
0: Dat durf je mij zo niet te zeggen? Nou, dan vertel ik het jou. Vanaf maandag Mattie versus Marieke. En dan rijden Mattie en Marieke door heel Nederland in een grote rode bus. En dan strijden ze tegen elkaar en ze moeten challenges uitvoeren. En iedere keer als iemand een challenge wint, krijgt diegene een vlag. En wie als eerste 10 vlaggen heeft gewonnen.
1: Tof.
0: Dus dat gaan we vanaf maandag doen.
1: Ik ben erbij.
0: Nou, gezellig. Ja, ik ben er zelf ook bij. Dus nou, daar gaan we veel plezier aan beleven. Dankjewel voor meedoen, Dylan.
1: Super, en fijne
0: vrije
1: uitzending.
0: Dag. Dank je. Hoi.
1: Hoi, fijne dag.
0: En dan nu het Foute Anthem.
3: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey!

0: Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.

0: kilo voor 1,99. En een pak Saanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
2: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
8: We hebben een nieuwe single.
9: Met mij, Jan Smit.
10: En met mij, Frans Bauer.
11: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
9: zij hoort bij mij. Is nu overal te beluisteren.
12: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
18: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
19: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
20: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij
21: Creon Kozijnen.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
26: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
27: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
28: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
29: Dat is een zonnig prijsje.
28: Ja, zo goedkoop.
30: Aldi. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
28: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Vanmiddag kans op regen, onweer en hagel. Het is rond de 12 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 29 files. Ik heb 4 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 22 minuten. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein 4 kilometer. Komt een ongeval. Vertraging is daar 23 minuten. De A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer. Vertraging is daar een half uur. En de A59 Zonzeel richting Oss tussen de brug over het afwateringskanaal en Nieuw-Kuik. 6 kilometer, vertraging 35 minuten.
5: Menno Barreveld.
4: Met Harry Styles zomaar.

0: Midnight Sun van Zara Larsson. Lisa Foulon die stuurt een cue op dat dit liedje nogal veel prikkels oplevert.
1: Ik zie het net binnenkomen. Ja. Ik vind het zo grappig. Hoe moet je dit liedje omschrijven? Ja, gewoon te veel prikkels.
0: Ja. Maar het is wel veel, dit liedje. Het is veel.
1: Het is veel.
0: Ja, dat is het. Het is wel een hit. Nummer 39 afgelopen vrijdag in de top 40.
1: Bijna niet meer. Dus iedereen die het zwaar vindt, hij is bijna de top 40 uit.
0: Dat kan, maar soms gaan dingen ineens weer omhoog. En of ze blijven heel lang hangen op dezelfde plek. Je weet het niet. Aanstaande vrijdag hoor je dat. Wim van Helden zit hier tegenover mij voor de brievenbus.
1: Ja, 3, 2...

0: 3 dagen tot het Harry Styles concert. Ik heb er zoveel zin in, stuurt Cheryl.
1: Mam, weer of geen weer, we gaan naar de jaarmarkt morgen. Kippie, zegt Joyce.
0: Lieve Erwin, ik hou 1 keer meer van jou dan jij vanavond van mij. Ha, nu ben ik de eerste, dat zegt Petra.
1: Amir, bijna klaar, nog even doorwerken, zegt Marvin.
0: Het is eigenlijk voor jou, Tom Verbeek. Ik heb zin om weer mee te doen met het slimste bedrijf. Tom en Freddy zijn er weer helemaal klaar voor.
1: Dat kan natuurlijk. Ik heb straks weer een vraag waarmee je kunt kwalificeren. Mike, die zegt bijna weekend, nog maar een paar uurtjes.
0: Oh, en Sil, die stuurt, yes, ik heb nu al weekend, woehoe.
1: Jerry Put, nog even een middagje werken en dan kunnen we morgen lekker de borrel drinken in je pas verbouwde huis, zegt Bas.
0: Jeroen Alles is doet vannacht om 4 uur rijden naar de 24. Nürburgring, zin in.
1: Nee, die hadden we gisteren toch ook?
0: Nee, dat was niet. Nee, gisteren was Spa van Cousin.
1: Oh, dat was Spa. Ja,
0: dat was
1: Spa,
0: een ander circuit. Alle land ook.
1: Laat maar. Chantal die zegt groetjes aan de tandarts. Bijna weekend.
0: Veel liefste groetjes aan alle collega trimmers vanuit de regenachtig Terneuzen, stuurt Chantal.
1: Morgen en overmorgen Oerok Festival met de allerleukste, zegt Simone.
0: Fionn, ik ben trots op jou na vandaag halverwege met de examens nog even doorzetten. Lies van mama, stuurt Carmen.
1: En Erik zegt het regent pijpen stelen.
0: En dan heb ik hier Danny.
2: Ja, hier vanuit de regen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb een gatertje willen. Een viervoeter, die maakt dat hij wegkomt. Ja, wat is dat? Een viervoeter, die maakt dat hij wegkomt.
0: Een viervoeter, die maakt dat hij wegkomt.
1: Ik zit te denken aan een held op sokken. Wat kun je daarvan maken? Held op sokken, viervoeter, hond op sokken.
0: Ja. Hè? Niet helemaal.
1: Nee?
2: Scooby-Doo!

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu...

0: anders doet.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreek.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
11: Goedemiddag. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft gereageerd op de fouten die zijn gemaakt met procedures rond het hantavirus. Er werden niet de allerstrengste internationale voorschriften gevolgd bij het verwerken van afgenomen bloed en urine. Het ziekenhuis noemt het nu een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 12 medewerkers zitten uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Of ze ziekteverschijnselen hebben, wordt niet bekendgemaakt. Marineschip Evertse is weer terug in ons land. Het schip kwam vanochtend aan in de haven van Den Helder. En daar stonden families hun geliefde op te wachten, zag de NOS.
12: Met 3 kinderen, hè? Wachten we op papa, hè?
13: Ja.
12: Ja.
14: Hij ging op oefenmissie en toen werd het opeens een oorlogsmissie.
12: Een echte missie, ja. Dat vonden we wel even spannend.
11: 2 maanden lang was het marineschip in de Middellandse Zee om onder meer een Frans vliegdekschip te steunen. Dat was daarna aanvallen van Iran op Cyprus. Er is een cheetah ontsnapt in safaripark Beekse Bergen. Toen het jachtluipaard niet in haar verblijf zat, is besloten om het park dicht te houden. Inmiddels weten ze waar ze zit, in een gebied waar meestal geen bezoekers komen. En de bedoeling is dat een dierenarts de cheetah verdooft, zodat ze op een diervriendelijke manier terug naar de verblijf kan. Vrouwen betalen jaarlijks ruim €25 meer voor hun zorgverzekering dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van een vergelijkingssite. Het verschil in zorgpremie komt volgens overstappen.nl doordat vrouwen vaker voor aanvullende verzekeringen kiezen en voor tandartsdekking. Ook kiezen mannen vaker voor het maximale eigen risico, waardoor ze een lagere maandpremie betalen. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussendoor kan even de zon doorkomen en het is een graad of 12.
10: Drukte op de weg. 36 files zijn er. 2 die eruit springen. De A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Haagestein, ongeluk gebeurd. Zorgt voor 7 kilometer en een half uur vertraging. En op de A59, Zonzeel-Os. Tussen Drunen-West en Nieuwkuik, daar is de oprit dicht. Waarschijnlijk om 3 uur wordt hij weer vrijgegeven. Tot die tijd daar een file nu van 5 kilometer. Vertraging ruim een half uur. Flitsers op de A6, Muiderberg-Lelystad, 61,1. A9, Haarlem richting Alkmaar bij 46,4. En langs de A73, Venlo echt bij 10,8.
15: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music. Q-music. Wim van Helden.
10: In goed gezelschap. Sienna Spyro hoor je zo meteen. Eros Ramazzotti en Tina Turner. En nu...

te rillen van de kou op een natte klapstoel. En Noah is al helemaal klaar voor meerdere concerten. Zij gaat eerst naar Suzanne en Freek en zaterdag ook nog naar Harry Styles. Lucky you. Ja, misschien moet jij, net als ik, gewoon doorwerken met Hemelvaart. Dat kan natuurlijk ook. Het zou leuk zijn als er morgen nog iemand naar me luistert. Bij deze nodig ik je uit. En als je liever vandaag al de werkweek in stijl wil afsluiten, mag dat natuurlijk ook. Samen met je collega's kun je zometeen weer meespelen met het slimste bedrijf van Nederland. Minuutje of 12, 13 hooguit heb ik een vraag voor je waarmee je kunt kwalificeren voor een nieuwe ronde. Ja, en word je nou het slimste bedrijf deze maand, dan krijg je niet alleen de slimste award, maar ook nog een karaoke party speaker van Tempo Team. Hoe leuk is dat op de zaak?

0: dan goed?
1: Ze hebben gezegd, ons leven was even alsof we in een soort waanzinnige fantasy world ronddwaalden. Een droom, maar dan echt. Uitspraak van de twee mannen van Mojo. Wie, Wim? Ja, precies, Mojo. Als je ze nu op straat tegen zou komen, herkent niemand ze meer. Maar van dit nummer werden ze wereldwijd in één klap groot. Ze schreven zelfs geschiedenis, kwamen in het Guinness Book of Records. Maar het is wel bij die ene hit gebleven. Wel eentje die nooit lijkt te gaan vervelen. Mojo.

0: enige voordeel van het mindere weer de laatste dagen is dat dit soort liedjes dan wel weer meer tot hun recht komen. Sienna Spyro en Die on His Hill bij Q-Music. Waar je zometeen de alarmschijf hoort.
1: Het slimste bedrijf.
0: En een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf. Zet jezelf op de kaart van Nederland. Met je collega's natuurlijk. Teamwork makes the dream work. 1 minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. En om vast een beetje in te komen, een opwarmentje. Ik wil alvast van je weten, welke voetbalclubs komen vanavond in actie met als doel promoveren naar de Eredivisie?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
1: Zometeen om 2:15.
0: Ach jongens, het is weer woensdag. Ja hoor, hij staat er weer. Jochie staat weer voor de deur.
3: Hey, is het al weekend?
4: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
4: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
1: Qmusic, de top 40.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Schuren, afplakken, lakken.
22: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
23: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas... ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Verspreid over het land vallen er stevige buien. Er wordt zelfs onweer en hagel verwacht. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 12 graden. Situatie op de weg, er zijn 38 files. Hemelvaart drukte nu al. De langste op de A27, Breda-Gorkum. Tussen Hank en Werkendam, daar kom je in 6 kilometer. Vertraging bijna een half uur.
16: Wim van Helden.
15: De alarmschijf hoor je zo. En dit is Shakira. Dus ook zo.

Ja, op het moment dat wij er zo uitgesproken over zijn, dan kun je ook een tegenreactie verwachten. Maar ik moet zeggen, de reacties zijn hartstikke positief. Milena zegt bijvoorbeeld, wat een verademing, de alarmschijf deze week. Vind ik echt een goed liedje. Stella zegt, hey, een naamgenoot en leuke muziek ook nog. Ik ben meteen fan. En Linette zegt, ik ben al een tijdje fan van Stella. Leuk dat ze nu ook op de radio te horen is. Hopelijk wordt het een hit. Nou, aan ons valt niet liggen.

0: Hey Tim.
1: Ja.
0: Het wordt voor jou een spannende avond.
1: Ja, zeker weten.
0: Als Brabander die in Twente woont.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat doen? Dat kun je eigenlijk niet goed doen, denk ik.
1: Nee. Dus het is een beetje incognito met het shirtje voor de tv vanavond.
0: Ja, ja, precies. Welke voetbalclubs komen vanavond in actie met als doel natuurlijk promoveren naar de Eredivisie?
1: Ja, nou ja, dat kan er maar. Er kunnen er maar twee zijn, hè. Dus de mooiste club van Brabant, Willem II en Almere City. Het slimste bedrijf.
0: City en Willem II inderdaad. Eerste goede antwoord in het slimste bedrijf van Nederland. Tim, jij werkt voor ENA, uitzendbureau uit Tilburg.
1: Ja, correct.
0: En waar staat ENA voor?
1: Exact en Adecco, vanuit de vroeger uit.
0: En wat voor bedrijf is het dan precies? Dat klinkt allemaal heel technisch.
1: Nee, dat is het niet. Het is we zijn een uitzendorganisatie.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is ook een uitzendbureau natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed, door die ENA dacht ik, nou, misschien is het heel specifiek of zo. Een bepaalde branche of zo waar je uitzendbureau voor bent. Maar dat niet, gewoon in de volle breedte.
1: Ja.
0: Hey, en zijn er nog een beetje collega's om je heen of mag je het alleen doen vandaag? Zijn ze allemaal vertrokken voor het helemaal voor het weekend?
1: Nee, ik zit momenteel alleen in een meetingroom, dus... Je moet het met mij doen.
0: Ja, nou ja, je moet het jij moet het doen. Ik hoef in principe niks te doen, jongen Tim. Het ligt allemaal op jouw schouders. 1 minuut, zo snel mogelijk, 5 vragen goed. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Waarvoor staat de G in de afkorting GFT?
1: Groente.
0: Hoe wordt de vrouw van de Amerikaanse president altijd genoemd?
1: Pas.
0: Wat is het snelste landdier op aarde?
1: Cheetah.
0: Wat is het oudste tennistoernooi ter wereld?
1: Roland Garros.
0: Waarover gaat de NPO-serie Blauw?
1: Pas.
0: Wie danst er op tafel als de kat van huis is?
1: De muizen.
0: Van wie is de top 40 hit Fever Dream?
1: Pas.
0: Om de hoeveel jaar komt een schrikkeljaar voor?
1: 5 jaar.
0: Van welk YouTube-kanaal zijn Giel, Thomas en Stefan?
1: Stuk TV.
0: Wat is 8 keer 500?
1: Pas.
0: Welke twee kleuren heeft de Poolse vlag?
1: Wit en rood.
0: Ja! Oh, dat is de vijfde. Oei. Hoe is het met de zweetdruppels?
1: Ja, goed.
0: Nou, ik zit hier echt te zweten. Ik vond het super spannend. Ja, ik vond het echt heel spannend. Even kijken, wat hadden we? Wat je niet goed had, laten we die even doornemen. De vrouw van de Amerikaanse president, dat is de First Lady.
1: Oh, op die manier. Ja.
0: De NPO-serie Blauw, echt een aanrader, gaat over het politiewerk. Het is echt een mooie, rauwe serie over het echte politiewerk. Wat men allemaal tegenkomt op straat, in de meldkamer en bij specialistische teams. Dat is te zien bij de NPO. Top 40 hit Fever Dream, al weken op nummer 1. Alex Warren zocht ik daar. Een schrikkeljaar is om de 4 jaar, normaliter.
1: Oh, ja.
0: En dan hadden we 8 keer 500 is 4000.
1: Ja.
0: Voor iemand die salesmanager is, had ik het toch wel wat hoger verwacht. Dat je een beetje kan rekenen.
1: Ja. Nee. Ja, iedereen is goed in andere dingen, zeg maar.
0: Ja, nee, maar goed, het is ook te druk natuurlijk. Wat hadden we dan nog? Tennistoernooi ter wereld. Wimbledon is het oudste tennistoernooi.
1: Ja, ja.
0: Het scheelt trouwens niet veel. Wimbledon in 1877 begon en Roland Garros in 1891.
1: Oei.
0: Het is allemaal oud.
1: Ja.
0: Voor jou, ja, het is een. Als je het omdraait, ben je nummer 1. 6 seconden over de laatste plek.
1: Nou ja, de laatste zullen de eerste zijn.
0: Zo. En je krijgt van mij ook het slimste bedrijf van Nederland kaartspel.
1: Ja, top. Top, dank je wel.
2: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Twisty MC bij Q Music. Zometeen hoor je Bruno Mars. Samen met Rosé. En Fieke, wat zit er om 2 uur in het nieuws?
1: De tweet van Wilders met een plaatje van 2 vrouwengezichten is niet strafbaar.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo. Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
21: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt. Wow, wow,
22: wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding op X afgelopen augustus. Er stonden 2 vrouwengezichten op. Een jonge blonde vrouw met eronder de letters PVV... en een booskijkende oudere vrouw met een hoofddoek en de letters P van de A. Er werden 16.000 meldingen gedaan en meerdere organisaties deden aangifte van discriminatie. Het OM ziet na onderzoek onvoldoende aanknopingspunten dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Vakbond CNV vindt het onbegrijpelijk dat het Radboud UMC niet de juiste procedures heeft gevolgd bij een patiënt met het hantavirus. 12 medewerkers zitten nu uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het heeft ook gevolgen voor collega's op de intensive care en in het laboratorium. Zij moeten het wegvallen van collega's opvangen, terwijl er al tekorten zijn en een hoge werkdruk, zegt de vakbond. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd bijna 220.000 vapes in beslag genomen.
24: Toen bleek er op het terrein van een bedrijf 3 zeecontainers te staan die helemaal vol zaten met vapes met een zoet smaakje. En die zijn niet toegestaan in Nederland. En daarom hebben we ze in beslag genomen.
1: Dat zegt de NVWA bij de NOS. Er zijn ook ruim 50.000 doosjes nicotinezakjes gevonden. Alle spullen worden vernietigd en de kosten daarvan zijn voor de overtreders. Dat loopt volgens de NVWA in de duizenden euro's. En de ontsnapte cheetah in Beekse Bergen is weer gevangen. Een medewerker zag vanochtend dat er een dier miste en daarom bleef een groot deel van het park dicht. De cheetah, die zwanger is, werd al snel gespot. Ze werd verdoofd en is weer naar haar binnenverblijf gebracht. Daar is ze apart gezet, omdat ze dus welpjes verwacht. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Dus er kan even de zon doorkomen en het is een graad of 12.
0: Situatie op de weg, 43 files. De langste 2 op de A27 van Gorinchem naar Utrecht, tussen Gorinchem en Lexmond. Daar is een ongeluk gebeurd, 4 kilometer, 25 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 9 kilometer, ook daar een minuut of 25 vertraging. Verder zijn er flitsers langs de A2 Weert richting Eindhoven bij 190,4. De A6 Meidenberg-Lelystad, 61,1. En een flitser op de A9 Haarlem-Alkmaar, 46,4.
25: Wij gaan dwars door Nederland.
26: Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
0: Q-Music.
27: Wim van Helden.
0: Zometeen hoor je Lady Gaga. Ja, en je hoort ook het liedje waar Lady Gaga haar artiestennaam aan te danken heeft.

0: Jimmy is de Xeniusste, Mr. Know-it-all.
1: Hij staat hier al een tijdje op de parkeerplaats bij Q-Music. Voorzichtig warm te draaien.
2: Busje kom zo, busje kom zo.
1: Nou,
2: busje kom zo,
1: nou.
2: Busje kom zo.
1: Busje, busje. Zeg maar gewoon bus hoor, bus.
3: Mattie versus Marieke.
1: Ja, Mattie en Marieke verhuilen vanaf maandag de Q-studio voor een knalrode bus. Beeld je even in. Het is eigenlijk de spelersbus van het Nederlands elftal. Maar dan in plaats van een oranje bus, een rode bus. En niet voor een heel elftal, maar voor twee mensen maar. Het zijn wel twee grote spelers, moet ik zeggen. Mattie en Marieke gaan de strijd aan met elkaar. Want de vraag is, wie verzamelt als eerste 10 vlaggen verspreid door heel Nederland? Mattie versus Marieke gaat vanaf maandagochtend 6 uur van start. En om die vlaggen te bemachtigen, hebben ze jouw hulp heel hard nodig. Want er zijn heel veel opdrachten. Er moet een hoop gebeuren. Challenges, zoals we dat dan noemen, die ze moeten gaan uitvoeren. En nou hebben ze vanochtend in de ochtendshow alvast wat informatie gekregen over de allereerste challenge van Mattie versus Marieke. Luister even naar Merlin.
4: Goedemorgen Mattie en Marieke. Ik ben Merlin en maandag krijgen jullie van mij de allereerste challenge. Ik snap dat jullie nieuwsgierig zijn, dus hierbij alvast een kleine hint. Maandag zetten jullie koers richting het noorden. Dan is het tijd om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Tot maandag.
1: Oeh, dat klinkt nog een beetje vaag. Nederland vanuit een ander perspectief. Iets met het noorden. Ik dacht meteen aan de Martini-toren. Dat is ook een ander perspectief in het noorden. Waddeneilanden. Misschien gaan ze vliegen. Vanaf maandag Mattie versus Marieke bij Q-Music. Vanaf 6 uur in de ochtend vertrekt het busje. Nee, de bus door heel Nederland.

Oh, hier moesten we even aan wennen. Ging niet glansrijk voor Pete of niet hoor. Uiteindelijk heeft hij wel de 10 rondes volgemaakt. Maar nu ben ik zo blij dat dit het gehaald heeft, jongens. Het is gewoon de eerste zomerhit van het jaar. De Bausa en...

0: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
2: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
13: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, €1,69. Dat is lekker.
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis. Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold. 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
23: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
24: Verdubbel je salaris.
25: In 1 minuut.
24: Jij verdubbelt jouw salaris.
25: Yes, dankjewel.
23: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
26: Q sounds better with you.
27: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
28: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
29: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
28: Ai, de man met de hamer.
29: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
0: even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Windstoten, regen, onweer, hagel. Niet schrikken. De zon kan ook nog doorkomen. Het is echt van alles vandaag. Het gaat of 12 vanmiddag. Morgen, hemelvaartsdag, wordt wat beter. Maar toch al met al best wel weer een natte dag. Situatie op de weg. 57 files in Nederland. De hemelvaartdrukte is in volle gang. Slechts ben je af op de A2. Dat is Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Budel. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorg nu voor 8 kilometer en een half uur extra reistijd.
3: Wim van Helden.
2: Nieuw vergeet me liedje komt er zo aan.

0: nog suggesties willen doen, kan altijd. Vergeet mijn liedjes. Elke dag zet ik er eentje in de spotlight. Deze kwam bijvoorbeeld van Edwin. Die hebben we al toegevoegd aan de playlist.
1: En we liepen op de kermis en er komt deze uit de speakers. En dan dacht ik, ja, nee, dat is hem.
0: Ja. Dat is hem, dacht Edwin. Car Wash van Christina Aguilera en Missy Elliott. Goed vergeet mijn liedje, ja. Tyler heeft er ook eentje in gestuurd.
2: Mijn maatje had dat nummer aangezet. Ik zeg tegen hem, zo, dat is een ouwe. Ik zeg, dat is een gouden ouwe, zei ik.
0: Zo.

0: tonight. Vince, vergeet mijn liedje. Ja, met dank aan Damien vandaag.
1: Hallo.
0: Jij hebt een vergeet mijn liedje ingestuurd. En nou, op de kop af, het is eigenlijk wel een bijzonder moment. Exact 10 jaar geleden kwam dit de top 40 binnen.
1: Kijk aan, dat is mooi nieuws.
0: Ja, het is echt, op dit moment, 10 jaar geleden was dit een hit in de top 40. Maar daarna is het daar wel een beetje bij gebleven.
1: Helaas wel, ja.
0: Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Dus ik hou wel van bandjes. En dit was een zo'n indie popband uit Ierland. Veelbelovend, grote hit geworden. Maar het is bij dat ene liedje gebleven. Weet jij wat er met die band gebeurd is?
1: Ja, zeker. Ze zijn nog een tijdje doorgegaan. En volgens mij in 2021 zijn ze uit elkaar gegaan, helaas. Maar in eigen land waren ze nogal vrij succesvol.
0: Ja.
1: Maar hier minder.
0: Ja, want de zanger is dan solo gegaan of niet? Of was het gewoon helemaal klaar?
1: Ja. Nee, hij is solo verder gegaan. Nu al een aantal jaar heeft hij aan de weg getimmerd in eigen land. Ook al wat hits gescoord.
0: Kijk, en dit klinkt wel als iemand die het gewoon nog helemaal op de voet volgt.
1: Ja, ik heb hem ook al 2 keer live gezien in de afgelopen paar jaar.
0: Wow.
1: Dus ik volg hem ook al graag. Hij heeft gewoon een hele fijne stem. En maakt schrijft mooie teksten. Dus ik ben
0: eigenlijk
1: echt wel fan van hem.
0: Eigenlijk, Damien zegt, ja, het ligt gewoon aan ons Nederland. Het ligt niet aan de band, het ligt niet aan de solozanger. Weet je, dat is allemaal het probleem niet. Wij moeten dit meer omarmen.
1: Ja. Minder Dua Lipa draaien en meer Walking on Cars.
0: Nee, dan ga ik toch voor Dua Lipa.
1: Toch weer jammer.
0: Nee, maar bij deze even jouw vergeven liedje vol in de spotlight vandaag. Jij zei het al, Walking on Cars met...
1: Speeding Cars natuurlijk.

0: bij Jimmy Music. Bijna 3 uur. Het laatste nieuws krijgen ze meteen van Fieke. Wat zit erin?
1: Ze zijn pas 4 dagen bezig, maar er wordt nu al massaal geklaagd over de eindexamens.
0: En ook deze klassieken van Mr. Props hoor je zo. Oké, wacht even. Voor de meeste mensen is het al vrijdag, hè, vandaag. Die gaat onderweg naar Langhemelvaartweekend. Kunnen we even de andere versie doen?

0: Okay, tank vol?
1: Check.
0: Navigatie aan?
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AH Goudse Kazenstukken 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
16: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Yo, Chris van Amsterdam hier.
21: We hebben een nieuwe single.
22: Met mij, Jan Smit.
23: En met mij, Frans Bauer.
24: Want zij hoort bij mij.
25: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
19: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
21: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
22: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
27: Tango?
26: Huh?
27: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
29: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
30: We denken na over een koophuis.
31: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
30: Bart, met die loopgroep?
31: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
32: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
33: Goedemiddag, het is 3:00. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
34: Goedemiddag. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat het kabinet iets moet doen met de hypotheekrenteaftrek. Je krijgt maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. Maar de Belastingdienst kan dat niet handhaven, omdat nergens precies staat hoe lang mensen dat voordeel al krijgen. Daardoor is het vanaf 2031 voor veel mensen niet duidelijk of ze er nog recht op hebben. Staatssecretaris Ehrenberg zegt dat hij deze kabinetsperiode beslist hoe daarmee om te gaan. Door hemelvaart morgen wordt er een extra drukke avondspits verwacht zo. De ANWB verwacht de meeste vertraging tussen Utrecht en Brabant, bij Arnhem en Nijmegen en naar Duitsland vanwege de grenscontroles. Ook werkzaamheden gaan zorgen voor extra vertraging.
35: Je moet bijvoorbeeld in Duitsland ook rekening houden met heel veel werkzaamheden. Daar wordt op ruim 900 plekken aan de weg gewerkt. En in Nederland is vanaf vanavond de A12 dicht van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. Dat duurt ook tot maandagochtend.
34: Ja, zegt de ANWB. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor zijn staatsbezoek aan het land. Later deze week praat hij met de Chinese president Xi. Het officiële bezoek moet ervoor zorgen dat de spanningen tussen de twee wereldmachten minder wordt. Ze gaan ook praten over handel. Onder andere Tesla-baas Elon Musk en Apple-topman Tim Cook vlogen ook mee met Trump. Er wordt dit jaar een stuk meer geklaagd over de eindexamens. De klachtenlijn van het LAX heeft tot nu toe al 165.000 klachten binnengekregen. Dat terwijl de eindexamens pas 4 dagen bezig zijn. Het LAX denkt dat middelbare scholieren ze steeds beter weten te vinden en dat ze een uitlaatklep nodig hebben. Vandaag is er onder meer gezwoegd op wiskunde, Frans en economie. En dan nog het weer van Weerplaza. Er trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Ook vanavond buien en dan koelt het af naar 5 tot 8 graden.
33: Nu al 60 files in Nederland. De langste, op de A2 staat het flink vast. Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 9 kilometer, ruim een half uur vertraging. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer. Daar 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. Sterkte ook daar. Verder zijn er flitsers op de A2 Weert-Eindhoven bij 190,2. En langs de A7 Bolsward richting Sneek 113,8.
36: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
37: Wim van Helden.
33: Even lekker je extra lange hemelvaartweekend tegemoet met de nieuwste van Taylor Swift. Robin Schulz met Mr. Props. En dit is Alex Warren.

0: Mr. Props en Robin Schulz. Ik heb hier alvast even een snackie. Een snack van een lekkere track. Die track die hoor je zo meteen helemaal. De vraag is of dat je hem nu al herkent. Ik heb er namelijk één elementje uitgehaald. Het is heel kenmerkend voor het liedje dat je zo gaat horen. De vraag is, herken je hem al? Welke hit is dit?
1: Yeah.
0: Oeh, waar komt dit ook weer uit? Waar is dit dan? Weet je het nog?
1: Yeah.
0: Dat is de vraag. Yeah. Zeg je nu ook, dan mag je het appen via de Q-app. Welke hit?

in the Spiral. En Material Lover. Maakt het 15 minuten over 4. Hemelvaartsweekend voor de deur. Misschien ga je nog wel naar The Devil Wears Prada 2. The Devil Wears Prada 2. Daar is dit van een van de soundtracks. Dus die ga je sowieso voorbij horen komen. Joost hier op de plek van Domien. Altijd leuk om van je te horen in de Q-Music App. Door middel van een bericht. Ik zie een bericht van Marjolein. Ik ga op vakantie. Van mij mag de zon schijnen. Laat het 's nachts dan maar regenen. Deal. Ja, ik zei al dat na een periode van zon ik het toch altijd lekker vind als het even begint te regenen. Shane zegt mijn spullen aan het pakken om morgenochtend op vriendenweekend te gaan. Gelukkig mag er nog gedronken worden op het vliegveld. Die verder zegt op weg naar de camping. Etteleur, Drenthe en Lieke zegt het spel vergeten voor spelletjesweekend. Ach, weer terug naar huis gegaan om me op te houden. Ja, ik was al een weekend naar Vlieland geweest. Ja, gewoon een stok kaarten Uno en beachbal gekocht. Omdat ik dacht, ja, dat gaat niet gebeuren dat we dat dit weekend dan niet gaan spelen. Die spelletjes, die zijn van levensbelang. Onderweg, Another 45 Ultra. Talk to you. Klein beetje vitamine D naar Shepherd Coming Home. I've been

0: Ed Sheeran, Back Your Music, Sapphire, Joost op de plek van Domien. Eefje ze wel gewoon. Het nieuws van 4:30 komt eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vragen wat iemand verdient, dat is toch een beetje taboe. Nou, niet voor Gen Z'ers. Hoe dat komt, vertel ik je zo.
0: Nou, en de deelnemers van Verdubbel Je Salaris moeten natuurlijk ook met de billen bloot.
2: Zometeen, verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hallo, ik ben Luc. Ik ben 30 jaar. Ik kom uit Zucht. En ik ben dyslexiebehandelaar.
2: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:45.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
9: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
10: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
9: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
11: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
15: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
25: Manutan.
24: Bestel op manutan.nl.
26: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
24: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
3: Exact 4:30. Het is een donderdagmiddagspits. Maar dan op de woensdag zo druk is hij in totaal 259 files. 4 files daarvan langer dan 40 minuten. De A15, Ridderkerk-Gorkum, Alblasserdam, Sliedrecht-Oost. 7 kilometer, 41 minuten, komt daardoor een ongeval. De A16, Rotterdam-Breda, tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. 5 kilometer, 41 minuten, daardoor een ongeval. De A27, Utrecht-Gorkum, tussen Everdingen en Gorkum. 15 kilometer, 48 minuten. En de A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Brug Katerveer 2. 13 kilometer, een uur vertraging. Dan het weer van Weerplaza. Het is een klein beetje onstuimig vandaag nog. Af en toe pittige buien met onweer, hagel en windstoten. Het blijft regenachtig vanavond en vannacht. Ook morgen krijgen we buien. En het wordt dan, net als vandaag, een graadje of 12. Eefje heeft het laatste nieuws.
1: Goedemiddag. In Loosdrecht kijken ze naar maatregelen om te voorkomen dat het weer zo uit de hand loopt bij acties tegen een asielopvang. Gisteravond werd brand gesticht bij een asielzoekerscentrum. Misschien komt er een noodverordening, dan kan de politie sneller ingrijpen. Er kunnen ook dwangsommen komen voor ruilschoppers die weer de fout ingaan. De boodschappen zijn duur en worden alleen nog maar duurder. Voedselfabrikanten die verwachten verdere prijsstijgingen, onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. En het kabinet moet daar meer rekening mee houden, vinden ze. Door groene en gezonde maatregelen even uit te stellen. Bijvoorbeeld de geplande suikertax of de accijnsverhoging op alcohol. Wil je jong blijven? Vergeet de sportschool. Er is een andere manier. Een dagje museum of een ander cultureel uitstapje. Want uit onderzoek blijkt dat je lijf daar langzamer oud van wordt. Dus ga naar het Van Gogh Museum, bezoek de Zaanse Schans of laat je rondleiden door de Martini-toren. Elke week zo'n soort uitje. En je vertraagt het ouder worden met, hou je vast, 4%.
3: En ieder procentje is winst, hè?
1: Zo is dat.
3: En zo is het.
1: Vragen wat iemand verdient, dat is toch een beetje taboe, hè?
3: Oepsie, nou dat doen we iedere middag om 4:45 natuurlijk. Even je salaris en ja, dat vragen we iedere dag. Ja, zeg het maar.
1: Dat is waar, ja. Nou, voor Gen Z'ers is het helemaal normaal om gewoon te vragen wat iemand verdient. Of gewoon je hele financiële situatie open en eerlijk op tafel gooien. Ja, ze noemen dit fenomeen ook wel loud budgeting. Eerlijk zeggen, ook eerlijk zeggen als je even krap bij kas zit. Een etentje afzeggen omdat je geen geld hebt. En gewoon zeggen, geen smoesjes. Gen Z'ers die schamen zich niet. Ze vinden eerlijkheid veel belangrijker. Ook op de socials doen eerlijke filmpjes over financiële keuzes het goed.
3: Ik vind het heel goed.
1: Ja.
3: Ik vind het echt heel goed.
1: We kunnen elkaar ook helpen.
3: Absoluut. Want hoe vervelend is het als jij eigenlijk krap bij kap bij kas zit, met je vrienden wil gaan eten, dat eigenlijk niet kan betalen en je dan eigenlijk in 1000 bochten moet wringen om te zeggen, ja, ik kan niet mee. Terwijl het eigenlijk zo simpel is om te zeggen, jongens, ja, het komt deze maand even niet uit. En dan denk ik dat jij de laatste bent. Dan moet je wel een hele slechte vriend zijn. Wil je daar geen begrip voor hebben, toch?
1: Nee, precies. En ook uitgavenpatronen, als je dat met elkaar bespreekt, ja, dan kom je misschien tot inzichten.
3: Afgelopen vrijdag nog zat ik met vrienden op het terras. Nou, toen hebben we nog eerlijk en open onze salarissen besproken.
1: Oh ja?
3: Het is ook zo goed om dat te doen, want je weet een beetje wat de ander verdient. Je weet ook wat de bestedingsruimte van iemand is. En daarbij, het leven is ook gewoon zo taf is duur geworden. Dus als je iets niet kan betalen, ja, daar hoef je echt absoluut niet voor te schamen. Ik ga zo meteen de vraag toch wel weer stellen aan iemand. Verdeel bij je salaris in 1 minuut, komt eraan.
4: Joost Swinkels.
3: Want ja, wat verdient Luc? Je hoort het.

Zoe Levi, Back Your Music en sluit me in je armen. Met het nieuws bij Eefje dat over geld praten geen taboe is voor Gen Z'ers. Nou, voor de kandidaten van verdubbelen salaris ook niet. Ik moet die vraag natuurlijk ook wel stellen in de wetenschap. Wat voor salaris we dan gaan verdubbelen? Gisteren speelde ik met rayonleidster Paula. Het was een stroef potje. Paula liep een beetje vast bij de aantal vragen. Verdubbelde salaris niet. €2700 ging aan haar neus voorbij. Zometeen een nieuwe ronde met dyslexiebehandelaar Luc. Wat hij verdient, hoor je zometeen.

0: And You Give Love a Bad Name.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Hey Luc, goedemiddag.
3: Goedemiddag Joost.
4: En welkom in jouw arena.
0: Luc, jij bent dyslexiebehandelaar. Wat doe je dan precies?
3: Ja, klopt. Ik help kinderen op de basisschool die dyslexie hebben en dus moeite hebben met lezen en met spelling. En die probeer ik zo goed mogelijk het lezen en het spellen aan te leren.
0: En wat maakt jouw beroep zo leuk? Waar zit het werkplezier in?
3: De variatie. Ik vind het sowieso heel leuk om met kinderen te werken. Omdat die toch een beetje bij de alledaagse wereld weghouden. En daarnaast zijn kinderen zo verschillend en heel oprecht. Dus dat vind ik heel erg leuk.
0: En ik denk misschien ook wel de progressie, hè? Dat je ziet dat het ook uiteindelijk beter gaat.
3: Ja, dat is zeker ook mooi om te zien. En wat ik daarin het allermooiste vind, is als kinderen ook echt qua zelfvertrouwen groeien.
0: Ja, zo is het. Hoe vaak heb je zelf van niet naar dat schriftje zitten staren en dat je dacht, is het nou met een D of een T? Of schrijf ik het ook alweer? Ja, als je dat dan weet hoe dat moet, dan is dat toch wel lekker, Luc.
3: Mm-hmm.
0: Luc, we gaan voor de salaris met je spelen. De grote vraag is, en ja, ik weet niet of je een Gen Z'er bent. Nou, 30 jaar, dat denk ik niet. Maar wat verdien je, Luc?
3: Ik verdien 2600 euro netto per maand.
0: En voor hoeveel uur in de week doe je dat?
3: 32 uur per week.
0: 32 uur. We gaan dat proberen te verdubbelen. Ik heb 10 vragen. Beantwoord je ze alle 10 juist, dan verdubbel ik dus je maandsalaris. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen die krijg je dan op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. Ze moeten goed zijn. Hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Heb je ze alle 10 juist, dan verdubbel je de salaris. Maar mocht het fout gaan, dan krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Super.
0: Oké, Luc. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we spelen. Luc, wat is de derde letter van het alfabet?
3: C.
0: Met welk vervoersmiddel trekken Mattie en Marieke volgende week door het land?
3: Een bus.
0: Hoeveel is 35 min 28?
3: 7.
0: Van wie zijn de Q-top 1500 hits Pokerface en Just Dance?
3: Lady Gaga.
0: In welk Nederlands attractiepark staat de achtbaan Goliath?
3: Walibi.
0: Met welke sport behaalde Marit Bouwmeester Olympisch goud?
3: Zeilen.
0: Waarvoor staat de afkorting van modeketen H&M?
3: Pas.
0: Hoe heet de burgemeester van Amsterdam?
3: Van Kalsema.
0: Van welke pulvrucht wordt tofu gemaakt?
3: Pas.
0: Uit welke serie ken je het personage Walter White? Roep iets. H&M staat nog open. Pulvrucht tofu. Oh, Luc, kom op.
3: Walter White zei Breaking Bad.
0: Ja, kom op. H&M is...
3: Amazon Maldives.
0: Ah, ja, maar Luc. Oh, my god. Luc.
3: Ja, ik weet het niet.
0: Oh, lieverd. Tofu. Dat wordt gemaakt van...
3: Pulvruchten. Nou ja, ik weet het een keer.
0: Welke pulvrucht is dat?
3: Ik weet het niet.
0: Ach, de sojaboon.
3: Oh,
0: Luc! Oh, we zitten hier met z'n allen ongeveer onder het bureau. Ik denk dat de rest van Nederland hetzelfde heet. Luc, je ging als een trein, man. Ik denk, nou, dit is echt... Jij snijdt als een soort warm mes door boter heen. Dit gaat als een jekko.
3: Ja.
0: Ach, lieve Luc. Ja, het is net niet gelukt. Op een haar na wist je niet je salaris te verdubbelen, helaas. Wel 9 vragen goed beantwoord. Je krijgt 90 euro van Q-Music en Tempo Team. Ik wens je een heel, heel, heel mooi alvast hemelvaartsweekend, jongen. Dank je wel voor het meedoen.
3: Dankjewel, jullie bedankt.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Damiano Davi.
1: Born with a broken heart. Hij ging zo lekker. Dat zegt wie zo jammer, Luc. Help, help, help. Ik heb zitten schreeuwen naar mijn radio. Het mocht niet baten. Zegt Marianne, ja, ik speelde verdubbeling salaris met dyslexiebehandelaar Luc. Hij wist bijna zijn salaris te verdubbelen. Eén vraag had hij nog nodig. Hij won een 90 euro, niet de gedroomde 2600 euro. Hij wist niet soja. Als hij soja had gezegd.
2: Ja.
1: Dan had hij gewoon 2600 euro gehad. Hij was zo dichtbij. Wil je nou ook een keer plaatsnemen in de arena? Dan mag je je melden via qmusic.nl. Of de Q-Music app. Onderweg naar 5 uur. Het nieuws komt eraan. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De eindexamens die zijn nog steeds volop bezig. En er is een record aantal klachten. Ik vertel je zo meer.
1: En ook Lady Gaga. Vraag 4. Pokerface. Hoor je zo?
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libië.
18: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
19: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
23: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
24: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
23: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
19: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
25: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
26: Dat zeg ik.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 1 minuut over 5, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
28: Goedemiddag, het is druk op de weg. Veel drukker dan normaal. Komt doordat het morgen hemelvaart is. Veel mensen gaan er een lang weekend op uit. Je hoort de ANWB.
29: We zagen eigenlijk al vanaf het middaguur de drukte toenemen. Er zit gewoon heel veel recreatieverkeer op de weg. Niet alleen Nederlanders die een lang weekend weggaan vanwege hemelvaart, maar ook heel veel buitenlanders die hier naartoe komen.
28: En het weer helpt ook niet mee. Straks krijg je van Joost natuurlijk de laatste verkeersinformatie. Bij de rellen in Apeldoorn gisteravond zijn uiteindelijk 7 mensen opgepakt. Allemaal minderjarig. Volgens de politie staken ze vuurwerk af. Al dagen staan tegenstanders van een asielopvang bij een rotonde in Apeldoorn. En telkens loopt het uit de hand. De politie roept ouders op hun kids extra in de gaten te houden. Bij een vermissing moet diegene's telefoon sneller op te sporen zijn. Dat vindt het kabinet. Nu krijgt de politie pas telefoongegevens van providers als er levensgevaar is. Justitie is bezig met een plan om dat te veranderen. Elk jaar zijn er duizenden vermissingen in ons land. De eindexamens zijn nog steeds volop bezig en er is een record aantal klachten. Bij de klachtenlijn van het LAX zijn tot nu toe al 165.000 klachten van scholieren binnengekomen. En dat terwijl de eindexamens pas 4 dagen bezig zijn. Het LAX denkt dat middelbare scholieren de klachtenlijn beter weten te vinden, maar denkt ook dat ze meer dan eerst een uitlaatklep nodig hebben. Het weer, af en toe zon, maar ook pittige buien met onweer, hagel en windstoten. Het blijft regenachtig vanavond en vannacht. En ook morgen krijgen we buien. En dan wordt het net als vandaag een graad of 12.
1: Flitsmeister die meldt vertraging. Het is druk op de weg. 271 files in Nederland. 4 files daarvan langer dan 40 minuten. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 7 kilometer, 3 kwartier vertraging komt daardoor een defect voertuig. De A2 Maarsen-Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid. De parallelbaan. 14 kilometer, 3 kwartier vertraging komt omdat de weg daar is afgesloten. A28 Amersfoort-Zolle tussen het Harde en Brug Katerveer 2. 12 kilometer, ruim een uur vertraging. En de laatste de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Maasbrug, 9 kilometer, 55 minuten, komt daardoor een ongeval. Zo. Inpakken, opruimen, het is weekend.
30: Klaar met je
1: band. Oké, let's go.
31: Music.
32: Joost Swinkels.
1: Anton Giep, goedemiddag.
33: Goedemiddag.
1: David Guetta zometeen, ook Maal Smit komt eraan naar Lady Gaga.

0: gezellig.
1: Dus Werner Wolf.
2: Maakt het 7 minuten over 5. Joost hier op de plek van Domien Anton is inmiddels gezellig aangeschoven. Goedemiddag.
1: Hallo.
2: Het is de woensdagmiddagshow die toch een beetje voelt als een soort vrijdagmiddagshow, donderdagmiddagshow. Hemelvaartsweekend voor de deur. Het is druk op de wegen. Als je onderweg bent naar een weekend weg, veel plezier. Wij wensen vooral Moontje ook heel veel plezier. Heerlijk naar Sevilla met zo'n lief.
1: Oh, dat is zo mooi daar.
2: Oh, prachtig.
1: Ja. Lekker even het zonnetje in.
2: Nou, ik wou het zeggen, als je echt goede hoop had om komend weekend nog lekker zonnig te gaan hemels kamperen, dan moet je echt teleurstellen. Dat gaat niet gebeuren.
1: Oh nee, het is echt onstuimig, hè?
2: Het is echt, de weerpluimen, die stellen ons niet goed. Die zetten ons niet goed. Annemarie zegt groetjes vanuit de camping. Gisteren al vertrokken, nu lekker genieten in de warmte van het zonnetje. Nou ja,
1: Dat kan toch niet dan?
2: Ja, nee, dat is een oude foto die wij krijgen.
1: Noodweer.
2: Of zij zit ergens waar wij niet weten waar dat is. En Elisanna die zegt, het is vrijdag pas weekend. Morgen vrij, vrijdag nog even bikkelen. Nou, geef haar toch even een klein applausje, want laat ik wel wezen, er zijn natuurlijk heel veel mensen en heel veel collega's die nu echt afzwaaien. 8 over 5 die zeggen, hey tabé, ik ben er maandag pas weer. Mm-hmm,
1: ja.
2: Maar er zijn ook harde werkers die vrijdag nog moeten beuken.
1: Ja, en sommigen ook morgen zelf.
2: En sommigen ook morgen, zo is het ook. Ik applaudisseer, ik geef mezelf een schouderklop.
1: Oh, het gaat weer over. Oh, nee. Jij moet morgenochtend natuurlijk.
2: Ja, de ochtendshow is vrij, dus ik zit morgenochtend en vrijdag.
1: Wat een bikkel ben je.
2: En waar ben jij eigenlijk morgen, Anton?
1: In de sauna.
2: Oh ja? Is het weer zover?
1: Ja, je moet wat, hè? Je moet ontspannen. Ik kom.
2: Je bent net een beetje aan het herstellen. Ja. Maar welke sauna is het?
1: Dat ga ik lekker niet zeggen. Nee? Dat vertel ik vrijdag wel.
2: Ja. Goed. Nou, we doen het er maar mee. En ook een hoop berichten in de Q Music App. Eigenlijk al de afgelopen 1,5 week. Met de vraag, waar is Domien? Hij heeft daar een bericht over ingesproken. De reden waarom hij er op dit moment even niet is. Dat ga ik je zo meteen laten horen.

0: David Guetta, Sia en Beautiful People bij Q Music. Joost en Anton hier op de plek van Domien zijn Q Middagshow. Ja. De afgelopen week zijn er onwijs veel berichten binnengekomen in de Q Music app met de strekking waar is Domien? Maar de reden waarom we daar niks over hebben gezegd, kan Domien het beste zelf vertellen.
1: Hey, goedemiddag. Nee, het is niet voor mij om zomaar een paar dagen niet op de radio te zijn. En wel helemaal niet zonder reden. Ik had heel graag gewild ook dat die reden beter of op zijn minst vrolijker was dan degene die ik heb. Ik heb iets uitgeschreven, simpelweg omdat ik het anders niet gezegd krijg. En misschien is het zelfs goed om daar een trigger warning bij te geven. Dus hierbij. Vorige week is bij een tragisch verkeersongeval mijn zwager om het leven gekomen. Tjeu, 33 jaar. Dat is de man van mijn zusje, Lieve. En de geweldige vader van mijn 14 maanden oude nichtje Merel. Het verdriet is immens. Het verlies onbegrijpelijk. Sinds een week is het leven gehuld in nevel. De donkere kleur en de dikte ervan heb ik niet eerder gezien. Het lijkt alsof de wereld stilstaat, terwijl ik verdomd goed besef dat hij doordraait. We zitten in een trein waarvan we niet weten waar hij rijdt, met welke snelheid en wat de eindbestemming is.

verleiding is. Vandaag was er een tussenstation. Vanmiddag hebben we Tjeu in het bijzijn van zijn familie en vrienden de laatste eer bewezen tijdens de uitvaartceremonie. Wat nu overblijft is stilte. En die is oorverdovend. Natuurlijk wil ik snel weer aan het werk, maar op dit moment is elkaar vasthouden het meest belangrijke. De stilte wordt af en toe onderbroken door muziek, want daar was hij dol op. Hij luisterde er constant naar en speelde het zelf. In het huis waar Tjeu, Lieve en Merel zo gelukkig waren, daar ligt nog een langspeelplaat op de speler. De plaat die hij als laatste opzette. De plaat waarvan hij niet wist dat het de laatste zou zijn waarvoor hij de naald in het zwarte vinyl zou laten glijden. Een plaat van de Police.

0: The Police. En Every Breath You Take, zojuist het bericht van Domien dat hij zijn zwager vorige week plotseling is verloren. Ja, dat is een bericht, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Daar zijn we als team ook echt stil van.
1: Oh ja, onwijs veel sterkte natuurlijk voor de zus van Domien, voor de rest van de familie. Ook bedankt voor alle steunbetuigingen die in de Q-app zijn binnengekomen voor Domien en zijn familie.
0: Ja, we gaan zorgen dat die uiteraard bij ze terechtkomen. Ja.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
13: Creon Kozijnen.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
20: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
21: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
22: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
23: Exact 5:30 verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is een drukke woensdagavondspits. Vertragingen van, 35 minuten of meer. Anders wordt het wel heel veel. Even kijken, zo, ik schrok ineens van de files. Nou, dat zijn oké, laten we dan 40 minuten doen, want zoveel zijn het er. De A12 Oude Rijn Arnhem tussen Lunetten en Maarn, de parallelbaan, 12 kilometer, 48 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maasbergen en Driebergen, 6 kilometer, 65 minuten. Komt daar nog geval.
0: Het is ook de drukste spits van het jaar, lees.
1: Och, is het een push?
0: Ja, 1023 kilometer file.
23: Nou,
0: zo,
23: nog eenmaal, het is de langste, de drukste.
0: Avondspits van het jaar, ja.
23: Nou, dat gezegd hebbende, het weer.
0: Nou, het komt misschien wel door het weer, want het is onstuimig. Af en toe pittige buien met onweer, hagel en windstoten. Ook vanavond en vannacht blijven de buien maar komen. Het wordt morgen, net als vandaag, een graad of 12.
23: Evi heeft het laatste nieuws.
2: Goedemiddag. Bij de anti-asielopvangrellen in Apeldoorn gisteravond zijn 7 mensen opgepakt. En ze zijn allemaal minderjarig. De politie roept ouders daarom op, hou je kinderen extra in de gaten. Het is al dagen onrustig in Apeldoorn. Ook in Loosdrecht, daar liep het gisteren helemaal uit de hand. Daar werd brand gesticht bij een asielopvang. De burgemeester kijkt of hij daar meer maatregelen kan nemen. De eindexamens zijn volop bezig en er is een record aantal klachten. Bij de klachtenlijn van het LAX zijn tot nu toe al 165.000 klachten van scholieren binnengekomen. En dat terwijl de eindexamens pas 4 dagen bezig zijn. Het LAX denkt dat middelbare scholieren de klachtenlijn beter weten te vinden, maar denkt ook dat ze meer dan eerst een uitlaatklep nodig hebben. De maker van Milka chocoladereep is op de vingers getikt door de rechter in Duitsland. Ja, dit gaat erover dat de repen sinds een tijd ineens dunner zijn. Ze zijn van 100 gram naar 90 gram gegaan.
23: Nou wat?
2: Ja, wist je dit nog niet?
23: Nee, daar schrik ik van. Gewoon,
2: ja,
23: krimpflatie.
2: Krimpflatie noemen ze dat, ja. En de verpakking is nog net zo groot. Je betaalt hetzelfde. Het is toch een beetje stiekem van Milka. Consumentenwaakhond in Duitsland die vond het niet kunnen, maakte er werk van. Nu oordeelt de rechter dat Milka het inderdaad niet netjes heeft gedaan. Ze hadden het duidelijker moeten maken door de verpakking kleiner te maken.
23: Nou, en of jij bent de trouwe Milka-liefhebber, hebben wij ons laten vertellen.
2: Ja, absoluut.
23: Wat jij als aanvoerder van de Milka-bond, wat vind jij hiervan? Jij schrikt hiervan, denk ik.
2: Aanvoerder van de Milka-bond.
23: Ja.
2: Nou ja, jeetje, ik blijf ze toch wel kopen.
23: Zo'n trouwe fan. Ik vind een Codor.
2: Oh, is dat jouw favoriet?
23: Ja, dat vind ik wel lekker. Ja.
2: Met nootjes, zonder.
23: Ja, maar dat maakt me dan niet zoveel uit. Nou, die bonbon blok, daar hoef ik niet op te sabbelen. Dat vind ik net iets te veel.
2: Lekker.
23: Okay. Nee, maar
0: ik krijg honger, hou op.
23: Ja, ik kan nu niet even lekker nog een chocolaatje.
2: De keuken van chocola in de koelkast leggen.
23: Oh ja, dat is ook een goede tip. Ja, oh. Kan je wel natuurlijk je kiezer goed van afbreken. Ja, dat is waar. Als het dan net te hard.
0: Weet je wat lekker is trouwens?
23: Ja.
0: Je koopt een beetje slagroomijs. Vervolgens ga je in een pannetje ga je chocolade smelten.
23: Ja.
0: En dat giet je over de slagroom.
23: Gewoon een damblans.
0: Ja, maar je moet het eigenlijk doen bijvoorbeeld met een Snickers.
23: Oh ja.
0: Of een Mars.
2: Wat?
0: Een beetje karamel.
23: Dus die Snickers moet je gewoon in de pan gooien?
0: In de pan, een beetje water, ben je in het smelten en dat over je ijsje, jongen. Het is als het, nou, het ongelooflijk.
2: Jeetje, wat ben je ook een foodie, jij.
23: Echt,
2: een
0: ja, geweldig, hè?
23: Weet je wat ook lekker is?
0: Nou, nee.
2: En je droombaan, die vind je niet door te wachten op een vacature. Dat zeggen carrière-experts tegen het laatste nieuws. De klassieke manier, hè, gewoon met een brief reageren op een vacature en dan op gesprek komen, dat is niet meer van deze tijd. Steeds meer werkzoekenden die kiezen voor de spontane aanval.
23: Ach, kreeg nou wat.
2: Gewoon brutaal een mailtje sturen, bellen of misschien zelfs al gewoon naar binnen lopen. Hangt een beetje af van wat voor bedrijf het is.
0: Ja.
2: Maar het kan werken. En als er op dat moment dan geen plek voor je is, nou, dan zullen ze je zeker onthouden als er wel een vacature is.
23: Maar hier zijn wel echt ballen voor nodig, toch, om dit te doen. Als je niet alleen dat mannen dat doen, maar dat het gewoon wel, je moet het wel durven, toch? Een mail sturen van, kijk, mij eens even, ik ben zo goed. Jullie hebben geen vacature, maar maak maar eens plek voor mij.
0: Nou, kun je ook onzeker van worden, hoor.
2: Als je dan afgewezen wordt.
0: Ja, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer.
23: Nou, je moet wel sterk in je schoenen staan, lijkt mij.
0: Ja.
23: Heb jij nog, je hebt er gewoon gesolliciteerd, toch, Anton, destijds bij Q-Music?
0: Ja, wel 14 keer.
2: Ja.
0: Dat was voor de Q-Academy. Toen ben ik in mijn onderbroek gaan staan en toen heb ik een filmpje in mijn onderbroek opgenomen. En toen had ik ook alweer gedaan? Had ik allemaal letters op mijn lijf. Ja.
23: Was jij een soort vegan streaker? Of waar
0: het
23: over?
0: Nou, zo zag het er wel uit. Net iets te wit. Ja, nee.
23: Één keer, Anton, sorry, je hebt...
0: Ja, nou ja, ze hebben me dus niet gebeld. Naar aanleiding van het filmpje. En toch heb ik hier uiteindelijk...
2: Op een gegeven moment dachten ze van, nou, laten we maar aannemen.
0: Medelijden. Ja.
23: Ongelooflijk. Ja, ja. Je kon jezelf aanmelden ooit voor Q-College of Q-Academy. Ja. Dan door middel van een aanmeldvideo. En ja. Dus dacht jij, ik ga mijn onderbroek.
0: Ja, ik denk, dan val ik op. En toen had ik geloof ik allemaal letters of zo had ik op mijn lijf geplakt. En die letters stonden dan voor de eerste zin van mijn kwaliteiten. Dus waren weinig letters. Maar nou ja, dat was het idee.
23: Nou, en toch zit je hier. En toch
0: ja.
23: zit je
0: hier. Ja, dat is een wonder.
23: Bracht ons wel bij de volgende. Ja, want op wat voor bijzondere manier ben jij aan je baan gekomen? Nou, Anton, bij jou weten we het wel waarschijnlijk. Op wat voor bijzondere manier ben jij aan je baan gekomen? De Q Music App staat wagenwijd open. Kom maar door.

0: Fateless Back Hugh and God is a DJ. We dachten, we pakken maar weer eens een ouderwetse rondvraag van stal. We vroegen ons namelijk af, op wat voor bijzondere manier ben jij aan een baan gekomen? Veel berichten in de Q Music App, dank daarvoor.
1: Bernice bijvoorbeeld, die zegt, ik zou koffie gaan drinken met een oud collega die ik al even niet meer had gesproken. Toen ik bij haar werk aankwam, had ik ineens een sollicitatiegesprek met de twee eigenaren van het bedrijf.
0: Schrik je ook rot, heb je ook niet echt voorbereid. Maar ja, wel uiteindelijk...
1: Even lekker koffie drinken.
0: Ja, hey. Dan is daar Martijn. Ik heb een huidige werkgever gesproken op een festival. 2 weken later was alles rondgetekend. Groeten Martijn.
1: Hey, Ricardo zegt, ik kwam voor barbecue-advies bij mijn maatje van ons gezamenlijke vorige werk aan op zijn nieuwe werkplek. En toen zei de directrice, die ook aanwezig was, dat ze iets in mij zag wat ze nog nodig hadden. En dat was op een functie waar ik toevallig ook nog eens naar op zoek was.
0: En Rianne, ja, dit is toch ook wel een fascinerend verhaal. Mijn man kwam een vacature tegen en heeft voor de grap mijn cv ingestuurd. Dus maar, moet je voorstellen, ik kom een vacature voor jou tegen Anton... en ik stuur gewoon jouw cv in en dan word jij op een gegeven moment gebeld... dank voor je reactie op deze vacature. Omdat ik gewoon denk dat de vacature voor jou beschikbaar is.
1: Ik zou daar niet, ik weet niet of ik daar blij mee zou zijn.
0: Nou, maar she got the job, als ik het zo hoor.
1: Ja, oké, ja.
0: Hey Quinta, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dit is ook een bijzonder verhaal. Vertel, wat voor bijzondere manier ben jij in je baan gekomen?
2: Ja, tijdens de coronatijd. Toen ben ik gaan testen met mijn moeder bij een teststraat om op vakantie te gaan... En toen was ik in gesprek geraakt met degene die mij moest testen. En ik zei, het is wel heel leuk werk, denk ik. Het leek heel chill, het was een gezellig sfeertje. En het eerste wat ik zei, zou je hier willen komen werken?
1: Hè? En, dus terwijl die stok in jouw neus gedouwd wordt, met hachu,
0: Ik wil dat gevoel helemaal niet meer terug. Word je al gevraagd, zou je het leuk vinden om hier te komen werken? En toen zei jij, ja.
2: Nou ja, het leek me wel heel leuk. Ik was net klaar met mijn stage ook in het buitenland. Dus ik had ook echt geen baan. Ik had alle tijd. Dus het kwam mooi in mijn pad.
0: En toen ben je uiteindelijk bij die teststraat ook gaan werken. Toen ben je die wattenstaafjes in iedereen's neus gaan douwen.
1: Sadist.
2: Ja, ik ben toen eerst op vakantie geweest met mijn moeder voor een week. En toen ik terugkwam, toen kreeg ik training. En uiteindelijk, ja, ik wil niet opscheppen. Er zijn echt mensen naar mij toegekomen die zeiden... ik vind het zo fijn hoe jij mij test. Dus
1: applaus.
0: Hey, en hoe druk is het nu bij de teststraat?
2: Ja, wel rustig. Ik werk er niet meer.
0: Nee. Wat doe je nu? Heb je nu alweer een andere baan of niet?
2: Ja, zeker. Ik werk in een hotel.
0: Oh, ook leuk. Af en toe ook een beetje testen, hè? Of dan een beetje zo.
2: Ja, zeker.
0: Quinta, dankjewel. Tot later.
2: Dank jullie wel, werk.
0: Oh, krijgen we helemaal dat gevoel van die wattenstaaf in mijn neus. Zitten we even niet aan terug. Dit is Kensington. Dit is Stay Back You.

0: nieuwe Alex Warren bij Q-Music. Bijna 6 uur nieuws komt eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het waait op sommige plekken flink in ons land. In Brabant, daar was een windhoos. Die heeft voor schade gezorgd. Ik vertel je zo meer.
0: Tante Taylor Swift komt eraan. Sorry, ik was de windhoos van iets te snel. Een opa light, hoor je zo.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Het is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
1: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
18: Wat ook helpt? Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Exact 6 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Eefje.
1: Goedenavond. Het is druk op de weg. Er stond net ruim 1000 kilometer file en daarmee hebben we de drukste spits van het jaar te pakken. Het komt doordat het morgen hemelvaart is. Veel mensen gaan er een lang weekend op uit. En het weer helpt ook niet mee. Straks krijg je van Joost natuurlijk de laatste verkeersinformatie. Het waait op sommige plekken flink. In Brabant, in Eersel, daar was een windhoos. Volgens Omroep Brabant zijn tientallen bomen omgewaaid. Er zijn pannen van de daken gewaaid en auto's zijn beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij een vermissing moet diegene's telefoon sneller op te sporen zijn. Dat vindt het kabinet. Nu krijgt de politie pas telefoongegevens van providers als er levensgevaar is. Justitie is bezig met een plan om dat te veranderen. Elk jaar zijn er duizenden vermissingen in ons land. De boodschappen zijn duur en worden alleen nog maar duurder. Voedselfabrikanten verwachten verdere prijsstijgingen. Ook deze mensen voelen het bij de kassa, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
19: Jazeker. Ja, dat is goed merkbaar.
20: Elke week krijg je weer dat er weer een patiënt erbij zijn.
21: Ik let wel wat beter op met wat ik koop en waar ik het koop.
1: Het kabinet moet er rekening mee houden, vinden voedselfabrikanten. Ze zouden bijvoorbeeld de geplande suikertax en de accijnsverhoging op alcohol moeten uitstellen. Het weer. Kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Vooral in het zuidoosten kan het onstuimig worden. Ook morgen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 12.
0: Vertragingen langer dan 40 minuten. Ja, het is de drukste avondspits van het jaar. Vertragingen van 40 minuten of meer. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Echt en Eurmond. 12 kilometer, ruim een uur en een kwartier vertraging. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en de Wijkertunnel. 12 kilometer, drie kwartier vertraging. Komt daardoor een ongeval. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen. 10 kilometer, een uur en 20 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Brug Katerveer 2. 11 kilometer, drie kwartier. Komt daardoor een voertuig.
22: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
23: Q Music. Joost Swinkels.
0: Justin Timberlake komt eraan. Ook het foute anthem van 2026 hoor je zo. Eerst Taylor Swift bij Q. Dit is Opalite.

0: avond. Het is begin van woensdagavond 13 mei 2026. Het is de avond met de drukste avondspits van het jaar. Mocht je nog in de file staan, is niet gek. Vanavond, vanmiddag was het dus de drukste spits van het jaar tot nu toe. In totaal stond er dus rond 5 uur 1023 kilometer file. Ja. Langste vertraging op dit moment op de A12 Arnhem-Utrecht. 1 uur en 18 minuten vertraging. Ja, sterkte als je daarin staat.
1: Ook natuurlijk door het lange hemelvaartweekend en het slechte weer. Het windhoost natuurlijk in Brabant.
0: In Brabant, alles. De perfect storm komt samen om nu de langste vertraging van het jaar al te hebben. Ja, het is ook de avond dat ik, Joost, hier wederom te vinden ben op de plek van Domien. De reden van zijn afwezigheid hebben we de afgelopen weken nog niet echt besproken in de Q-Music app. Maar vanmiddag heeft Domien een bericht gedeeld in de Q-Middagshow. Inmiddels heeft hij ook een bericht gedeeld op Instagram waarom hij afwezig is. Hij schrijft het volgende. Vorige week is bij een tragisch verkeersongeval mijn zwager om het leven gekomen. Tje, 33 jaar. De man van mijn zusje Lieve. De geweldige vader van mijn 14 maanden oude nichtje Merel. Het verdriet is immens en het verlies is onbegrijpelijk. Vandaag was er een tussenstation. Vanmiddag hebben we Tjeu in het bijzijn van zijn familie en vrienden de laatste eer bewezen tijdens de uitvaartceremonie. Wat nu overblijft is een stilte. Oorverdovend. Op dit moment is elkaar vasthouden het allerbelangrijkste.
1: Ja, wederom vanuit ons hier heel veel sterkte voor alle familie en ook de vrienden van Tjeu natuurlijk.
0: Ja, en alle lieve berichten die zijn binnengekomen via de Q-Music app zorgen uiteraard dat hij bij Domien terechtkomt.

0: Everjack, Aloe Black en In My World by Q. Anton Griep, goedenavond.
1: Hallo.
0: Ik heb nog één vraag aan jou.
1: Oké. Okay.
0: Jij ging hier gisteravond weg. En jij zei, ja, ik rij hier nu naar huis. In een andere auto dan mijn eigen auto. Ja. Hoe komt dat zo en vertel wat voor auto?
1: Nou, mijn auto, mijn eigen auto, die moest een beurt. Die moest even nieuwe, hoe noem je dat? Nieuwe.
0: Bougies.
1: Nee, de suspension, de ophanging. Nieuwe ophanging.
0: Nieuwe ophanging.
1: Nou, dus dat kon allemaal niet zo snel klaar als dat ze gehoopt hadden. Want er was weer meer kapot dan verwacht. Dus toen heb ik een auto meegekregen van hun. Van de Tesla-fabrikant, van het Tesla-bedrijf. Alleen, wat doen die vuilerts?
0: Wat doen die Elon Musks-achtige types?
1: Ze geven je een model dat net een tikkeltje beter is dan je eigen auto mee.
0: Dus ze maken je lekker. Ze geven je gewoon je favoriete ijsmaak met nog net een bolletje erop.
1: Precies, met disco-dip.
0: Met disco-dip.
1: En dan rij je daarin en dan denk je, god, zie ik kiepie, poep, poepie. Ik moet dit straks weer inleveren en dat wil ik helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus, ja.
0: Ja, kijk, jij, en dat was ook een beetje de vraag. Jij zei, ik ga nu naar huis, richting Marije, hoofdboekhouding. Ja, en toen zei je, ja, ik ga maar vragen of ik hem mag.
1: Ja, nou, toen zei ze, het is jouw feestje. Dus dan moet ik...
0: Ja, dat vind ik echt in het boek van alle antwoorden, het meest loze antwoord dat je kan geven.
1: Precies, en het, weet je wat het ook is? Het is net iets groter. Ik dacht ook met oog op misschien wel ooit een gezinnetje samen, weet je wel.
0: Dat oh, ik toekomst. Weet niet wat ik hoor.
1: Dus dan heeft zij er toch ook baat bij? Snap je? Als ik dan een grotere auto zelf moet kopen, dan vind ik gewoon dat zij dan ook bij moet lappen.
0: Maar... Ah, oké, okay, dus je zocht eigenlijk gewoon een soort stille vennoot in deze maatschap, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar precies. Kijk, als zij zegt het is jouw feestje.
1: Ja.
0: Ja, ik zie eigenlijk geen beren op.
1: Ja, maar dan ben ik er wel ingetrapt. Dan heeft die garage... Heeft...
0: Ah, daar wil je, nu wordt het principieel.
1: Het is principieel, ja.
0: Wanneer moet je hem inleveren?
1: Vrijdag, dus ik heb nog... Ook expres, hè, dat ze dan morgen ook nog een hele dag met het ding laten rijden.
0: Nou, ja. Volgende week... Convoy Exceptionnel, dan komt hij hier aan. Zo'n bolide 2 parkeervakken heeft hij nodig. Ja.

0: Foute Anthem van 2026. De allereerste samenwerking ooit van K3. En dat doen ze dan samen met Donnie.
1: Donnie.
0: Het Foute Anthem. Xavier die zegt, ja, daar is hij dan eindelijk weer, het Foute Anthem. Tijn zegt, oh, wat een fijne verrassing zo, het Foute Anthem tijdens de file. En Paulien zegt, ja, mijn favoriete meezinger van het moment.
1: Ja, ik vind dus, mijn hart gaat sneller kloppen, want de bel deed het niet. Ik vind dat zo goud. Dat vind ik zo fantastisch.
0: Ja. Weet je wie dit mede heeft geschreven? Dat is dan toch, ik zit toch ook een beetje op de plek van Domine. Hè? Dat is ook Mr. Top 40. Dit is mede geschreven door de schrijver die veel schrijft voor Suzanne en Freek.
1: Nee.
0: Leon Paul.
1: Leon?
0: Leon Paul heet
1: hij. Leon Paul?
0: Leon nou, Paul. Palmen.
1: Goed geschreven.
0: Toch?
1: Dat is goed nummertje.
0: Virtuoos. Nu is van 6:30 komt eraan zo. En ook de Top 40 update met daarin Mr. Harry Styles.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de Top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
4: Qmusic, de Top 40.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Autotaalglas is partner van de Top 40.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Yeah!
12: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
19: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
20: Dat is een zonnig prijsje.
19: Ja, zo goedkoop. Aldi.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: 1 minuut over 6:30. De terroravondspits is wat aan het afnemen. Zo kunnen we dat wel stellen. 98 files nog in Nederland. 3 files daarvan 30 minuten of meer op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 kilometer, een half uur vertraging, daardoor een defect voertuig. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Brug over het Wilhelminekanaal. 6 kilometer, 32 minuten. En de A67 Venlo-Turnhout tussen Someren en De Hocht, randweg N2 Zuid. 9 kilometer, een half uur vertraging.
1: Het is onstuimig met onweer, hagel en windstoten. En ook later vanavond en vannacht blijven die buien maar komen. Morgen wordt het net als vandaag een graad of 12.
0: En Eefje heeft het laatste nieuws.
28: Goedenavond. Loosdrecht wil voorkomen dat het weer uit de hand loopt bij de asielopvang. In een deel van de Noord-Hollandse plaats geldt in de avonden daarom per direct een noodverordening. Dat betekent dat de politie dan ook sneller mag ingrijpen.
0: Gezondheid.
28: Pardon. Tot zaterdag mogen mensen alleen in de buurt van het oude gemeentehuis in Loosdrecht komen, als ze daar echt een goede reden voor hebben. Ja, want dat gemeentehuis is nu een tijdelijke asielopvang en het is er al een tijd onrustig met allemaal demonstraties. Gisteren werd er zelfs brand gesticht. Bij een vermissing moet diegene's telefoon sneller op te sporen zijn. Dat vindt het kabinet. Nu krijgt de politie pas telefoongegevens van providers als er echt acuut levensgevaar is. Justitie is nu bezig met een plan om dat te veranderen. Elk jaar zijn er duizenden vermissingen in ons land. Het waait op sommige plekken flink, zei Anton net al. Ja, soms met hagel en onweer in het zuiden en oosten van het land geldt zelfs code geel. En in Eersel, in Brabant, daar was een windhoos.
0: Nou, meester Anton. Een windhoos.
1: Ja, ik word hier helemaal opgewonden van. Het is niet leuk natuurlijk als je het overkomt en dat je schade hebt. Maar ik vind dat toch altijd interessant, dat soort verhalen. Willen jullie weten wat het is?
28: Ja.
0: Ik hang aan je lippen.
1: Nou, het is eigenlijk een Temu-versie van een tornado. Dus het is een draaiende kolom met lucht.
0: Ja.
1: Hè, en dan is er een soort slurf, hè, onder een zware onweersbui. En die slurf die raakt aan de grond. En dan komt er een enorme zuigkracht, waardoor dus die schade ontstaat.
28: Oh ja.
1: Dus, maar ja, goed. Kijk, in Nederland kunnen ze voor schade zorgen, maar ze zijn natuurlijk veel minder krachtig dan de ellende die we in Amerika wel eens zien.
0: Ja, exact.
1: Op Discovery Channel.
0: Ja, ja, ja, ja.
28: Ja, er zijn gelukkig geen gewonden gevallen daar in Eersel, maar wel tientallen bomen omgewaaid. Er zijn pannen van de daken gewaaid en auto's zijn beschadigd. En dan, toiletjuf Renate. Ja.
1: Van een windhoos naar toiletjuf Renate. Ja.
28: Ja, deze vrouw, lieve vrouw, zit al 30 jaar bij de HEMA in het centrum van Apeldoorn. Maar zij heeft slecht nieuws gekregen. Ze moet weg.
1: Ach.
28: En ja, Ja, ze vindt haar werk juist zo leuk.
2: Contact met de klanten, het hele ding eromheen. Het is gewoon altijd gezellig. Even een praatje. Je maakt schoon en dan geven de mensen zijn tevreden.
28: Ja, lief. Maar ze wordt vervangen door poortjes.
0: Ach, nee.
3: Oh, wat hard.
28: Ja, toen de manager aan de vroeg van, heb je even tijd? Toen wist ze meteen, oh, nou, dit is geen goed nieuws. Ach. Ja, ze baalt, maar ze laat het er niet bij zitten. Ze begint nu haar eigen zaak. Het is een concept. Je kunt er naar de wc en je kunt er shoppen.
0: Ach, is het werkelijk waar?
28: Ja, ze heeft dan een rijtje met wc's. En daar tegenover gaat ze tweedehands kinder- en dameskleding verkopen. Een gat in de markt.
0: Nou, hoe vaak heb je wel niet in een winkel gestaan dat je dacht, ik moet eigenlijk nu even plassen.
3: Ja, en dan kan het.
0: En dan kan het dus.
3: Ja. Nee, ja, nu kan het.
28: Nou, ze is druk bezig met die winkel inrichting. Zo heeft ze al helemaal naar haar eigen smaak gedaan.
2: Dit is mijn nieuwe plek, ja. En het is allemaal een beetje met dat, ja, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling-bling.
28: Ga erheen hoor.
0: Een beetje bling-bling. Sorry, maar een toiletjuffrouw kan toch ook gewoon soms je dag maken?
3: Ja, tuurlijk.
0: Een leuk praatje of een festival. Ik weet, ik was een keer met Domino Pad in Utrecht. Ja. Toen gingen we naar Tivoli, een grote concertzaal. En hij zegt, ja, als je daar naar het toilet gaat, daar zit Sunny. Sunny zit al 25 jaar bij het toilet bij Tivoli. Ja, Sunny maakt gewoon je dag. Ze heeft Snickers, Bounties, chips, deodorant, salmiak, lollies, alles erop en eraan. En zij draait dan ook Hollandse muziek. Dus dan moet je voorstellen dat je gewoon eigenlijk naar een... nou, wat ben je, naar een dansavond. Dus je hoort ongeveer deze muziek. Weet je wat? Dus je denkt, oh, ik zit er lekker in. Dus je loopt die deur uit. En dan hoor je bij Sunny. Het is een kleine mood switch. Maar je zit wel gezellig bij Sunny, zo is het wel.
4: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
4: Dit is de Top 40 update.
0: Van woensdag 13 mei op 1 Justin de Wild. Cheerio, happy weekend alvast. Op 2 een tip voor de top. Op 3 de ex-alarmschijf van Harry Styles. En op 4 Turn the Lights Off van Justin, Jack, Style en John. Ondertussen al 2 maanden te vinden in de top 10 van de enige echte. Vanavond in de update natuurlijk op nummer
5: 4.
0: Oh ja, Sunny, kun je heel even... Ja, is het Sunny ineens? Nee, Sunny, stop! Sunny. We moeten Sunny ook echt gaan vervangen hoor.

0: Mr. Harry Styles en American Girls op nummer 3 vandaag in de update. Ja, dit weekend is het dan zover. Dan begint zijn Stadium Love Tour. De eerste show die hij gaat geven is in de Johan Cruijff Arena. Het is niet gelukt. Het is hem gewoon niet gelukt om die 10 avonden uit te verkopen. Een stukje overschatting. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Feit is wel dat die show nog moet beginnen. Het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat die show dan zo spectaculair blijkt te zijn. Dat TikTok er helemaal vol mee staat. En dat die shows uiteindelijk alsnog uitverkocht raken. Ja, dan door met de nummer 2, een tip voor de top. Namelijk de huidige alarmschijf van Stella Lefty. Amerikaanse sters hebben het in Nederland ook steeds meer op te vallen. Voor nu vooral, dankzij je wel, daar is het weer TikTok. Het zou overmorgen dan ook zomaar eens haar debuut kunnen worden in de Nederlandse top 40. Of het daar gaat lukken, weten we over 48 uur. Vanavond in de update op...
1: 2.
2: De Q-Music.

0: alarmschijf van deze week. Stella Lefty in Boston.
1: Top 40 update.
0: Top 40 update van 13 mei 2026 gaat als volgt. Archief in op 4, Just a Jack Style and Turn the Lights Off. Op 3, Harry Styles American Girls. Op 2, Stella Lefty Boston. Ja, en dan door naar de nummer 1. Een hit die ongekend hard aan het stijgen is in de lijst. Ik heb het over Cheerio van Justin de Wild. 3 weken geleden kwam hij bescheiden binnen op 39. Toen hop naar plek 18. Nu staat hij gewoon op nummer 5. En ja, hij gaat er denk ik nog wel een plekje bij snoepen. Misschien klimt hij zelfs naar het erepodium. Allemaal met een lang hemelvaartsweekend voor de deur. Ja, dan kan het niet anders. En als je nog zeker in de file staat, dan dit de nummer 1 is van vandaag.
1: 1.

0: Morgan Wallen bij Q. Nou, sowieso Morgan Wallen. Morgenochtend 6 uur weer present voor de ochtendshow. Jorien, goedavond.
1: Goedenavond, Joost.
0: Ja, ik doe met Domien altijd het dankbaarheidsmomentje. Ja. Ik dacht, ja, aan jou vandaag de eer. Dankbaarheidsmomentje. Oh, daar is hij. Wacht, daar komt ze. Ja.
2: Dankbaarheidsmomentje.
1: Ja, is misschien een beetje vergezocht, maar ik ben dankbaar voor het weersvooruitzicht van volgende week. Heb je al gekeken in je weerapp?
0: Nee, moet ik dat nu doen?
1: Volgende week donderdag en vrijdag 25 graden en zon.
0: Ach, wat geweldig!
1: Dat vooruitzicht word ik al heel erg blij van.
0: Nou, ik vind dat we daar nu, zeker met het koude hemelvaartsweekend op het oog, echt dankbaar van worden.
1: Ja.
0: Heel goed.

0: kilo voor 1,99. En een pak Saamse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
9: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
8: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
10: Ja, dankjewel.
8: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q-Music app.
11: Q sounds better with you.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
17: Mama.
16: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
19: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
22: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
23: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Oh. Cuberta is er in ieder geval. Ga Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Dit is Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. In een deel van Loosdrecht geldt per direct een noodverordening vanwege alle onrust daar rondom een asielopvang. De laatste tijd liep het er vaak uit de hand. Gisteren werd er nog brand gesticht. En de politie heeft het daar ook zwaar, vertellen ze bij de NOS.
10: Dit is dag 22. Hè. We gaan nu dag 23 in. En het is niet alleen in Loosdrecht. Je ziet het op veel meer plekken. Wij willen gewoon echt in verbinding staan met mensen. We willen gewoon tussen de mensen staan en niet tegenover de mensen. En dit trekt gewoon echt een zware wissel.
2: De noodverordening betekent dat er een samenscholingsverbod is. En dat je alleen in de buurt van het gemeentehuis mag komen als je daar echt iets te zoeken hebt. Die regels gelden in de avonden en in de nachten tot dit weekend. In Amstelveen zijn vanmiddag twee trams op elkaar gebotst. 10 mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt. Sommigen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen hun tram bij een halte stond te wachten en een andere lege tram erop klapte. Het zorgde ook voor veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Een grote zedenzaak dan in Duitsland. Daar zou een kinderarts zeker 130 kinderen misbruikt of verkracht hebben. Een paar maanden geleden werd er voor het eerst melding gemaakt en daarna werd er steeds meer duidelijk. Veel van het misbruik vond plaats in het ziekenhuis waar hij werkte in Berlijn. En als je graag jong wil blijven, ga dan vooral eens wat vaker naar het museum. Want het onderzoek blijkt dat je minder snel oud wordt als je regelmatig een cultureel uitstapje maakt. Denk dan bijvoorbeeld ook aan zelf muziek maken of aan schilderen. Als je elke week zoiets doet, dan vertraagt het ouderdomsproces met 4%. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
1: Q-music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan op dit moment nog 33 files in het land. De twee langste die vind je op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg doe je er 20 minuten langer over. En ook 20 minuten vertraging heb je op de A50 van Oss naar Apeldoorn. Tussen Renkum en Waterberg. Mocht je nou ergens anders in de file staan, dan duurt die file niet langer dan 20 minuten. Flitsers gezien op de A2 van Echt naar Maastricht bij 224.8. En op de A16 ter hoogte van Rotterdam.
17: Wij gaan dwars door Nederland.
25: Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
26: Q-music. Jorien Renkema.
1: Goedenavond, Jorien hier op de plek van Joost. Op de radio snelle zometeen naar Martin Garrix en Lau.

0: Music.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: laat het licht aan. Goedenavond, Jorien hier op de plek van Joost. Ik krijg een leuk berichtje van Milan in de Q-app.
1: Hey Jorientje! Wat leuk om jou nu door de week ook eens een keertje te horen. We plaatsen hem alleen maar op de hele vroege morgen in het weekend. Ook dan zijn we van de partij. Maar dit is ook wel eens een keer leuk. Ik zou zeggen, fijne uitzending. En draai even een paar leuke nummertjes.
0: Nou, dat komt goed sowieso, Milan. Dankjewel voor je leuke appje. Ja, het is wel even een switch voor mij om nu aan het werk te zijn. Ik heb er al een hele dag op zitten. Nou, jij waarschijnlijk ook. Maar ik zit ook echt nu pas een beetje in een leuk outfitje hier in de studio met make-up op. Want ik heb de hele middag in een oude spijkerbroek rondgelopen. En ik heb op de grond van mijn eigen badkamer gelegen met allemaal oude handdoeken om me heen. Onder mijn eigen badkamerkastje. Ja. Ik zal bij het begin beginnen. Mijn badkamer stonk heel erg. Echt al maandenlang. En ik ben best wel van het schoonmaken en zo. Dus ik durf wel te zeggen dat mijn badkamer niet goor was. Dat dat niet het probleem was. Maar er hing gewoon zo'n hele vieze rioolgeur in de badkamer. Die ik niet kon lokaliseren. Nou, onze badkamer is nog niet zo oud. Dus mijn vriend en ik begonnen ook een beetje bang te worden. Dat er misschien in de aanleg van de badkamer iets fout was gegaan. Dat er ergens de afvoer niet goed was afgesloten op het riool. Of dat er, er was ook een verhaal over een van de ontluchtingspijpje achter de muur. Dat niet goed zou zitten. Dat was nog een optie. Ja, wij waren zo ongerust dat er een timmerman en een loodgieter zijn langs geweest. Die stonden in de badkamer te kijken van waar komt die stank vandaan en wat gaan we eraan doen? Die waren zelfs al bijna begonnen aan het zagen van een gat in de muur. Vanwege dat ontluchtingspijpje. Maar deze week kreeg ik ineens de briljante ingeving om misschien eens even het sifon schoon te maken van de wastafels in de badkamer. Je weet wel, sifon, dat is zo'n zwanenhals, weet je wel. Die zit onder je wasbak, die afvoerleidingen, die bochtjes. Nou, je voelt hem aankomen. Ik draaide dus die boel los met al die handdoeken eromheen, want er komt er maar water uit. Dat was dus exact de stank uit onze badkamer, maar dan keer 10. Het was zo goor dat ik meteen wist dat hier die stank vandaan kwam. Het was heel veel werk om alles los te maken en schoon te maken en daarna weer in elkaar te puzzelen. Want er waren allemaal buisjes en hoekstukken en ringen en rubbertjes. Maar die stank uit mijn badkamer is eindelijk weg. Dus waar we gewoon bijna een gat in de muur wilden laten zagen, bleek de oplossing gewoon het schoonmaken van het sifon te zijn. Dus laat dit dan even je, wat zullen we zeggen, jaarlijkse reminder zijn. Doe dat even in zoveel tijd. Het schorste klusje wat je kunt doen in huis, maar het is wel echt heel satisfying om dat weer schoon te hebben. En die badkamer, die ruikt gewoon naar roosjes nu. Heerlijk, wat een genot.

0: miles away.
1: Ja, ik heb hier echt zin in, merk ik. Q-Music.
2: Mattie versus Marieke.
1: Maandag stappen Mattie en Marieke in een grote rode bus waarmee ze door heel Nederland gaan rijden. Mattie versus Marieke gaat dan van start. Het heeft allemaal maar één doel. Zo snel mogelijk 10 vlaggen hijsen. Bij 10 vlaggen in de lucht heb je gewonnen. Mattie of Marieke dus. Nou, jij kan ze helpen als Q-Music luisteraar. Door het hele land liggen namelijk vanaf maandag zoekvlaggen verstopt. En als jij zo'n vlag vindt ergens in het land, dan mag je die hijsen voor Mattie of Marieke. Die keuze is aan jou. Nou, en dan hoor je op de radio de hele dag hints over de verstopplekken van die vlaggen. Dus je kan lekker meedoen. Nou, en als ze zelf zo'n vlag willen hijsen, dan moeten Mattie en Marieke een challenge winnen. En die challenges, ja, die kunnen echt van alles zijn. Dus bijvoorbeeld, bak zo snel mogelijk een appeltaart met ingrediënten die je krijgt van luisteraars. Of organiseer en win een wedstrijd stoelendans in een café. Dat soort dingen, daar moet je een beetje aan denken. Nou, vanochtend in de ochtendshow kregen Mattie en Marieke al een hele cryptische hint voor de allereerste challenge van de komende maandag. En die kregen ze via dit berichtje van Merlin.
3: Goedemorgen Mattie en Marieke, ik ben Merlin en maandag krijgen jullie van mij de allereerste challenge. Ik snap dat jullie nieuwsgierig zijn, dus hier wel alvast een kleine hint. Maandag zetten jullie koers richting het noorden. Dan is het tijd om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Tot maandag!
1: Ja, dit is leuk, toch? Want je gaat nu meteen al denken, wat zou dit zijn? Ze zetten koers richting het noorden. Iets met hoogte, zei ze ook, toch? Om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Ik denk dan meteen aan het Forum in Groningen. Dat is dat hele hoge gebouw waar je bovenop kunt staan. Maar ja, ik weet het oprecht niet. Dus ook voor mij is het allemaal heel erg spannend. Komende maandag dus, vanaf 6:00 ochtends. Mattie versus Marieke, hier bij Q Music.
4: Hey Fonsie.

0: Ik vind haar zo cool. Ik ben echt fan van Olivia Rodrigo. Ze is nog maar 23 jaar oud, maar ik zou haar gewoon willen zijn. Ze zou kunnen kennen van Vampire, van Driver's License. Dat was de grote doorbraak van haar. Deja Vu, Good For You, dat soort liedjes. En de nieuwste van Olivia Rodrigo, die hoorde je zojuist. Die heet Drop Dead.
1: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat het antwoord nee zou zijn. Maar ik ga het je toch voor de vorm even vragen. Wil je makkelijk geld verdienen deze woensdagavond? Ja? Tuurlijk. Nou, mooi. Dan mag je nu het woord klok sturen in de Q Music app. Want zometeen na 19:30 spelen we een nieuwe ronde van Knok tegen de klok. En het enige wat je daarvoor moet hebben is stalen zenuwen.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
5: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
15: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
14: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
18: We hebben een nieuwe single.
19: Met mij, Jan Smit.
20: En met mij, Frans Bauer.
21: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want...
22: Zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
23: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
24: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
25: Wow.
24: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
27: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, Dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Q-luisteraar Marieke die app net in de Q-app. Wat is het druk op de weg? Dat klopt inderdaad, Marieke. Momenteel nog 18 files in Nederland, waarvan een paar best wel lang zijn. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je nog 25 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem. 20 minuten vertraging tussen Grijsoord en Waterberg. En dan de A27 van Utrecht naar Gorkum. Een defect voertuig daar zorgt voor momenteel 1 uur en 5 minuten vertraging tussen Everdingen en Noorderloos. En dan de A50 nog tot slot van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterburg. 25 minuten vertraging. Mocht je ergens anders in de file staan, dan duurt die in ieder geval niet langer dan 20 minuten. Flitsers zijn nog gezien op de A2 van Echt naar Maastricht bij 224.8. En op de A16 Rotterdam richting Dordrecht 10.5.

Alessia Cara op Q in avondshow. You're the scars to your beautiful. 1995. Ik weet niet of je het nog weet, maar het was het jaar dat de Flippo werd geïntroduceerd. Legendarisch natuurlijk. 1995 was het jaar dat, wederom legendarisch, TMF begon. En in 1995 kregen we allemaal een extra getal in ons telefoonnummer. Ons vaste telefoonnummer wel te verstaan, want dat had je toen nog. En wat betreft muziek maakten we in 1995 kennis met twee gigantische klappers van hits. Deze. Dat is de doorbraak van Guus Meeuwis. En deze was ook groot in 1995. Insomnia van Faithless. Nou, met één van die twee liedjes is de Amerikaanse zangeres Bebe Rexha nu aan de haal gegaan om er in samenwerking met de originele artiest een nieuwe versie van te maken. Is het Guus Meeuwis? Of is het Faithless? Nou, je hoort het vanzelf.

0: Pete op Q-Music, you're there the first time. En ik zei het net al, als je wilt meespelen met ons spel... is het enige wat je nodig hebt, stalen zenuwen.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Dus denk je dat te hebben, Desiree uit Oldenzaal?
2: Ik hoop het.
0: Oké. Maar hoe is het nu met de zenuwen? Vind je het spannend? Of zeg je nou, kom erop.
2: Ik ben altijd wel fanatiek, dus ik vind het altijd wel spannend.
0: Ja, dat snap ik. Nou, laat ik je dan een beetje op je gemak stellen door gewoon nog even te kletsen. Want ik hoor dat je leuke plannen hebt voor het weekend.
2: Ja, klopt. Ik ga met mijn partner ga ik een weekend naar Utrecht. Ah. Want wij zijn maandag 8 jaar getrouwd.
0: Oh, nou, gefeliciteerd alvast.
2: Dankjewel.
0: En jullie een hotelletje gaan jullie pakken?
2: Yes.
0: En heb je al een beetje een idee wat je wil gaan doen in Utrecht?
2: Nee, niet helemaal. Wel lekker terrasje als het nog een beetje redelijk weer wordt. Lekker uit eten. En alle andere tips zijn welkom.
0: Leuk. Nou, het is goed dat je het zegt. Want kijk, ik woon en of werk niet in Utrecht. Dus ik weet niet zo heel veel over die stad. Ik woon in Emmen. Maar er zijn heel veel mensen hier bij Q-Music die wel in Utrecht wonen. Dus ik ben net, toen ik wist dat ik jou een telefoon zou hebben... ben ik even met de pet rond gegaan en ben ik even wat tips gevraagd. En iets wat eruit kwam, vond ik zelf wel heel erg leuk, is Dom Under. Dan kan je dus onder de Dom en het Domplein. En dan kan je een rondleiding doen met een zaklamp. En dan leer je dus van alles over de geschiedenis van Utrecht.
2: Oh, grappig. Oh, ja. Dat is misschien nog wel een idee, inderdaad.
0: Is ook perfect, zoals het slecht weer is. Want je ziet toch onder de grond.
2: Ja, daarom. Merk je niks van.
0: Nou, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.
2: Dat zal ik doen.
0: Dan is het natuurlijk ook leuk als je dan nog een lekker spaarpotje van ons meekrijgt... om mee te nemen naar Utrecht.
2: Ja.
0: Een lekker dinertje met z'n tweeën.
2: Ja, nou ja, dat.
0: Drankjes erbij, dan zit je toch wel op €150 zou lekker zijn, toch?
2: Ja, nou, als dat in de klok zit, zou het leuk zijn.
0: Ik help het je hopen, Desiree.
2: Helemaal goed.
0: Je hoort zometeen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. En aan het einde van de reeks gaat de klok af. Maar de truc is dus om voor die tijd stop te roepen. En doe dat zo duidelijk mogelijk. En als je dat doet, dan win jij het bedrag dat als laatste is uitgesproken. Maar gaat de klok af voordat jij stop hebt gezegd. En dan heb je helemaal niks. Moet je alles zelf betalen dit weekend.
2: Ja, nee, helemaal goed.
0: Nou, dan gaan we beginnen. Ik wens je heel veel succes, Desiree.
2: Dankjewel.
3: 47 euro. 121 euro. 147 euro. 165 euro.
2: Stop.
0: 165 euro.
2: Is toch die 150 euro?
0: Precies, dan haal je misschien nog wat over na het etentje.
2: Nou, dat bedoel ik voor een ijsje.
0: Ja, precies. Nou, dit is volgens mij helemaal top.
2: Jawel.
0: Zullen we dan toch even verder luisteren hoe het was afgelopen met de klok... als je nog was doorgegaan?
2: Ja, is goed.
0: Oké. Okay.
3: 183 euro.
0: Oh, nou. Jij kan met een heerlijk gevoel...
2: Dat kan ik wel. Dat kan ik zelf wel.
0: Precies. Nou, jij kan met een heerlijk gevoel de hort op dit weekend. Veel plezier alvast.
2: Dankjewel.
0: En proost even op Q-Music, hè, daar.
2: Zal ik zeker doen.
0: Proost erbij op jou.

0: En zo meteen naar achter op Q-Music. Nieuwe muziek van Teddy Swims en ook Alex Warren komt eraan.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu!
17: Big deals bij Keukenconcurrent!
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Q-Music The Party.
21: Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Pickers in Beek met Lars Boelen en Edwin Orlander. En op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei tijdens de kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boelen.
20: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-Do Events. Kijk op Q-Music.nl.
22: Q-Music.
23: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
24: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
23: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
25: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
26: Dat is een zonnig prijsje.
25: Ja, zo goedkoop. Aldi.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
25: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Ja,

0: van Rebecca Looyen.
1: Goedenavond. De gemeente hoopt in Loosdrecht nieuwe rellen te voorkomen door het gebied rondom de asielopvang op slot te gooien. Er geldt een noodverordening waardoor niemand daar in de buurt mag komen als je er niks te zoeken hebt. De afgelopen tijd liep het er vaak uit de hand. Gisteren werd er nog brand gesticht. Deze man vertelt bij de NOS waarom hij tegen die asielopvang is.
2: Mensen zijn het gewoon zat hier. De manier waarop het hier gedaan wordt, het door je strot geduwd wordt, zo werken dingen gewoon niet. En ik snap dat geweld of dingen of vernielingen allemaal niet goed zijn, maar het zit mensen tot hier.
1: In Loosdrecht worden de komende maanden 70 asielzoekers opgevangen en dat is minder dan volgens de spreidingswet eigenlijk de bedoeling is. Sommige passagiers die samen in een vliegtuig zaten met de vrouw die aan het Hantavirus is overleden, moeten in quarantaine. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd in Johannesburg van een KLM-vlucht afgehaald omdat ze te ziek was. Passagiers die in de twee rijen voor en achter haar zaten, moeten nu uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Verder wordt er ook gekeken naar een pooierverbod, omdat zij vrouwen uitbuiten. Maar voor dit soort maatregelen wordt er al zeker 15 jaar lang gepraat, maar tot nu toe is er nog nooit een wet van gekomen. En ben je nog op zoek naar een leuke vakantiebestemming? Dan is een huizenruil misschien wel iets voor jou. Dat wordt namelijk steeds populairder. Je ruilt dan een tijdje van huis met iemand op de plek waar jij graag op vakantie wil. Dat is een stuk goedkoper en je kan op hele bijzondere plekken terechtkomen. En je hoeft ook geen handdoekje meer te leggen bij het zwembad. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
0: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan nog 13 files in Nederland. Eentje op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Het is daar een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 15 minuten vertraging tussen Grijsoord en Waterberg. En er staat de file op de A50, Os richting Apeldoorn, tussen Grijsoord en Waterberg. 20 minuten vertraging. Alle andere files duren korter dan een kwartier. Dan de flitsers. Die zijn gezien op de A2 van Echt naar Maastricht bij 224.8. En op de A16 Rotterdam richting Dordrecht, 10.5.
3: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
0: Jorien Renkema. Goedenavond, dit is de avondshow van Q. Zonder Joost, maar met...

is het een besserwisser. In het Frans zeg je je sais tout. In het Italiaans, daar noemen ze zo iemand een so tutto io. Oftewel een Mr. Know-it-all. Teddy Swims hoorde je op Q met dus zijn nieuwste Mr. Know-it-all. Stond afgelopen vrijdag op 21 in de top 40. En het schijnt dat Mr. Know-it-all iemand zo noemen, dat dat al heel oud is. Hè? Want het schijnt dat zelfs de oude Grieken al spraken over mensen die zichzelf slimmer vonden dan iedereen. Dus dat is zeg maar de echte vroege voorloper van Mr. Know-it-all. En over de oude Grieken gesproken. In de Griekse mythologie heb je het verhaal over Nyx. Want Nyx, met een Griekse ei, was de godin van de nacht. En daar heeft Purple Disco Machine alweer een liedje over gemaakt. In de

Freek deze maand. Dat kan je niet ontgaan zijn. Fantastisch. Halverwege hoorde je op Q Music. En niet alleen zij staan 10 keer in een uitverkocht Gelredome. Ook hun voorprogramma's. Want in het voorprogramma Hanna May, maar ook Ruben Hillen, die afgelopen vrijdag de finale won van The Voice of Holland, zat natuurlijk ook in het team van Suzanne en Freek. Dus ook niet zo gek dat ze hem meenemen naar de finale. Of naar de Gelredome. En hoe dat dan klonk, gaat klinken, Suzanne en Freek met Ruben, dat hebben we al kunnen horen. Want hoor deze prachtige

afgelopen vrijdag in de finale van The Voice of Holland. Ruben Hille samen met Suzanne en Freek. En je gaat ze dus, als je erbij bent, in de Gelredome daar zien. Ik ben er zondag bij. Heel veel zin in.

0: je je wel eens af, ben ik eigenlijk wel normaal? Of niet? Of dat ene wat ik altijd doe, is dat nou een gewoonte die meer mensen hebben of niet? Nou, daar kun je antwoord op krijgen.
1: Normaal, dus normaal man, of niet?
0: Iedere avond in de avondshow hier op Q-Music, namelijk een onderzoek of het gedrag van een luisteraar, misschien wel van jou, nou normaal is of niet. Ik zal je een voorbeeld geven. Gisteren was daar bijvoorbeeld Maud in de show.
2: Ik drink nooit mijn glazen leeg. En het laatste beetje van pakken van frisdrank of andere drinken, dat gooi ik ook altijd weg. Omdat ik het eigenlijk simpelweg gewoon niet lust.
0: Maandag waren daar Veerle en haar moeder.
3: Ik zit hier met mijn moeder en onze gekke gewoonte is dat wij altijd de zout over de mayonaise doen in plaats van over de friet. Als je het over de friet doet, dan zakt het altijd door de friet heen. Dan heb je alleen maar zout op je bord.
0: Nou, goed om te weten is dat het eindoordeel van de Q-luisteraar was, in beide gevallen, dat ze heel normaal waren. En dat zout over die mayo en wat was de andere nou? Dat je je drinken niet opdrinkt, is gewoon heel normaal. Dus heb je zelf ook zo'n gewoonte? Misschien word je wel gerustgesteld dat je heel normaal bent. Dus stuur even een berichtje met die gewoonte in de Q-app. En dan gaan we dus met z'n allen kijken of je normaal bent. Ja, of misschien niet. Dat zou ook de conclusie kunnen zijn. Die moet je dan ook nemen, hè?
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Yo, Chris van Amsterdam hier.
4: We hebben een nieuwe single.
3: Met mij, Jan Smit.
4: En met mij, Frans Bauer.
5: Want zij hoort bij mij.
3: Jij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop.
17: Dan gaan we weer.
15: Aldi.
18: Schuren, afplakken, lakken.
19: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: geluid is, zeg maar. Stil champagne, Jorda Davina Michel.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
0: Ook vanavond gaan we weer onderzoeken of iets nou eigenlijk normaal is of niet. Je hebt je eigenaardigheid kunnen insturen via de Q Music app. En vandaag komt die van Alice. Goedenavond, Alice.
3: Hey, goedenavond.
0: Nou, hallo. Borst los. Wat is jouw eigenaardigheid?
3: Nou goed, als ik de trap oploop in een trappenhuis, dan ga ik op het platform bij elke verdieping. Daar moet je zo'n halve draai maken om dan de voltrap naar boven te pakken. En ik maak dan een draai niet met de richting mee van de trap, maar ik draai dan tegen de richting in, want anders word ik duizelig. Snap je het?
0: Nou, niet helemaal. Wacht even. We beginnen even bij het begin. We hebben het hier over
3: een
0: wenteltrap, zeg maar.
3: Nee, gewoon een rechte trap omhoog.
0: Ja, oké. Okay,
3: met meerdere verdiepingen.
0: Ja, maar als je die oploopt, dan word jij dus duizelig. Dat is het probleem, omdat je dan elke keer links, links, links, links, links draait.
3: Ja, precies. Ja, dat.
0: Oké, okay, dus om dat tegen te gaan, ga jij op die platformpjes, op de halve verdiepingen, zeg maar, ga jij dus draaien?
3: Af en toe de andere kant op, naar rechts draaien, ja.
0: Oké, okay, en dan loop je dus in de tegengestelde richting, loop je dan omhoog.
3: Ja, ja. Oh. En ik wist niet dat het raar was, totdat iemand laatst tegen mij zei van, hé, wat ben jij zo raar aan het draaien?
0: Oh, en toen kregen jullie een beetje discussie dus over of dat normaal of niet is. En toen dacht je, nou, dan moet ik dus bij Q Music in de avondshow zijn. Om voor eens en voor altijd. Ja, om voor eens en voor altijd te weten of dat nou wel of niet raar is.
3: Ja, of ik nou raar ben of niet.
0: Ja, nou, duidelijk. We gaan het bij de Q-luisteraar neerleggen, Alice.
3: Leuk.
0: En dan ga je het later vanavond horen. Dus even resume. Als Alice in een trappenhuis omhoog loopt, dan vindt het dus vervelend dat ze duizelig wordt. Van dat gedraai de hele tijd dezelfde kant op. Dus wat doet ze dan? Dan gaat ze op de platformpjes dus een halve slag draaien om niet duizelig te worden. Is dit normaal of niet? Zoals gezegd, het oordeel ligt bij jou als Q-luisteraar. Dus laat het maar weten in de Q-app. Normaal of niet?

0: inderdaad, in godsnaam. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan hoor je op Q.
1: Normaal, dus normaal man, of niet?
0: We zitten midden in een groot onderzoek hier op Q-Music. Normaal of niet? Daarin onderzoekt Joost iedere avond of iets, nou ja, normaal of niet is. Dus het mogen duidelijk zijn. Jij kan je eigenaardigheden aan ons laten weten. En vervolgens gaat de Q-Music-luisteraar zijn of haar oordeel vellen. Alice hadden we aan de telefoon. Alice vertelde dat als ze in een trappenhuis de trap oploopt, dat ze dan na iedere trap een rondje tegen de klok indraait om ervoor te zorgen dat ze niet duizelig wordt. En ja, ik besef me dat dat best wel ingewikkeld is, dat verhaal. Het blijkt ook weer bij Tamara. Tamara, die app namelijk. Grote discussie thuis. Mijn vriend die snapt niet wat er bedoeld wordt. Ik heb het proberen uit te leggen dat ze een trap oploopt en op het platform een rondje draait. Het komt er niet in, dus ik heb het thuis moeten laten zien. En ik ben duizelig van het draaien. Alice, begrijp je dit een beetje, dat mensen het ingewikkeld vinden?
2: Ik snap het helemaal. Ja, ik vond het ook moeilijk om uit te leggen hoor.
0: Ja, dat is het ook. Ja, maar je loopt dus de trap omhoog en omdat je elke keer duizelig wordt van iedere keer dezelfde kant opdraaien, ga je dus af en toe even tegen de klok in omhoog.
2: Ja,
0: dat is de samenvatting. Ja, oké. Nou, Tamara die het dus thuis heeft gedemonstreerd aan haar vriend, die is wel tot de conclusie gekomen dat het raar is. Ze snapt het wel, zegt ze, maar ja, het is niet gewoon. Nick, die app dat ronddraaien op de trap, dat is raar. Er kwam er nog een berichtje binnen van, kijk, wie was dit?
3: Ik ben Rosalie en ik ben 9 jaar en ik vind het niet normaal.
0: Nou, Rosalie dus. En Jacob meldt zich nog.
4: Nee, niet normaal. Ik zou persoonlijk gewoon de lift pakken. Maar ja, wie ben ik?
0: Anna die zegt nog nooit gedaan of aan gedacht. Maar het is wel een goed idee. Dus ik vind dit heel normaal. Dominique zegt nee, niet normaal. Kevin vindt het normaal. En Alice zegt nog ja hoor, heel normaal. Maar, Alice, ja, god, je voelt hem al een beetje aankomen.
2: Ik ben er bang voor.
0: Ja, de notaris die heeft zich hierover gebogen. Die heeft alle appjes naast elkaar gelegd. En die is gaan wikken en gaan wegen met de rekenmachine en zo. En die is tot een, misschien wat teleurstellende conclusie gekomen.
1: Niet normaal.
0: Ja, het spijt me.
2: Nou, dit was niet helemaal waar ik op had gehoopt, natuurlijk.
0: Nee. Nou, misschien dan toch maar gewoon de lift pakken, hè, zoals iemand
2: ja,
0: al
2: dat denk ik ook.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: Goedenavond, het is 9 uur. Het nieuws van nu.nl. Van Rebecca Looijen.
20: Goedenavond. In Loosdrecht wordt vanavond opnieuw geprotesteerd tegen de opvang van asielzoekers. Er zijn zo'n 150 mensen op de been. Die staan dit keer wel wat verder weg van de opvang. Vanwege de noodverordening mogen ze niet dichterbij komen. De demonstranten hebben spandoeken bij zich en ook is er een fakkel aangestoken. In de buurt is veel politie aanwezig. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar ons land, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet komende zondag, maar maandag pas aan in Rotterdam. Eenmaal daar wordt wordt het grondig schoongemaakt. Aan boord van de Hondius zitten nog 27 mensen. Dat is bijna allemaal personeel. Zij dragen het hantavirus niet met zich mee. In Amstelveen zijn vanmiddag twee trams op elkaar gebotst. 10 mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt. Sommigen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen hun tram bij een halte stond te wachten en een andere lege tram er vervolgens op achterop klapte. Het zorgde ook voor veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En bij het LAX wordt er dit jaar veel geklaagd over de eindexamens. En daarbij zitten ook veel meldingen over geluidsoverlast. Bijna een derde daarvan wordt veroorzaakt door fatbikes. Scholieren hebben dan bijvoorbeeld last van alarmen die afgaan op het schoolplein. Verder wordt er vandaag ook veel geklaagd over het VMBO-examen Economie. Veel leerlingen vonden de vragen daar te onduidelijk. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
6: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan nog 9 files in het land. Nou, slechts 2 daarvan zijn noemenswaardig. Eentje op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens heb je 12 minuten vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar doe je er 13 minuten langer over tussen Beverwijk en Akersloot. Alle andere files zijn korter dan 10 minuten. Flitsers zijn gezien dus op de A2 van Echt naar Maastricht bij 224.7 en op de A16 ter hoogte van Bergsenhoek.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
22: Wij gaan dwars door Nederland.
23: Vanaf maandag. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
24: Q-Music. Jorien Renkema.
6: Goedenavond. Het is iets over 9 op de woensdag.

wist je dat hij ook in een enorme boekenwurm is? Ja, Everjack die vond een paar jaar geleden dat hij wat meer moest weten over de wereld. Dus hij begon te lezen. Nou ja, echt een boek lezen, daar kan hij zich niet zo heel goed op concentreren, zegt hij. Dus het zijn vooral de luisterboeken die Everjack verslindt. En ook best wel zware kost, want hij houdt van filosofieboeken. En het heeft hem heeft inderdaad echt zijn wereld een stukje groter gemaakt. En hij heeft hem wijze lessen geleerd, zegt hij zelf. Met als belangrijkste levensles, en die wil ik je toch even meegeven op de woensdagavond. Luister goed. Wat iedereen nu over jou denkt, is niet hoe ze volgend jaar over je denken. En wie je zelf denkt dat je nu bent, dat hoef je niet over een jaar te zijn. Je kunt zijn wie je wil, je moet alleen leren hoe je jezelf verandert. En dat doe je met boeken. Dat zijn de wijze woorden van Everjack. Als ik zeg, zangeres uit de Zero's met een dijk van een stem en gekleurde brillen, dan weet je meteen over wie ik het heb, toch?

grootste droom in het leven. Ik zou beroemd worden. En ik zou niet eens al per se hele grote, maar vooral respectabele podia optreden door heel Europa en Amerika. Tuurlijk, waarom niet? Ik zou dan rondreizen in een tourbusje, weet je wel, van plek naar plek. En ik zou niet Madonna worden, maar ik zou echt een respectabel muzikant worden met een grote fanbase. Dat dacht ik allemaal toen ik een jaar of 14 was. Want toen kreeg ik mijn eerste gitaar. Het was een elektrische. Voor de kenners, een Epiphone Les Paul Junior, een zwarte. Met een Roland Cube 30 erbij. Wederom voor de kenners. Want ik wilde rockster worden en ik was ervan overtuigd dat het ging gebeuren. Maar na een tijdje werd een belangrijk detail duidelijk. En dat was dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed was in gitaarspelen. Dus toen dacht ik dat mijn rocksterdromen voorbij waren. Tot nu! Want ik ontdek nu een wereldster in de dop die eigenlijk net zo basic is in gitaarspelen als ik. Haar naam is Bella Kay. Zij kreeg ooit een gitaar van haar vader. En zij is eigenlijk ook nooit verder gekomen dan een C, een G en een E-mineur akkoord. Maar toch, ja, neem ze daar nu de wereld mee over. Dus het kan blijkbaar toch. Wie weet hoor je mij binnenkort ook in de top 40. Net als Bella Kay. Die stond afgelopen vrijdag op 20 met deze I love it, I love it, I love it.

0: Della K. Nieuwe muziek hoorde je van haar. I love it, I love it, I love it. Het is woensdagavond, dit is het midden van de week. Een mooi momentje om even te zondigen. McDonald's en Q betalen je bestelling. Meld je nu aan voor de drive-thru quiz als je onderweg bent naar McDonald's. Betalen wij zometeen misschien wel jouw bonnetje.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Q-Music, the party. Q-Music vind je woensdag tijdens 20 jaar de Pickers in Beek met Lars Boelen en Edwin Orlander en op Heaven Open Air in Heerenveen. En op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, tijdens de Kasteelfeesten Wiegen met Menno Barreveld en Lars Boelen.
5: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
6: Q-Music.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
13: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
12: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
19: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
18: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
20: Alles voor kampeergeluk.
21: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
22: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.

0: je wordt dan gebeld door de baas hier bij Q-Music. En dan wordt er gevraagd van, hey, kun jij woensdagavond misschien de show van Joost doen? En dan zeg ik, ja, is goed, prima, leuk. En weet je waar ik me toen het meest op verheugde? Ja, op wat we nu gaan doen.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Ja, ik vind dit zo'n leuk spelletje. Speciaal voor iedereen die in een Mac Drive staat. Maak je kans op je volledige bestelling betaald door Q-Music en McDonald's. Ik ga vanavond de drive-thru quiz spelen met Ida aan de ene kant. Dag Ida.
3: Hallo, goedenavond.
0: In welke Mac Drive sta jij?
3: In die van Spijkenissen.
0: Spijkenissen, check. En ben ik toch even nieuwsgierig, hè? Het is 9:30 geweest. Is dit je avondeten of ben je gewoon even lekker ordinair aan het snacken?
3: Nee, het is eigenlijk wel avondeten, ja.
0: Waarom zo laat?
3: Nou, we waren nog lekker druk buiten bezig. Ondanks het weer waren wij gewoon aan het rommelen in de tuin eigenlijk.
0: Och, nou, heerlijk.
3: Ja.
0: En wat is het late night menu dat er besteld gaat worden?
3: Nou, ik moet halen voor het hele gezin, dus het is nogal wat.
0: Ja.
3: ik heb in ieder geval een Big Mac menu.
0: Ja.
3: Happy Meal. Tweemaal een McNugget menu met patatjes.
0: Zoveel.
3: En 5 cheeseburgers.
0: Zo, hallo hé Ida. Nou, dat zou toch lekker zijn als Q-Music dat voor je betaalt. Samen met McDonald's.
3: Zeker. Ja.
0: Oké, maar eerst hebben we nog eventjes Bert. Ook ergens in een drive-thru. Waar sta jij, Bert?
4: Ja, ik sta in Barneveld, te schuren bij de McDrive.
0: Oké, en wat ga jij bestellen?
4: Wij gaan een ice wrap bestellen en een McFlurry en een cheeseburger en chicken nuggets.
0: Oh, lekker. Welke smaak McFlurry doe je?
4: Ja, ze hebben nu de spicy orange, dus die willen we eens proberen.
0: Daar wilde ik net naartoe gaan. Die heb ik gisteravond gehad. Die is erg lekker, Bert.
4: Oh, nou kijk, dan ben ik heel benieuwd wat wij gaan proeven.
0: Nou, en misschien gaan wij hem wel voor je betalen. Want het idee is dat jullie zometeen 3 vragen krijgen die je met A, B of C kunt beantwoorden. Dat zijn actuele vragen en algemene kennis. En als je denkt het antwoord te weten, dan moet je dus even toeteren daar midden in die Mac Drive. En degene die als eerste toetert, die mag als eerste het antwoord geven. En heb je het antwoord goed, dan krijg je natuurlijk een punt. Maar geef je het foute antwoord, dan gaat de punt naar je tegenstander. En degene die wint, die krijgt een hele bestelling betaald door Q-Music en McDonald's. Duidelijk, toch?
4: Ja, top. Ja, helemaal goed.
0: Oké. Wat wel belangrijk is, is ik ga dus de vraag stellen en dan ga ik de A, B of C antwoorden geven, opties geven. Wacht even tot je alles hebt gehoord, tot je toetert van, hey, ik weet het antwoord. Check.
4: Check.
0: Goed.
2: De drive-thru quiz.
0: Ida en Bert, de eerste vraag is, welke artiest staat momenteel in de top 40 met het nummer Zoo?
3: De ABC.
0: Ja. Oh ja, dan moet ik natuurlijk zeggen. Oh god. Ja. Ik dacht, wat blijft het lang stil, maar jullie wachten op mij. Ja, dat is ook mijn eerste keer, hè, deze quiz. Is dat A, Lady Gaga? Is het B, Shakira? Of is het C, Sarah Larsson? Er werd getoeterd bij, wie was het? Wat doe
4: ik? Wat? Is de B van Shakira.
0: De B van Shakira, dat is helemaal goed.
4: Yes.
0: Oké, dan hebben we vraag 2. Welk treinstation in Nederland heeft de meeste sporen?
4: Ja,
0: ABC. Oh ja, dan moet ik weer. Oh, ik ben helemaal in de war door dit spel. Ja, maar ik zit nu. Weet je wat het is? Ik zit namelijk hardop te denken van. Oh ja, ik moet natuurlijk die metertjes in de gaten. Even achter de schermen praat dit hoor. Ik moet die meters in de gaten houden om te weten wie de toetert. Ja, dat had ik dus net niet gedaan. Ja, oké, duidelijk. Welk treinstation in Nederland heeft de meeste sporen? Is dat A, Amsterdam Centraal? Is dat B, Rotterdam Centraal? Of is dat C, Utrecht Centraal? Ja, ik heb het gezien. Dit was Bert.
3: Nee, ik was eerder.
0: Nee, echt. Nee. Telefoonlijn 2 ging eerder, sloeg eerder uit. Dus het was echt B.
3: Ik was echt bij de CEO aan het toeteren.
0: Oh. Ja, dat viel er misschien weg omdat ik nog aan het praten was. Ja, Bert, ik geef jou de beurt.
4: Bert zei, hè? Heeft de beurt.
0: Ja.
4: Antwoord C.
0: Antwoord C, Utrecht Centraal. Nou, is het nog goed ook? Dus het tweede punt is ook voor jou. Nou, dan doen we voor de vorm nog even die laatste. Uit welke serie komen de personages Dwight Schrute, Pam Beasley en Michael Scott? Is dat A, uit Brooklyn Nine-Nine, uit B, The Office of C, Parks and Recreation?
3: Geef mij naar.
0: Ja, dit was duidelijk, Ida.
3: Ja, nu weet ik het niet. Ik
0: gok
3: B.
0: B, de office. Nou, dat is goed hoor.
3: Oh,
0: ja, heb je toch nog 1 puntje gescoord.
3: Yay.
0: Nou, het is een goedkope avond voor ons. Want de bestelling van Bert die was beduidend kleiner. En die wordt betaald door Q Music. Gefeliciteerd, Bert.
4: Kijk, super. Dankjewel. Helemaal blij mee.
0: En laat nog even weten hoe je dat ijsje vond.
4: Ja, ga ik zeker laten weten. Dankjewel.
0: Als je vies vond, krijg je een nieuwe van me.
4: Nou, kijk, dat vind ik lief.

is de alarmschijf van deze week. Stella Lefty, Boston. Nou, mocht je nou niet goed geluisterd hebben naar het refrein net. Nog heel even, dit is wat ze zingt, dat refrein. Boston zingt ze en ze is een gesprek aan het voeren met haar liefje. Hebben ze nou een relatie of niet? Ik ben daar even ingedoken. Boston is niet de hometown van Stella Lefty. Dat zou je misschien denken, dat ze terug daar naartoe gaat. Maar ze komt zelf uit Illinois. Dat is een kleine 1800 kilometer verderop. Dus de vraag is een beetje, zou ze van huis onderweg zijn naar Boston? Dat doet ze daar 23 uur over. Ja, dan moet je er wel uit zijn, denk ik, of het dan liefde is of niet. En of je iets liefde noemt, of toch niet, daar schreven Felix Jan en Reid Dalton alweer een liedje over. En die heet Call It Love.

0: Nou, ik denk als ik echt zou moeten kiezen, dat ik dan, ja, nou, misschien niet op nummer 1, maar dat deze wel in de top 3 komt van mijn favoriete Lady Gaga liedjes.
1: Ja?
0: Alejandro.
1: Oh, wat
0: is gewoon zo lekker meezingen. Alejandro. Alejandro.
1: Ik heb het met Pokerface.
0: Oh, ja, ja, ook heerlijk. Ja, en ik vind Paparazzi vind ik ook heel
1: leuk. Oh, ja, die is ook goed.
0: Ja,
1: die
0: is ook goed. Het is 3:10 op deze woensdagavond op Q-Music. Het is Ladies Night.
1: Nou, dat kan je wel zeggen.
0: Ja, terwijl eigenlijk, want voor de duidelijkheid, jij bent zometeen na 10 op de radio. Maar er wordt natuurlijk ook nooit, als er twee mannen achter elkaar op de radio zitten, wordt er ook niet gezegd, nee.
2: Nee,
0: mannenavond.
2: Mannenavond.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus laten we het ook normaliseren.
1: Absoluut.
0: We gaan het er niet verder over hebben.
1: Nee, gaan we niet doen.
0: Zometeen, na 10. Zijn er nog hoogtepunten die je even wil uitlichten? Of zeg je, je moet gewoon de hele show luisteren tot 1 en dan krijg je alles mee?
1: Nou, dat sowieso natuurlijk. Maar we hebben ook een nieuw liedje in Repeat of Niet.
0: Oh, leuk.
1: Ja, ja, dat is Ruben Hillen van Didemea en The Voice.
0: Hey,
1: Gevolde ook.
0: Vanavond nog over gehad.
1: Ja, 20 seconds gaan we nou.
0: Oh, dat is goed. Dat is heel goed dat je die draait. Want ik liet daar net dus een klein fragmentje van horen. Van dat, ja, dat song samen met Suzanne en Freek. En toen waren er echt heel veel mensen in de app die zeiden, ja, draai hem dan helemaal, want het is zo'n goed liedje.
1: Nou, zo meteen dus. En dan mag je je mening over gaan geven.
0: Ja, leuk. Rita Ora komt ook voorbij.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
11: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
12: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
13: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer.
14: Aldi.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Een hele goede avond. Het Q-muzieknieuws van 10 uur krijg je van Rebecca Looijen.
16: Goedenavond. In Loosdrecht wordt vanavond opnieuw geprotesteerd tegen de opvang van asielzoekers. Er zijn zo'n 150 mensen op de been. Die staan dit keer wel wat verder weg van de opvang. Vanwege de noodverordening mogen ze niet dichterbij komen. De sfeer werd vanavond grimmig en er werd ook vuurwerk afgestoken. De politie heeft demonstranten weggestuurd. Inmiddels is de ME ook ter plaatse met een waterkanon. De provincie Utrecht wil samen gaan werken met de netbeheerder om zo snel mogelijk meer hoogspanningsstations te bouwen. Daarmee willen ze het probleem met het overvolle stroomnet oplossen. Vanaf juli kunnen mensen in een deel van Utrecht geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. De provincie denkt dat de bouw 2 jaar versneld kan worden, zodat een van de stations vanaf 2031 te gebruiken is. In Zuid-Amerika waren onderzoekers erg dichtbij een vaccin tegen het Hantavirus, maar dat onderzoek werd gestaakt omdat het geld op was. Het project kwam stil te liggen tijdens de coronacrisis. Het vaccin was toen nog niet getest op mensen. De dodelijke variant van het Hantavirus gaat vooral rond in Zuid-Amerika. Andere wetenschappers werken ook nog aan een vaccin. En Netflix komt volgend jaar met een goedkoper abonnement. Je krijgt dan tijdens een avondje bingen wel reclames te zien. Die komen dan voor, na en tijdens het tv-kijken voorbij. Wat de prijs van het nieuwe abonnement wordt, is nog niet bekend. In andere landen is de optie met reclames al langer te gebruiken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het regenen. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
0: Of keer dan van Flitsmeister met vertraging van 10 minuten of langer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen de Hoogte en de Leenderheide. Vertraging is er 11 minuten. En de A67 Turnhout richting Eindhoven tussen de Hoogte en Leenderheide. Ook daar 10 minuten vertraging. Flitsers gemeld op de A2 echt richting Maastricht bij 224.6. En de A6 Lelystad richting Muidenberg bij 68.0.
3: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
0: Judith Eik. Hele nieuwe muziek, zometeen in repeat of niet, rond de nummer 1. En daar mag jij je ongezouten mening over geven. Eerst Chesto IQ.

0: Ekstrom schrijft Taylor Swift en Uplight.
1: Repeat. Of niet.
0: Vanmiddag was het een niet voor Calvin Harris en Jesse en Satisfy. Daarom heb ik nu weer een nieuw liedje voor je waar je je ongezouten mening over mag gaan geven. We zetten de tellers weer op nul. Het is namelijk ronde nummer 1 voor Ruben Hillen. Hij stond afgelopen vrijdag in de finale van The Voice of Holland.
2: De winnaar van The Voice of Holland 2026 is Ruben!
0: Ja, Ruben is de winnaar onder de vleugels van Suzanne en Freek. Wat voor hem extra leuk is. Want naast een platencontract staat hij nu ook in het voorprogramma tijdens hun shows in het Gelderdoom. Nou, dan gaat hij ongetwijfeld zijn eerste liedje spelen. Het is namelijk gloedje nieuw. Hij zong het na de winst voor het eerst live op tv. En ik ben benieuwd wat jij van zijn nummer 20 Seconds vindt. Als je het leuk vindt, dan stuur je repeat in een audio-appje. Vind je het niks, dat kan natuurlijk ook. Dan spreek je niet in de Q-Music app.
1: Repeat.

0: Repeat.
1: Of niet.
2: De winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hille en 20 Seconds. Jij mocht je mening geven over dit liedje. Thanks als je dat gedaan hebt. Even kijken wat komt er allemaal binnen. Marijke zegt repeat. Sander zegt ja, natuurlijk een repeat. Echt een heerlijk nummer. En gun deze jongen een hitje. Leander zegt repeat. Wat een song. Bart zegt repeat. Heel tof nummer. Björn zegt dan weer voordeel van de twijfel. Repeat wil er wel aan kunnen wennen. Sylvia die vindt Ruben ergens blijken. Namelijk op Mika. Die zegt niet. Jessica, lekker nummer hoor. Repeat. Eliette, repeat. Nou, dat is duidelijk. Juliette zegt zeker repeat. Wat een lekker uptempo liedje. Thijs.
3: Dit is me wel een repeatje hoor.
2: Lekker dan. En even kijken. Mika zegt ja, zeker repeat. Lekker man. Doe me een beetje aan Waylon denken. Top. Nelly dan.
4: Voor mij is het een repeatje.
2: Lekker repeatje. Nou. Het is eigenlijk wel duidelijk als ik het zo allemaal zie. Hij is door naar ronde nummer 2. Die ga je morgen horen om 4:15 bij Wim. Zometeen muziek van Sam Fender. Olivia Dion komt er ook aan. Eerst nog muziek. Naughty.

0: Future Music, Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Ik heb dus iets wat ik doe, waar ik geen controle over heb. En ik heb dus het idee dat alle vrouwen dit hebben, maar dat mannen tegen dit probleem niet aanlopen. Nou, wat het precies dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook Zara Larsson komt eraan.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
10: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
9: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
1: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
0: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Q Music, Judith Eik. Zometeen dood dan eerst Sarah Larsen en...

Q-Music en Dotan. Ja, oefening baart kunst, zeggen ze. Nou, bij mij niet. Nee, ik ga het niet eens meer proberen. Ik vertik het. Elke keer sta ik weer in de supermarkt en zeg ik tegen mezelf... Oké, ik neem deze reep chocola mee, maar ik neem max 3 blokjes. Nou, ik ben nog geen 5 minuten thuis of die hele reep is al op. Of een rol koekjes. Weet je, dan spreek ik met mezelf af. Oké, Jut. 2 koekjes en daarna leg ik hem terug in de bovenste kast, zodat ik er niet bij kan. Nou, al moet ik polderend de bovenste kast beklimmen. Ik ga er gewoon weer op af. En ik ben niet de enige, dat weet ik gewoon. Want al mijn vriendinnen hebben eigenlijk precies hetzelfde. Ik kan gewoon niet 2 weken lang doen met een rol koekjes. Ik kan geen doos Merci in mijn snoep neerleggen en die dan vergeten. Nee, dat kan gewoon echt niet. En ik kan bijvoorbeeld niet eens 1 bonbonnetje nemen en daar dan gewoon genoegen meenemen. En ik dacht, is dit nou een vrouwending? Want ik ken alleen mannen die zulke zelfbeheersing hebben. En nu heb ik gewoon voor mezelf besloten, ik haal het gewoon niet meer in huis. Want het gaat gewoon weer elke keer fout. Kan het natuurlijk ook zijn dat je dit hebt met chips of met nootjes of zo, weet je wel. Ben ik de enige die dit heeft als vrouw? Die totaal geen zelfbeheersing heeft? Of zijn mannen stiekem eigenlijk gewoon ook zo? Ben heel benieuwd. Even een klein onderzoekje.

0: het foute anthem van 2026. K3 en Donnie en Schaduw bij Q. Ja, ik hou geen koekjes in huis. Je ziet ook geen snoep bij mij in de la liggen. En half aangebroken chocoladerepen, nou, die zul je bij mij eigenlijk nooit vinden. Want die eet ik eigenlijk gewoon in één keer op. Ja, ik snap niet hoe mensen 2 weken lang een doosje bonbons hebben liggen thuis. Of hoe ze een rol met koekjes 5 dagen niet aanraken. Of hoe ze na 3 weken ineens een chocoladereep tegenkomen omdat ze die vergeten waren. Ja, bij mij moet het gewoon gelijk op. Ik heb geen zelfpiercing. En ik weet dat ik niet de enige ben, want mijn vriendinnen hebben dit ook. Dus ik was even benieuwd, hebben mannen dit nou ook? Of zijn er vrouwen die dit totaal niet herkennen? Die echt zelfbeheersing hebben? Er kwamen wat appjes binnen de Q-app. Cindy zegt bijvoorbeeld, zal ik jou zo vertellen? Ik heb vanmiddag een reep Tony Chocoloni gekocht en ik heb hem nog niet eens aangebroken. Nou, dat snap ik dan gewoon echt niet. Mitchell zegt, nee, hier een man, idem dito bij mij, ook geen zelfbeheersing. Gillian zegt, ik ben een man en ik heb er ook last van. En Meerte zegt, mijn vriend is nog erger dan ik. Als er ook maar iets te snacken in de kast ligt, moet het direct op. Die zelfbeheersing heeft hij al lang laten liggen, dus ik mag nu ook niks meer voor mezelf halen. Het is eigenlijk een beetje tegenovergesteld dan bij jullie thuis. Ik zeg een hele goede avond tegen Linda.
1: Hoi jullie.
0: Hallo Linda.
1: Hey, hallo.
0: Jij hebt nog iets in de kast liggen. En dat is van kerst, zeg jij.
1: Ja, dat klopt. Ik heb zo'n grote doos merci gekregen voor kerst. En ik heb er niet eens een derde van opgegeten.
0: Ja, Linda, ik begrijp hier werkelijk maar niks van. Kijk, dat je nog die marsepeinen hebt liggen, weet je wel, oké. Maar...
1: Nee, marsepein is juist op.
0: Oh, oké, dus die vind jij juist lekker. Oké.
1: Maar ik vind wel lekker, ja.
0: Linda, vertel maar eens even jouw geheim. Hoe heb jij zo die zelfbeheersing?
1: Nou ja, dat heb ik niet altijd gehad. Maar ik probeer nu aan alle kanten een beetje gewicht kwijt te raken. Maar om nou die chocola weg te doen of weg te gooien, dat vind ik zonde. Dus ik eet het wel op. Maar gewoon probeer zo min mogelijk ervan te snoepen.
0: Ja, vind ik echt knap. Vind ik heel knap, want dan ligt het eigenlijk...
1: En ik ben ook inderdaad wel wat afgevallen, dus het scheelt.
0: Dus het werkt. Het werkt. Nou, ik vind het heel knap, Linda. Dus,
1: ik ook.
0: Ik ga het nog maar eens een keer proberen dan.
1: Nou, als je het wil, dan komt dat wel goed.
0: Ja, dat is zeker waar. Daar heb je gelijk in. Ik ga mijn best doen. Nee, thanks, Linda.
1: Oké, fijne avond nog.
0: Dankjewel, je ook. Joe. Hey, Jurjen, goeie avond.
2: Hey,
0: Jurjen. Ja, Linda is het tegenovergestelde van ons. Zij heeft wel zelfbeheersing. Ja, en ik dacht dat vrouwen hier eigenlijk alleen last van hadden. Maar jij zegt, ik heb eigenlijk precies hetzelfde.
2: Ik ben op en top, man. Helemaal geen twijfel over mogelijk. Maar die zak wijngums gaat op. Die zak chips die is leeg. En de pak kaakjes, als ik een theetje erbij heb, is het gewoon weg, weg, weg.
0: Ja, want het is gewoon niet een lekker gevoel dat dat nog ergens in huis ligt. Dat dat nog aangebroken is.
2: Joh, ik hoor net iets met kerst liggen. Joh, al zijn het van die gore kerstbonbons, die vind ik echt vies. dan denk ik, ik probeer het wel. En dan is het inderdaad het ene rode snoeppapiertje en het andere is er vanaf en het pakje is leeg. Het is gewoon op.
0: Heb je ook elke keer dat je denkt, oké, ik ga toch maar weer een keer proberen om toch eens te laten zien mezelf dat ik wel die zelfbeheersing heb?
2: Nee, maar ik doe het als volgt. Ik weet bijvoorbeeld, nou, vanavond ga ik echt filmavond doen. Dan haal ik ook echt een zak chips daarvoor. Punt.
0: Ja.
2: En anders haal ik het gewoon niet in huis.
0: Nee.
2: En ik heb kinderen, dus dat is natuurlijk ook lastig. Want die verdienen natuurlijk ook af en toe een snoepje. En het is vervelend als papa het elke keer op het eten is.
0: Ja.
2: Dus ik haal nu van zo'n zak met kleine uitdeelzakjes erin.
0: Slim. Heel slim.
2: Dus dat remt mij dan nog een beetje.
0: Ja.
2: Maar goed, want dan is zo'n zakje al kleiner, zeg maar. Dan snap ik.
0: Moet je ook weer wat extra's openmaken en zo. Ja, dat snap ik wel. Die tactiek heb je goed even doordacht.
2: Ja, maar voor mezelf haal ik eigenlijk niks meer in huis.
0: Dat,
2: ik heb gewoon niet meer.
0: Precies hetzelfde. We gaan het gewoon niet weer proberen. Gaat altijd fout.
2: En je moet natuurlijk ook geen boodschappen gaan doen als je trek hebt. Hè? Dat moet je ook vooral niet doen.
0: Dat is de grootste fout die je kan maken.
2: Want dan kom je thuis denk ik, ik zou avondeten halen. Maar dan ligt toch al die lekkere repen chocola liggen er dan inmiddels.
0: Ja, dan zit je aan de chocola met avondeten.
2: Ja.
0: Hey Jurjen, thanks voor je verhaal. Dankjewel.
2: Helemaal goed, fijn uitzending.
0: Dankjewel, doei.
2: Doei.
0: Ja, ik dacht dus dat het echt een vrouwding was. Maar mannen hebben er dus ook blijkbaar last van. Ik zie ook nog een appje van Andreas die zegt, Judith is knok tegen de klok, komt u dat nog aan? Absoluut, mag je zo meteen voor aanmelden. Eerst Linkin Park.

0: Linkin Park bij Q en In The End. Toch even tot het einde. Ja. Kreeg jij vroeger zakgeld? Ik had een hele grote spaarpot in de vorm van een varken. Knalroze was die. En elke week kreeg ik dan van mijn ouders een euro. Maar als ik ook wel eens geld kreeg bijvoorbeeld voor mijn rapport, dan ging dat erin, of een verjaardag. En aan het einde van het jaar gingen we dan al die euro's dan storten. Dat was misschien 50 euro of iets. Ja, toen voelde het echt alsof ik de rijkste persoon van het dorp was. Was toch een heerlijk gevoel. Nou, goed nieuws, want zometeen maak ik misschien wel wat extra muntjes naar jou over. Ik speel een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Het concept is heel simpel. Je hoort geld dragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helaas helemaal niks. Heb je nou zin om mee te spelen? Kom maar door. Stuur dan nu het woord Klok in de Q Music App. En ook Just Stay Jackstyle en John komt eraan.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
12: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
11: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop.
18: Aldi. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
19: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
8: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
9: Goedenavond, het Q-Music nieuws van 11 uur krijg je van Rebecca Looijen.
10: Goedenavond. De politie heeft vanavond ingegrepen bij het asielprotest in Loosdrecht. Tegen sommige demonstranten is daarbij een waterkanon gebruikt. Het gebeurde nadat de politie ze 3 keer gevorderd had om te vertrekken. Het asielprotest in Loosdrecht werd ook vanavond weer grimmig. Het is daar al een tijdje onrustig. Gisteren werd er nog brand gesticht en daarom geldt er de komende dagen elke avond en nacht een noodverordening. Het vullen van de gasopslag in Nederland verloopt moeizaam. Daar waarschuwt de GasUnie voor. Door de Iran-oorlog zijn de prijzen hard gestegen, waardoor het niet interessant is om nu aardgas in te slaan. Maar als de overheid niet snel ingrijpt, dan gaan we het doel voor de winter niet halen. Sommige passagiers die samen in een vliegtuig zaten met een vrouw die aan het Hantavirus is overleden, moeten in quarantaine. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd in Johannesburg van een KLM-vlucht afgehaald omdat ze te ziek was. Passagiers die in de 2 rijen voor en achter haar zaten, moeten nu uit voorzorg 6 weken in quarantaine. En bij het LAX wordt er dit jaar veel geklaagd over de eindexamens. Daarbij zitten ook veel meldingen over geluidsoverlast. Bijna een derde daarvan wordt veroorzaakt door fatbikes. Scholieren hebben dan bijvoorbeeld last van alarmen die afgaan op het schoolplein. Verder wordt er vandaag ook veel geklaagd over het VMBO-examen Economie. Veel leerlingen vonden de vragen daar te onduidelijk. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het regenen en het koelt af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
9: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment 1 vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Akkersloot. Daar is de vertraging 5 minuten. Flitser gemeld op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Oppas, want daar staan ze bij 68.0.

0: Sabine Carpenter bij Q en Espresso. Marco?
1: Judith.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Ja, Marco, nu zit je er zelf in, hè?
1: Ja, maar echt. Dat is grappig.
0: Ja, want normaal luister je eigenlijk elke avond standaard luister je mee. En dan doe je eigenlijk vanuit thuis mee, samen met je vrouw, hè?
1: Ja, klopt. En is het altijd van, ja, nee, dit dan wel niet. Oh, jammer, dit en dat.
0: Ja.
1: We spelen eigenlijk altijd met op de radio, spelen we het zelf in de auto mee, inderdaad.
0: Dus eigenlijk in de auto, als je het luistert, dan roep je zelf keihard stop.
1: Ja, precies.
0: Ja, wat grappig. Heb je dan ook door de tijd heen, door de shows heen, dat je geluisterd hebt en dat je bepaalde tactiek hebt? Oh.
1: Ja, eigenlijk wel. Oh. Zo rond de 4-5 keer, dan knalt die klok er wel een keertje in. Dus eigenlijk moet je hem dan gewoon pakken.
0: Oké. En is je vrouw daarmee eens?
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Gaan jullie dan ook samen stoproepen of wie neemt de leiding?
1: Die neem ik.
0: Oké, die neem jij.
1: Ja, of zij doet het of ik, maar in dit geval ben ik het.
0: Oké, heel goed. En hebben jullie dan ook een bepaald bedrag in jullie hoofd?
1: Oh nee hoor.
0: Nee, oké. Jullie gaan gewoon een beetje wachten rond die 4-5 keer.
1: Precies.
0: Oké, nou we gaan zien of dat geluk geeft. Ja, we spelen dus klok tegen klok. De kans om een heel lekker geldbedrag te scoren, moet je het wel een beetje slim spelen. Je hoort namelijk gelddragen oplopen. Roep stop voordat de klok is afgelopen, dan win je het laatst of volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helemaal niks. Nog even weten, voordat jullie gaan beginnen. Stel je wint een mooi bedrag, wat ga je ermee doen?
1: We willen eigenlijk met deze vrije dagen willen we of gaan lunchen. Maar als het een nog leuker bedrag wordt, wat Romy net zei van de redactie, dan gaan we denk ik met de kinderen uit eten.
0: Oké, er staat het op het spel. Oké. Nou, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan we dan, hè. Voor het echtje.
1: Oké.
0: Komt ie aan.
2: 1 euro. 63 euro. 107 euro. 151 euro.
1: Stop.
0: Kijk! 151 euro, wat lekker!
1: Ja, dikke prima. Dat is gewoon uit eten met de kinderen.
0: Oh,
1: ja, hoor.
0: Kijk, gelukkig. Oké, dus die mogen ook lekker meegenieten.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zullen we nog even luisteren wat erin zat?
1: Ja, dat is prima.
2: 244 euro.
1: Oeh. Ja.
2: 293 euro.
1: Ja, nee,
0: ja. Ja, maar goed, dit weet je nooit, hè. Dit weet je natuurlijk nooit.
1: Ja, want soms knalt hij na 4 keer, soms knalt hij na 3 keer. Ik denk, 150 euro pakken.
0: Ja, dan zit je gewoon lekker, een superlekker bedrag zit je dan, joh.
1: Ja, joh, precies.
0: Hé, nou, ik wens jullie heel veel plezier met het eten. Geniet ervan, hè.
1: Ja, gaat helemaal lukken. Bedankt, hè.
0: Dankjewel, doeg.
1: Oké, doei.
0: Ja, heb je wel eens stiekem iets gedaan zonder dat je ouders het wisten? Nou, ik heb wel iets gedaan terwijl ik eigenlijk tentamenweek had. Wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Moest het alleen niet doorvertellen. Eerst David Guetta en Jennifer Lopez. Dit is Save Me Tonight.

Amber Undressed. Heb je wel eens iets stiekem gedaan zonder dat je ouders het wisten? Nou, ik weet nog heel goed dat ik in mijn tentamenweek zat. En ik had gewoon les, op school. Maar dat ik met mijn vrienden heb gespijbeld. We keihard naar huis aan het fietsen waren om op tijd te zijn voor het WK voetbal. Want Nederland speelde een wedstrijd tijdens schooltijd. Ja, dat wilden wij gewoon echt niet missen. Weet je, dat hele shirtje was superleuk. Nou, tot op de dag van vandaag weten mijn ouders nog steeds niet dat ik toen heb gespijbeld. Wel met een goede afloop, want mijn tentamens heb ik wel gewoon goed gehaald. Ik sta er wel blij mee. Nou, zangeres Sienna Spyro deed er nog een schepje bovenop. Op haar 16e stopte ze met school. En zonder dat haar ouders het door hadden, schreef ze zich in bij Muziek Academy. Mag hopen dat de ouders daar niet nog steeds boos over zijn. Want haar carrière gaat nu in een stroomversnelling. Dit is namelijk al haar derde top 40 hit in 7 maanden tijd. Sienna Spyro en Material Lover bij Q.

0: Nate Smith bij Q en Fix What You Didn't Break. En heel veel mensen zeggen dat ik een obsessie heb met sport. Ja, dat snap ik ook. Het zit ook wel echt tegen het extreme aan, hoor. Ik ben er helemaal verslaafd aan. Maar ja, we hebben allemaal wel een obsessie, toch? Nou, zo ook mijn lieve Q-collega's. En heel toevallig weet ik die. Ga ik je zo meteen vertellen. En ook muziek van Enrique Iglesias, Jean-Paul komt eraan. Girl, I like the way you move. Come show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose.
1: Oké, tank vol.
0: Check.
1: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
0: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
0: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
0: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
0: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
9: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Nu bij Dirk. Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
15: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Q-Music, Judith Eik. Zometeen Offenbach eerst.

Waar heb jij een enorme obsessie mee? Nou, die van mijn Q-collega's weet ik toevallig. Bij Tom is dat natuurlijk Pokémon. Formule 1 is de obsessie van Matty. Kane Slobbe heeft dat weer met films. En bij Menno zijn dat pretparken. Nou, ik kan wel even doorgaan zo over mijn collega's. Maar de obsessie van Alex Warman is nogal bijzonder. Zijn obsessie is namelijk zijn vrouw. Ja, hij heeft in een interview gezegd dat hij zo geobsedeerd is door zijn vrouw dat hij daarover over kan blijven praten. En niet alleen praten, maar ook zingen. Want zijn hit Ordinary gaat over dat zijn liefde voor zijn vrouw extraordinary is. Maar ook Fever Dream. Het gaat over de overweldige gevoelens die hij heeft voor zijn vrouw. Ja, en deze formule die werkt, want dit zijn allebei nummer 1 hits geworden in de top 40. Ja, en waarom een formule aanpassen als het gewoon werkt? Want zijn allernieuwste nummer gaat weer over zijn wijfie. Namelijk dat zij zijn veilige haven is. De plek is waar hij voor eeuwig en altijd wil zijn. Dit is Alex Warren.

0: Alesso en Sasha en Destiny. Ja, de bus wordt nog even volgetankt. De koffers worden gepakt, want maandag gaat het beginnen.
1: Mattie versus Marieke.
0: Maandagochtend stappen Mattie en Marieke in een bus. En daarmee gaan ze heel Nederland door. Onderweg krijgen ze allemaal challenges. En daarmee kunnen ze steeds vlaggen verdienen. Degene die als eerste 10 vlaggen heeft, wint. Ja, ik ben zo benieuwd wat ze allemaal gaan doen. Misschien moeten ze wel geblinddoekt verschillende soorten eten gaan raden. Of zo snel mogelijk van Breda naar Tilburg in de Radslag. Of zo lang mogelijk niet gevonden worden met een verstoppertje. Ja, ik kan wel doorgaan blijven met raden. Maar vanochtend kregen Mattie en Marieke al een hint van luisteraar Merlin.
2: Goedemorgen Mattie en Marieke. Ik ben Merlin en maandag krijgen jullie van mij de allereerste challenge. Ik snap dat jullie nieuwsgierig zijn, dus hierbij alvast een kleine hint. Maandag zetten jullie koers richting het noorden. Dan is het tijd om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Tot maandag!
0: Ja, Mattie was meteen bang voor bungee jumpen of uit een vliegtuig springen. Marieke denkt aan iets op hoogte, op een toren of in de lucht. Of juist ondergrond, iets in grotten, bunkers of riolen. Ja, wat zou het toch kunnen zijn? Je hoort dat vanaf maandagochtend 6 uur, dan start Mattie versus Marieke.

0: Het is bijna middernacht, bijna donderdag. En hier bij Q starten we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een trek uit het foutuur. Ja, en morgen is het Hemelvaartsdag. Weet je eigenlijk wat we vieren met Hemelvaartsdag? Nou, 40 dagen na Pasen vieren de christenen dat Jezus naar de hemel is gegaan. En daarom dacht ik, 3 foute liedjes met hemel. En dan mag je kiezen welke je wil horen. Ga je voor Frans Bauer met Als sterren aan de hemel staan.
1: Sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil.
0: Of Heaven, DJ Sammy en Do. Of ga je voor Belinda Krazzel en Heaven is a Place on Earth?
2: Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth.
0: Stemmen doe je nu al met een poll in de Q Music App.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Yo, Chris van Amsterdam hier.
8: We hebben een nieuwe single.
7: Met mij, Jan Smit.
8: En met mij, Frans Bauer.
9: Want zij hoort bij mij.
7: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
6: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Goedenacht, dit Q-Music nieuws van 12 uur krijg je van Michiel Frazenstorm.
22: Goedenacht. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Dat is lekker. Wel flitsers, oppassen dus op de A60 Lelystad richting Muidenberg. Staan ze bij 68.0. En de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij 53.4.
1: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
2: een foute start.
1: Music.
0: Judith Eik. Het is Hemelvaartsdag en daarom beginnen dag met Heaven is a Place on

Zo, we zijn deze hemelvaartsdag lekker fout begonnen met Heaven is a Place on Earth. Zometeen Alan Walker, Ava Max en Alone. Eerst de huidige nummer 2 in de top 40. Is voor Bruno Mars. And I Just Might bij Q Music.

Zometeen een nachtwedstrijd. Daar ben ik op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. En dit keer heeft het te maken met tongen. Met bekken. Ik kan muilen. Lebberen of huigje tikken. Nou, je snapt wat ik bedoel. Dat zometeen. Ja, eerst even wat anders. Wist je dat zo'n 30% van de mensen geen nieuws-app op zijn telefoon heeft? Dus geen NOS-app, geen nu.nl, helemaal niks. Nou, daar hoort Taylor Swift ook bij. Dat doet ze heel bewust, omdat ze het gevoel heeft dat ze anders de hele dag overdonderd wordt met nieuwsberichten, pushmeldingen en breaking news. Ja, en bij Taylor snap ik dat eigenlijk helemaal. Aangezien zij zelf soms het onderwerp is van het nieuws. Nieuwe muziek, Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor bij Q Music.

Q en In the Shadows. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Laat ik het even simpel en kort uitleggen. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Bijvoorbeeld de luisteraar met de meeste schoenen. De minste kilometers op je auto. Kilometerstand op je auto. Of de meeste diploma's. Nou, noem maar op. Deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer gaat het over tongen, over bekken, over lekker muilen, lebberen, huigje tikken. Nou, goed, je snapt wel wat ik bedoel. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar die met de meeste mensen heeft gezoend op één dag. En dat mag volledig anoniem, hè. Laten we gewoon lekker alles open en eerlijk met elkaar bespreken. Ga ik het zo meteen ook even lekker van mezelf vertellen. Nou, pak je mobiel erbij, open de Q-app en stuur me met hoeveel mensen jij op een dag hebt gezoend. Want wie weet ben jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En het Q-music prijzenpakket. En ik ga er natuurlijk voor zorgen dat die heel erg goed gevuld is. En dan doe ik ook nog even lekker een lippenbalsumpje erbij. Kan je even lekker mee insmeren. En de teller die staat nu gewoon op nul, hè. Dus stel je voor dat je één iemand hebt gezoend op één dag. Gewoon lekker appen. Want als er niks binnenkomt, dan kun jij gewoon de winnaar zijn van de nachtwedstrijd. Zo meteen muziek van Damiana de Wiet. Talk to me. Eerst Another and 54.

0: Damir de Vitzijl en Now Rogers and Talk to Me. We zitten midden in de nachtwedstrijd. En in de nachtwedstrijd van vannacht ben ik op zoek naar de luisteraar die met de meeste mensen heeft gezoend op één dag. Je mag altijd meer bieden dan degene die ik aan de telefoon heb. We beginnen met ronde nummer 1. En aan de lijn heb ik Hans. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hey Hans. Hey, hoeveel mensen heb jij gezoend? Wat is jouw maximale aantal op één dag?
1: 3
0: mensen, oké. Okay. En wanneer was dit?
1: Ja, het is een behoorlijk wat jaartjes terug. En het was met Koningsdag, tenminste Koningerdag was het zelfs toen nog.
0: Ja.
1: En ja, heel de dag een beetje bij de tent gehangen. En aardig wat biertjes naar binnen gewerkt. Ja, en op de duur van het ene kwam het ander.
0: En het was op een soort van feest, zeg maar dan?
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. En je hebt dus 3 mensen gezoend. Weten zij het van elkaar? Zagen ze niet zeg maar dat jij in één keer met iemand anders stond? Of zat er wel wat tijd tussen?
1: Ja, er zat wel wat tijd tussen.
0: Oké. Okay. En weet je nog een beetje hoe de zoenen waren?
1: Eentje die was wel goed. Daar heb ik op nu nog even een jaartje of 2 relatie mee gehad.
0: Ah, kijk.
1: En eentje was iets minder. Ja, die andere weet ik niet meer. Ik was toen zo dronken.
0: Bij de laatste wist je het helemaal niet meer eigenlijk. De derde was...
1: De derde wist ik helemaal niet meer.
0: Nee.
1: De volgende dag hoorde ik het van een paar maten van me. Dat het nogal erg gezellig was. En toen heb ik ook even een dagje of 2 mij gegeven niet laten zien.
0: Ja, nee. Okay. Hey, en Hans, wat vind jij nou een lekkere zoener? Wanneer is het nou echt goed?
1: Gewoon lekker rustig, onverwacht.
0: Ja. Ja, even onverwacht, dat is inderdaad en een beetje rustig. Geen wasmachine praktijken.
1: Nee, daarom zo.
0: Hey, en hoe oud ben je nu, Hans?
1: Ik ben nu 47.
0: En zoen je nu nog veel?
1: Ja, zeker weten.
0: Kijk, lekker, Hansie. Dat is wat ik wil horen. Hey, Hans, 3 mensen op 1 dag. Ja, dit is ronde nummer 1. We gaan natuurlijk nog wel ronde nummer 2 doen. Maar voor nu sta je bovenaan. Dus wie weet bel ik jou zo meteen terug.
1: Is goed.
0: Ja, hey, hou je mobiel dan in de gaten, hè?
1: Is goed.
0: Oké, okay, fijne avond.
1: Doei.
0: Ja, heb je nou meer dan 3 mensen gezoend op 1 dag? Stuur dan even een berichtje in de Q Music app, want we gaan zo meteen starten met ronde nummer 2. Dit is Samber en Al.

0: nachtwedstrijd. Ik ben op zoek naar de luisteraar die de meeste mensen heeft gezoend op één dag. Ik had net ronde nummer 1, dat was met Hans. Hij heeft 3 mensen gezoend op één dag. Maar daar gaat al iemand overheen, namelijk Hein. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, goedenavond Hein. Hey, even, wanneer was dit?
1: Ja, 2-3 jaar terug.
0: Oké, en waar?
1: Op vakantie in Albufeira.
0: Oh, ja, zo'n zuipvakantie.
1: Ja, zo kan je het wel noemen, ja.
0: En hoeveel mensen heb jij op één dag gezoend?
1: 5 mensen op één avond. Op één dag.
0: Eén avond zelfs? Ja, doe maar. En ja. Hoe heb je dit aangepakt?
1: Ja, het is iedereen drinkt daar genoeg.
0: Ja.
1: En dan is een beetje om je heen kijken en iedereen doet toch hetzelfde, hè?
0: Ja, ja, een beetje jagen en zo, hè?
1: Ja, ja, uiteindelijk wel een beetje.
0: En heel even, is er met één van die 5 mensen is daar nog iets mee gebeurd uiteindelijk?
1: En niet met één van die 5, maar iemand anders van die vakantie wel dat ze me vriendin uiteindelijk.
0: Nee joh, dat meen je niet!
1: Ja, ja, ja, nog steeds ondertussen.
0: Zo, oké, dus dat is niet één van de 5?
1: Nee, het is niet één van die 5.
0: Oh, wauw, oké. En heb je dus wel met je huidige vriendin dan gezoend op die vakantie?
1: Ja, ook.
0: Oké, en dat is dus niet even in. Was niet op die dag, zeg maar. Was wat later.
1: Nee, die is nog wel buiten gevallen. Dat is wel beter.
0: Oh, wat grappig. Wat leuk eigenlijk dan.
1: Ja, zeker, ja. Dat is echt wel leuk.
0: Dat je op een zuipvakantie toch je huidige partner gaat ontmoeten. Nou.
1: Ja, maar ik ken haar daarvoor ook al.
0: Oh, oké. Jullie kwamen elkaar daar tegen.
1: Ja.
0: Hé, hey, en Hein, vind je dat je zelf een goede zoener bent?
1: Ja, dat vind ik zelf wel.
0: En wat is jouw tactiek?
1: Ja, mijn tactiek. Is gewoon een beetje leuk bij elkaar staan dansen. En uiteindelijk merk je of degene hetzelfde wil.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik wil toch even inzoomen op jouw zoomtechniek dan even.
1: De zoomtechniek, ja.
0: Ja, wat doe je met het tongetje? Wat doe je met de handjes? Wat doe je met de lippies?
1: Ja, de handjes bij het gezichtje, bij het lichaam.
0: Oké,
1: wat een beetje leuk is. En een beetje links, rechts, weet je, dat het een beetje gezellig is dat moment.
0: Ja, heel goed. Nou, Hein, dit klinkt fantastisch. Ik snap dat je vriend er helemaal voor gevallen is.
1: Ja, daarom. Ik ga het zelf ook.
0: Hey Hein, 5 mensen. Denk je dat er iemand overheen gaat?
1: Ja, ik denk het wel. Op zuivakantie kan het. Ik heb zelf verhalen gehoord dat mensen nog meer hebben. Dus je weet maar niet.
0: Ja, inderdaad. Hein, er gaat iemand overheen. Maar ik wil je bedanken voor je eerlijkheid.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, thanks. Fijne avond, hè?
1: Fijne avond. Doei, doei.
0: Ja, want er gaat iemand overheen. Namelijk Virgil. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey Virgil, bij jou is het gegaan door middel van een weddenschap.
2: Ja, ik was met 2 maten op Pinkpop en we hadden een weddenschapje van wie de meeste meiden kon zoenen. En dat ging om 20 muntjes, dus de 2 verliezers moesten 10 muntjes aan de winnaar afstaan.
0: Zo, dus jij was de winnaar?
2: Nee.
0: Oh. Oh, dat is jammer.
2: Nee, een maat van me die had er 17.
0: Zo, jeetje ja. Mina.
2: Ik dacht dat ik het al goed gedaan had, totdat hij met de Amerikaan kwam. Dacht ik echt van, ja, hoe krijg je dit voor elkaar, joh?
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant, hij is nog steeds een player. Dus ik weet,
0: Geen haar veranderd.
2: Geen haar veranderd.
0: Hey, en hoeveel had jij er dan?
2: 13.
0: 13 vind ik ook een goed aantal, hoor.
2: Ja, goed, ja. Het klinkt een beetje, ik weet niet of de radio kan, maar het klinkt een beetje sletterig.
0: Nou, hey, je leeft ook een keer. Je bent jong, je wilt wat.
2: Ja, je bent jong en je bent dronken en dan kom je met de laatste ideeën.
0: Zo is het ook, hey, joh. Hoef je niet voor te schamen, hoor. Hey, Virgil, 13 mensen. Je staat voor nu op nummer 1. Ik ga nog 1 allerlaatste ronde doen, dus ik ben benieuwd of er nog mensen overheen gaan. Wat denk jij?
2: Zoals ik al zei, een maat van me had 17. En ja, er zouden pas wel mensen zijn die er overheen kunnen gaan. Het is alleen als ze luisteren.
0: Ja, dat is altijd de vraag. Nou, mocht het er zijn dat je meer dan 13 mensen hebt gezoend op één dag, stuur dan een

0: en Body. Ja, ik ben op zoek naar de luisteraar die de meeste mensen heeft gezoend op één dag. We zitten namelijk in de nachtwedstrijd. Ik sprak in ronde 1, sprak ik Hans. Hij had 3 mensen gezoend op één dag. Na in ronde 2 sprak ik Hein met 5 mensen. En ik eindigde net met Virgil met 13 mensen. En dan zijn we gebleven. En laatste ronde, Veronique. Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hey Veronique, om even te beginnen, vertel even de setting. Wat was dit?
1: Ja, dit was in een klein kroegje, zeg maar. Mm-hmm. En we hadden een goede doel. Voor iets leuks te organiseren voor de kinderen in de buurt.
0: Oké.
1: En ja, dan moesten we geld inzamelen. Dus hebben we met een groepje bedacht van... ja, dan gaan we gewoon een zoenwedstrijd houden. Dus voor geld kon je zoenen met mij. En ja, mijn man die deed ook mee. Dus ja, die deed het voor de vrouwen.
0: Wacht even, ik moet heel even dit proces. Dus het was voor een goed doel?
1: Ja? En,
0: maar wie kwam op dit idee om met zoenen daarmee te komen? Het is toch best wel een uniek idee.
1: Ja, zeker een uniek idee. Wij wouden gewoon iets leuks.
0: Ja.
1: En mijn man, ik en nog een paar vrienden. En toen hebben we gewoon gezegd, dan gaan we dit gewoon doen.
0: Ja, nou, wel echt een ludieke actie, zeg maar.
1: Ja.
0: En was het echt een kus of was het met tong?
1: Je kon voor €5 kon je gewoon een kus, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En voor iets meer, dus ja, rond de €10 kon je ook gewoon met tong.
0: Wow! En er stonden mensen echt in de rij, zeg maar. Zo van, nou, ik ga dit even doen.
1: Ja, die wouden allemaal wel iets leuks doen, ook voor de kinderen, zeg maar.
0: Oh, wauw. Oké, en zat er ook toevallig iemand bij waarvan je dacht... zo, nou, kom jij maar hier, ik doe het gratis.
1: Ja, die zaten er wel bij. Die zaten wel goede kussens bij.
0: Wat goed. Oh, wat lekker. Maar wacht even, want je man deed ook mee met deze actie. Die deed het dan voor de vrouwen, zei je?
1: Die deed het voor de vrouwen, ja.
0: En zaten jullie dan ook naast elkaar dit te doen?
1: Er zat misschien één iemand tussen of zo. We stonden wel vlak bij elkaar.
0: Maar geen jaloezie tussen jullie? Zo van, goh, zie ik toch wel even een vrouw bij hem staan? Dat je denkt, ja, hallo.
1: Nee, daar heb ik niet gehad, nee.
0: Nee, oké. En zat er ook iemand bij waarvan je dacht, nou, deze sla ik eigenlijk over? Ik
1: wil eigenlijk die heb je ook.
0: Oh, ja? Maar je moet gewoon eigenlijk dan?
1: Ja, dus even ogen dicht en...
0: Oh, ja. Wauw. En kijk, ik ben natuurlijk even heel benieuwd. Want hoeveel mensen heb je dan gezoend op zo'n middag, zo'n avond?
1: Ik heb er 29 gezoend.
0: Zo, 29. En je partner, weet je dat nog?
1: Die had er volgens mij 25.
0: Hey, dat is toch lekker dat je het ook net meer hebt, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel even lekker. Ja, heel goed. Hey, en even, Veronique, wat vind jij nou een lekkere zoen?
1: Gewoon heel rustig, heel slow motion. Gewoon, ja, heel teder.
0: Heel teder, ja. Daar kan ik eigenlijk besluit me helemaal bij aan. Ja, Veronique, ik vind het een waanzinnig verhaal. Voor het goede deel 29 mensen gezoend. Zowel met tong als zonder tong. Denk je dat hier iemand overheen gaat?
1: Ik heb geen idee. Ik denk het niet.
0: Nee, Veronique, je hebt helemaal gelijk. Er gaat niemand over je heen. Je bent de winnaar.
1: Yay.
0: Ja. Jij bent de winnaar van de nachtwedstrijd en je krijgt het Q Music prijspakket. Ik zorg ervoor dat er genoeg Labello in zit, dan kan je lekker even smeren nog.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Hey, ik wens jou verder een hele fijne nacht en thanks voor je openheid.
1: Oké, dankjewel.
0: Jo, droeg.
1: Doei.
0: Zo, ik vind het wel een goed idee, hè. Voor de mensen die in de relatie zitten, die toch een keer met een iemand anders dan willen zoenen, weet je wel. Organiseer gewoon een zoenwedstrijd voor het goede doel. Goud, echt fantastisch.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.

5 van deze week. Je hoort hem extra vaak. Stella Lefty en Boston bij Q. Zometeen in de Q-nacht nog meer muziek. Onder andere Ed Sheeran en Azizam. Ook de nummer 1 uit de top 40. Alex Warren komt eraan. En Bebe Rexha en Fadeless met A New Religion. Maar eerst nog Pitbull en Neo, Everjack en Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Goeienacht. In Loosdrecht zijn vier mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.

0: Goeienacht.
1: De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het Hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.